Hallo, Vincent van Q-Music, hallo. Hallo, met u spreek ik. Als je een bericht stuurt naar de radio, dan mag je altijd opnemen als ik daarna dan bel. Hè? Zullen we nog eens proberen? Iemand anders.

0: Hallo.
1: Jensie, Vincent van Q-Music van de radio, goedemorgen.
0: Goedemorgen, Vincent.
1: Jensie, jij komt naar de Foute Party, je hebt al tickets.
0: Ja, inderdaad, dat klopt.
1: En je zegt ook in de Q-app dat je meteen daarna naar de Rode Duivels gaat. Kijken, ja. Niet naar Amerika, maar gewoon kijken.
0: Ja, inderdaad, dat klopt. Wij gaan rechtstreeks van de Foute Party naar de Rode Duivels gaan kijken.
1: En waar is dat dan?
0: Bij Café IJzerbaard in Zwalm.
1: Oké, dus dan gaan jullie van Gent naar Zwalm, want de Rode Duivels beginnen inderdaad te spelen. De zaterdag na de Foute Party, om 5 uur 's morgens begint die match al, hè?
0: Ja, inderdaad.
1: Ben u wel vergeten tegen wie ze dan weer moeten spelen? Weet jij dat uit je hoofd?
0: Ik denk Iran, klopt dat?
1: Zou kunnen, ik weet het niet. Ik zoek top tegen zometeen. En dan zal ik het definitief weten en officieel weten zeggen tegen welk land ze moeten spelen dan.
0: Tegen Nieuw-Zeeland.
1: Tegen Nieuw-Zeeland. Oké, goed. Dat heb je snel opgezocht. Dankjewel. Dan hoef ik het niet meer te doen. Oké, in de agenda. Heel goed. Jensie, ben je ooit al op de Foute Party geweest?
0: Ja, ik denk dat nu de 6e of 7e keer is.
1: Oh, wauw. Dankjewel. Dankjewel voor het komen. Het wordt weer een feestje. Ik beloof het. Het wordt fantastisch. Ja, we zijn er nu al zo lang mee bezig en al die artiesten die komen en de dingen die we nog gaan doen en zo. Het wordt leuk. In juni begin ik mijn uitzending elke dag met een foute hit. Die mag jij nu kiezen. Wat mag het zijn voor jou?
0: Dat mag Zij gelooft in mij zijn van André Hazes, alsjeblieft.
1: Oh, wat een mooi begin van de ochtend. Ja, heel emotioneel. Dankjewel Jensie en fijne ochtend. Salut, man.
0: Ja, dankjewel. Dag, Vincent.

De André Hazes, zij gelooft in mij, stond vorig jaar op nummer 134 in de foute 728. Wat mij betreft mag dat hoger. Zijn hoogste positie is een beetje verliefd, stond op nummer 84.

0: de wonderlijke en bijzondere avonturen van Vincent in de ochtenduren van Q-Music.
1: Goedemorgen België, goedemiddag Japan en goedenavond Amerika. Volgende week wordt het weer mooi weer vanaf maandag. 24 graden en dus dacht ik, het is weer zomer. Het is tijd dat we echt mogen beginnen nadenken over de vakantie. En ik heb de 5 populairste vakantiebestemmingen van de Belgen opgezocht. Dat zijn Frankrijk, Spanje, Italië, Nederland en Duitsland. En ik heb een leuk plantje voor volgende week. Ik zal het morgen nog uitleggen. Het mag ook mooi weer zijn de week erna, want dan is het de foute 728. En daar kan je voor beginnen stemmen vanaf komende maandag, dus doe dat zeker. Maar nu dus nog niet, want het kan nu nog niet. Wat je wel mag doen nu op dit moment is me laten weten dat je wakker bent. Stuur nu jouw goeiemorgen door, jouw goeiemorgen voor iedereen die wakker is in een bericht of een audiobericht met de Q-app. Ik voel me goed, dit is Jelly Roll bij Q.

0: De vrienden van de vroege ochtend.
1: Gunther uit Temse zegt: hey Vincent, een fijne donderdag voor jou en alle vroege vrienden. Anna uit Ichtigem zegt: goedemorgen, gedaan met de nachtshift bij DHL Aviation. Michaela uit Zulte zegt: laatste uurtjes van de nachtshift. En Petro zegt: mijn laatste werkdag voor deze week en dan heb ik verlengd weekend. Oh, mooie vooruitzichten. Ook een berichtje van Joris uit Hamme.
2: Maandag Vincent, maandag vrienden van de vroege ochtend.
3: Ja.

In Mexico is het op dit moment 7:15 s'avonds, dus ze zijn daar sowieso nog alles aan het klaarmaken voor de openingsmatch van het WK vanavond. Maar voor hen is dat dus morgenmiddag. Ja, dus bij ons vanavond om 9:00, in Mexico om 1:00 morgenmiddag.

Ik ben zelf niet de allergrootste voetbalfan, maar het WK voetbal, daar kan je niet aan ontsnappen. En dat vind ik ook niet zo erg, want wat ik niet leuk vind aan voetbal is de rivaliteit. Maar die heb je niet bij een WK, want

WK voetbal, de openingsmatch tussen Mexico en Zuid-Afrika. Start vanavond om 9 uur met een concert van Shakira. Ah ja, en je hoorde de voorbije dagen af en toe dat er weinig WK-gekte is dit jaar. En dat hoor je elk jaar, vind ik, of elke keer dat er een WK of een EK is. Maar die start naar mijn gevoel altijd pas als het WK begonnen is, die WK-gekte. En het zou natuurlijk ook altijd iets te maken kunnen hebben met het tijdsverschil, hè. De matchen zijn vaak laat 's avonds of heel vroeg 's morgens. De openingmatch is om 9 uur vanavond, best laat. En morgen is er een match, Zuid-Korea denk ik, tegen nog een ander land. En die match begint om 4 uur in de ochtend. Ja, dat is niet ideaal, hè. Maar ik denk dat de WK-gekte pas op gang komt als de Rode Duivels een eerste keer hebben gespeeld. Of als ze doorgaan na de eerste 3 matchen. In ieder geval wil ik graag weten hoe jij de WK gekte ervaart. Wat wordt er georganiseerd bij jou in de buurt? Jensie daarnet vertelde al dat hij op café gaat kijken. Dus mijn vraag is, hoe ga jij het WK beleven? Mag je nu laten weten in de Q-app, hoe ga jij het WK beleven?

0: half vijf met Miley Cyrus en End of the World. Eloise uit Ieper, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat doen jullie op het werk met de WK-gekte?
1: We hebben eigenlijk een pronostiek. Eigenlijk moeten wij per match ingeven welke team dan denkt dat er gaan winnen. Hè.
0: Oh ja.
1: Uit Mexico tegen... als Mexico tegen Turkije bijvoorbeeld. Allee, dat is niet dat dat niet klopt. Kunnen kiezen van Mexico, Turkije of gelijkspel. En eigenlijk, tegen de Reds kunnen er hele mooie prijzen gewonnen worden.
0: En waar komen die prijzen dan vandaan?
1: Wel, het is zo dat we eigenlijk per kantoor, per team, kun je gemeenschappelijk met je team prijzen winnen. Dat is eigenlijk de bureau die dat eigenlijk
0: Ze regelen het zelf. Hoe weet je wie er speelt? Want ik heb zo'n een speelkalender heb ik geprint.
1: Ja, dat is ook zo'n soort kalender. Dat is zo'n blad met van alles, met alles erop. Maar eigenlijk kunnen wij dan de QR-codes scannen en komen wij op een speciale website terecht. En daar kunnen we eigenlijk alles invullen. Daar staat mooi per dag en per teams. Dus dat is echt heel verzorgd, heel mooi in elkaar gestoken.
0: Ja.
1: Ja.
0: Zo top. Oké, goed.
1: Ja.
0: Oké, dan hoop ik dat je wint, hè. Ga voor de prijs, hè, Eloise. Kom aan, hè.
1: Ja, we doen dat best. Zeker, zeker. Want daar is wel hockey niet, ja.
0: Ja, zeker weten.
1: Ja.
0: Je weet het ook niet, hè. Ja, je weet het
1: niet. Nee. Kom maar, hockey niet.
0: Absoluut.
1: Maar ja.
0: Hey, merci voor het verhaal. Salukes, hè.

0: Joris uit Hamme, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Vincent.
0: Hoe ga jij de WK-gekte beleven of al sinds het WK beleven?
1: Wel, morgen vertrek ik met mijn twee dochtertjes en mijn vrouw naar Egypte. En ik hoop daar maandag een groot scherm in het hotel te hebben. Zodat ik samen met de andere Belgen naar de Rode Duivels kan kijken.
0: Maar we spelen dus tegen Egypte. En jij gaat kijken in Egypte.
1: Ja, toevallig is dat tegen Egypte, ja.
0: Ja, dus dan ga je je wel kenbaar maken als Belg? Of neem je dat risico liever niet?
1: Ik heb mijn attributen mee. Dus ik heb mijn Rode Duivels shirt mee. Ik heb aan het zwembad heb ik mijn Rode Duivels shortje mee. Dus je gaat mij herkennen, denk ik.
0: Arme Egyptenaren. Joris in een Rode Duivelshort. Dat ze dat moeten aanzien, dat is echt provocerende, man.
1: Kenbaar maken dat je een Belg bent. Je mocht er trots op zijn. Ook.
0: Ja. En hopelijk winnen we dan, want anders is het wel serieus afgang, denk ik. Goed. Veel plezier daar in Egypte, Joris. Salut, hè.
1: Yo.
0: En dan gaan we nog even naar Martien uit Oudsbergen. Dag, Martien. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Vincent.
0: Hoe ga jij het WK beleven, Martien?
2: Wij gaan waarschijnlijk supporter van op de tennis en op club ik.
0: Van op de tennis? Wat hebben tennis en voetbal met elkaar te maken?
2: Op de tennis worden sowieso alle matchen uitgezonden van de Rode Duivels. Oh. En doorheen het jaar ook van Kaarsje Genk.
0: Oh.
2: En er is een actie 1 plus 1 gratis op Jupiler. Dus,
0: maar ben je een tennisser?
2: We zijn een tennisfamilie, ook al zijn we gescheiden. De dochter tennist. Ik heb getennist, mijn ex-man tennist nog en de jongste dochter tennist af en toe.
0: En dan gaan jullie samen naar de tennisclub en daar kijken jullie dan naar de Rode Duivels op een groot scherm?
2: Ja, mijn ex-man baat daar de kantine uit.
0: Oké, dat snap ik dan. Maar is het niet lastig dat de matches zo wat op een raar tijdstip zitten? 9 uur 's avonds, 5 uur 's morgens?
2: Ja, het is wel vervelend. Maar mijn dochter studeert ook in Amerika, ook al is ze nu in België. We zijn er wel gewoon om ons zo aan te passen aan de Amerikaanse tijd.
0: Ja, goed. Hey, dankjewel, Martien. Fijne ochtend. Dag, hè.
2: Ja, dag.

2026. Straks om 7:45 neemt Jens en Donker je mee in zijn teletijdmachine. En om 8:00 heb je nog één laatste kans om mee te gaan met Maarten en Dorothee naar Disneyland Parijs dit weekend. Ik ga niet mee, ik ben alleen thuis dus. En als de kat van huis is, dan danst deze muis op tafel. Als je jarig bent, dan ben je samenjarig met Shia LaBeouf. Die wordt 40 jaar vandaag. Een nieuwe voordeur ken je van populaire films zoals Transformers. Hè? En we hebben het er al de hele ochtend over. Vandaag start het WK voetbal in Mexico, de Verenigde Staten en Canada. Maar voordat dat allemaal zal gebeuren, moeten we eerst de dag beginnen met een dansje. Want wie vrolijk kijkt in de morgen, ja, die lacht de hele dag. Daar gaan we met z'n allen.

0: Een zin.
1: Zo meteen een nieuwe zin, want elke dag verzinnen we een zin voor het verhaal van Bjorn het lieve heersbeestje. Bjorn is op dit moment een stripper in een nachtclub en hij heeft net een ijsje gekocht, maar door de hitte in de club is zijn ijsje gesmolten.
2: Hij barstte in tranen uit, maar werd getroost door de grote boze wolf.
3: De wolf en Bjorn gingen samen naar de wellness om even te ontspannen.
4: Ze gingen samen naar de sauna, maar de wolf kon niet tegen de hitte.
5: En dus namen Bjorn en de wolf het vliegtuig naar de Noordpool.
4: Bjorn kwam aan op de Noordpool, maar hij was zijn zomerjas vergeten.
1: Ah, Delilah uit Roeselare, goedemorgen.
6: Goedemorgen, Vincent.
1: Vandaag is het aan jou. Jij mag vandaag de zin verzinnen. Wat is de volgende zin in het verhaaltje?
6: De grote boze wolf deed stoer, maar trilde als een vibrator.
1: Oké, goed. Goeie zin. Goeie mop ook. Ik ben heel benieuwd hoe het nu verder gaat morgen. En dat horen we dan morgen. Hè. Als jij een idee hebt, dan mag je het zeker laten weten in de Q-app. Dankjewel, Delilah.
6: Dag, Vincent.

0: 5 uur, goedemorgen. Het nieuws krijg je van Nico.
1: Goedemorgen. De VS en Iran hebben elkaar opnieuw aangevallen. Eerst beschoot het Amerikaanse leger verschillende doelwitten, onder meer in de Iraanse hoofdstad Teheran. Naar eigen zeggen uit zelfverdediging, nadat Iran begin deze week een Amerikaanse legerhelikopter neerhaalde. Ook plaatsen in de buurt van de zeestraat van Hormuz werden opnieuw geviseerd. Iran reageerde met tegenaanvallen op Amerikaanse doelen in de golfstaten, zoals Bahrein en Kuwait. De VUB gaat tijdens deze examenperiode strenger controleren op spieken. Ze gebruikt onder meer een apparaat dat elektronische activiteit in een aula kan meten.
2: Er wordt echt effectief meer gespiekt. Dus dit is ook natuurlijk een van de redenen waarom dat wij ingrijpen. Meestal leidt dat tot een sanctie van 0 op 20 op een betrokken examen. Maar jammer genoeg stellen we ook soms wel recidieven vast. En dan kan het wel verder gaan. Uitsluiting uit de examenperiode. In het allerverste geval kan dat wel leiden tot een uitsluiting uit de universiteit.
1: Studenten gebruiken onder meer oortjes of hun gsm om te spieken. En er mogen binnenkort in ons land zelfrijdende Tesla's de baan op. Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder goedgekeurd. Het gaat om een systeem waarbij de auto zelf kan sturen, binnen de rijstrook kan blijven en ook van rijstrook kan wisselen.
3: Die systemen zijn heel slim, hè? Je hebt bij heel veel ongevallen ook altijd die menselijke fouten die terugkomen. En dan zien we dat zo van die zelflerende camera- en computersystemen die fouten niet maken. Maar ik benadruk nogmaals, de bestuurder moet altijd in staat zijn om in te grijpen en blijft eindverantwoordelijke van het rijden met de wagen.
1: Een exacte timing is er nog niet. De dag begint droog met afwisselend zon en wolken. Na de middag stijgt de kans op buien bij maxima rond 17 graden. En morgen eerst nog regen, later komt de zon erdoor bij 19 graden.
0: Music. Vincent van Geel. Wat hebben een skibril en een fritketel met elkaar gemeen? Je hoort het

Elke vroege ochtend hoor je Lindsay de postbode. En gisteren heeft ze verteld over wat de Belgen achterlaten in de taxi. Een frietketel, een skibril. We vergeten heel veel in de taxi. Zometeen het verhaal van Kirina uit Staden.

0: in Kirina Oostade. Goedemorgen.
1: Ah, goedemorgen. Goedemorgen.
0: Kirina, wat ben jij ooit al vergeten in een taxi?
1: Mijn gsm ben ik vergeten.
0: Oei, ja, dat is minder goed nieuws. En hoe is dat afgelopen, dat verhaal?
1: Ik was samen met vrienden weg aan het gaan. En dan hebben mijn vrienden mijn gsm opgebeld. En de taxichauffeur heeft dan opgenomen. En ze heeft nog teruggereden naar ons om mijn gsm terug te brengen.
0: Zonder super lief.
1: Ja, inderdaad. Heel blij.
0: Gisteren heb ik ook iets gezegd over overgeven in een taxi. Dat heb je ook ooit meegemaakt, Kirina?
1: Ja, mijn vriendin en ik hoop dat ze luistert. Tessa, mag ik haar achternaam zeggen? Ja, toch? Hè?
0: Ja, zeker.
1: Tessa Malvezi, want die is zo dronken dat hij bovenreed in een taxi. En wij als vriendin hebben alles moeten opruimen.
0: Ja, heeft de taxichauffeur jullie bevolen om het op te ruimen? Die zei proper maken.
1: Ja, die was wel echt boos, hoor. Die was eigenlijk echt stil op ons.
0: Ik snap
1: het. Dus wij hebben dan wel, toch wel zo goed mogelijk alles proberen op te ruimen.
0: En was je vriendin ziek of eerder heel erg dronken?
1: Heel erg dronken.
0: Dankjewel, Kirina. Fijne ochtend. Salut, hè.
1: Ja, dankjewel. Jij ook.
0: Yo. Yo.

0: Magali uit Oostkamp, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hallo, Magali, wat heb jij ooit al vergeten in een taxi?
1: Ja, een volledige zak met CD.
0: Mo, hoe komt dat?
1: Ja, we waren met een vijftal personen. Dus de kinderen zaten achteraan en de ene geeft de zak door aan de andere. Zet die mooi aan de voetjes. En dan ja, komen wij buiten en zo 5 minuten later, waar is die zak? Oh nee. Iedereen kijkt naar elkaar, maar iedereen is aan het eten.
0: Ja, en toen heb je hem ooit nog teruggezien?
1: Nee.
0: Hoeveel kleren waren dat?
1: Toch wel 100 euro.
0: Oh, Magali. Ja.
1: Ja,
0: dat zit goed, hè. Oh, toen was je kwaad, hè. Oh, dan zijn mama's kwaad op de kinderen, hè.
1: Ja.
0: Ja, maar ik snap het.
1: Ja, eigenlijk wel. Maar het is mijn eigen schuld, hè.
0: Een beetje wel. Maar bedankt voor het verhaal, Magali. Fijne ochtend, dag, hè.
1: Geen probleem.

0: Coldplay en Talk. Een heel erg goedemorgen, Lindsay de postbode.
1: Goedemorgen.
0: Lindsay, wat staat er allemaal in de kranten vandaag?
1: Wel, heel veel cijfertjes en nummertjes in het krant, maar er komt eigenlijk op neer dat België het laagste aantal geboorten telt sinds 1942. Dus dat is al een heel lange tijd geleden. Voor het vierde jaar op rij sterven er meer mensen dan dat er geboren worden. In België werden er bijvoorbeeld in 2025 een kleine 108.000 baby's geboren.
0: Oh, natuurlijk zijn we met veel meer Belgen dan in 1942. Hè? Dus dat zou wel eens een probleem kunnen zijn, omdat...
1: Is dat een vraag aan mij?
0: Ja. Ik weet niet, staat het in de krant?
1: Nee, het is een bijzonder klein artikel. Ah, ja, alleen okay. Met dat.
0: Ja, wie gaat ons pensioen betalen, Lindsay? Ja, dat is de vraag. Hè? Als er weinig baby's worden geboren, dan zijn er minder mensen om te werken. Ja, dan kunnen we niet betaald worden. Dus sparen en pensioensparen is de oplossing. En baby's maken ook, uiteraard. Wat staat er nog in de kranten?
1: De 19-jarige Camille uit Haasdonk, dat is de derde beste houthakker ter wereld. Hij eindigde als derde tussen 12 houthakkers onder de 26 jaar en is ook zo de beste Europese atleet. Het is een speciale discipline, een springboard discipline die hij moet uitvoeren. En dat doet dat blijkbaar een heel aantal jaren. Dus knap.
0: Wauw, hoe oud is hij?
1: 19.
0: Wauw. Heeft hij ook zo'n houthakkershemd aan? Staat er een foto bij?
1: Nee, gewoon een rode t-shirt. Al wat tegen, hè?
0: Oh ja, valt tegen. Ja. Ja, dat moet toch? Als je houthakker bent, moet je toch zo'n houthakkershemd dragen? Dat vind ik wel.
1: Ja, blijkbaar niet.
0: Lindsay de Postbode, dankjewel. En ik hoor je graag morgen terug. Okay.

0: I just might. We hadden het over dingen die je vergeet in de taxi als je de taxi neemt. Uit onderzoek blijkt dat we de gekste dingen vergeten. Een frietketel, een skibril. Dat heeft Lindsay de postbode verteld gisteren. Ik had daarnet Kirina uit Staden aan de lijn. Die zei dat haar vriendin ooit heeft overgegeven in een taxi. Ik heb een bericht gekregen van Wouter uit Brugge. Die is taxichauffeur.
1: Goedemorgen, Vinny. In verband met de dame uit Staden... tegenwoordig is het opkeuzen en een boete betalen.
0: Mooi, mooi.
1: Want de taxi die niet kan rijden is verlieslatend. Maar gelukkig zijn er ook taxichauffeurs, zoals ikzelf, die zelfs, speciale zakjes bij hebben. Dus als je je niet goed voelt dat je zit bij mij in de wagen, vraag er daar. Ik heb er altijd in mijn handschoenkastje. Ja.

podium gestaan en dat is echt zot. Zoveel mensen, duizenden mensen. En ik sta dan op dat podium en elke keer ben ik daar toch een beetje zenuwachtig voor. En dit jaar geven Maarten en Dorothee ook aan jou de kans om op dat podium te gaan staan. Ze zoeken de foutste stem op de werkvloer. Ze hebben een vacature voor de allerfoutste collega. Iemand die houdt van ambiance, iemand die graag in de belangstelling staat. De ster van de werkvloer. Want die collega die mag het foute anthem zingen op het podium van de foute party. Je kan jezelf of een collega inschrijven op qmusic.be of in de Q-app.

Vandaag start het WK voetbal en zometeen hoor je alles wat je moet weten over de openingsmatch. Zometeen Alex Warren en Fever Dream, het brons in de Q-top 40. En dit zijn Will.i.am en Eva Simmons. This

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.

0: Een heel erg goedemorgen. Het is donderdag 11 juni 2026. Vanavond start het WK voetbal. Dat gaat deze keer door in Mexico, de Verenigde Staten en Canada. De openingsmatch wordt gespeeld door Mexico in Mexico. Met een optreden van Shakira. Want zij is natuurlijk degene die het officiële WK-anthem heeft gemaakt. Die Die, dat nummer. En dus de openingsmatch is dus Mexico tegen Zuid-Afrika om 9 uur vanavond. Vandaag is het de internationale dag van het spelen. Dat is een officiële dag van de Verenigde Naties, omdat ze willen benadrukken dat kinderen het recht hebben om te spelen en op ontspanning. Superbelangrijk, vind ik ook. Kinderen moeten kinderen kunnen zijn en moeten dus kunnen spelen. En moet je ook vandaag een paraplu meenemen? Dit is wat Nicole daarnet heeft gezegd in het nieuws van 5 uur.
1: De dag begint droog met afwisselend zon en wolken. Na de middag stijgt de kans op buien bij maxima rond 17 graden. En morgen eerst nog regen, later komt de zon erdoor bij 19 graden.

Ik vind trouwens dat volwassenen ook het recht hebben om te kunnen spelen, of dat zouden moeten hebben. En we hebben ook het recht om de zon te zien opkomen. Dat is belangrijk, want zo weet je dat er een nieuwe dag is aangebroken. Een nieuwe dag waarop je weer heel veel kan spelen. Dus, beste vrienden,

0: Heel veel berichten krijg ik met foto's van de zon die opkomt. Onder andere van Anne. Dag Anne, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waar is de zon te zien, Anne?
1: In de Sunderland.
0: Oh, is het mooi?
1: Heel mooi. Zo tussen de windmolens aan de haven, heel mooi.
0: Oh, fantastisch. Oh, dankjewel voor de foto, Anne. Fijne ochtend.
1: Hetzelfde voor jou,
0: da. De Q-topschijf hoor je zo meteen. Dat is de nieuwe van Lost Frequencies, Live It All. En meteen daarna ga ik zoveel mogelijk berichten voorlezen in 1 minuut. Dus extra kans dat jouw bericht op de radio komt. Dus stuur nu jouw goeiemorgen en alles wat je wil zeggen door in de Q-app. Beste vrienden, de zon is wakker. Jij bent wakker. Alles is mogelijk vandaag. En daarover gaat de volgende classic. Je hebt een roeping, je ziet een alien, je hebt een bijna doodervaring. Het gaat over ingrijpende levensveranderingen. One of Us, dit is Joan Osborne.

0: Lost Frequencies en Live It All. 7 voor 6, een heel erg goedemorgen. Maarten en Dorothee hebben nog één plekje over. Ze zoeken nog één Q-luisteraar die mee wil dit weekend naar Disneyland Parijs. Dus raad welke BV zijn of haar favoriete Disney-nummer zingt. En dan maak je kans. Maarten en Dorothee zijn onderweg naar de studio, maar wij moeten eerst nog een minuut lang... ik moet eerst nog een minuut lang zoveel mogelijk berichten voorlezen.
1: De vrienden van de vroege ochtend in 1 minuut.
0: Xavier uit Ongeren zegt goedemorgen Vinnie en vrienden van de vroege ochtend. Vandaag tweede dag terug werken na 4 dagen in het ziekenhuis gelegen te hebben met een zware dikke darmontsteking. Mike uit Celzaten zegt donderdag, ik word daar zo moe van. Geef mij maar het weekend, dan kan ik uitslapen. Michael uit Gent zegt goedemorgen Vincent voor alle collega's van de lijn en mijn vriendin Kira en zoontje Ruben. Fijne donderdag. Jeremy uit Beringen zegt, ik vraag mij af waar al die Belgische vlaggen zijn. Hendrik uit Brugge zegt, goedemorgen iedereen, veilig rijden, groetjes. Jelle uit Hulshout zegt, ik zie mijn vriendin Leen graag. Bram zegt, ik wil graag de groetjes doen aan Joske van RGT Transport en zeggen dat hij een hele leuke en toffe collega is. Groetjes van Bram. Jens uit Idegem zegt, dag Vincent, geniet van uw dag. Dankjewel. Jan uit Kalmthout zegt, asbestvdl.be, uw specialist voor asbestinventarisaties in Antwerpen. Jo zegt, ik heb er geen zak goesting in vandaag. En Kurt uit Veurne zegt, straks ga ik terug naar woonzorgcentrum Veurne ter Linde om als vrijwilliger te praten en te luisteren naar de bewoners. Oh, dat is mooi, hè? Hallo.

0: 26 juni. Flanders Expo. De Foute Party. Je kan nog tickets kopen. Maar één plek is niet te koop. Op het podium. Eén microfoon. Eén anthem. Maarten en Dorothee zoeken de foutste stem op de werkvloer. Word jij de voice van het foute anthem? Dan is deze vacature iets voor jou. Yes. Schrijf jezelf of je collega in via de Q-app. Want de douche is te klein voor wat jij allemaal kan. Music.
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Annulering door herexamens, vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Goedemorgen, nieuws van 6 krijg je van Delphine.
4: Goedemorgen. De VS en Iran hebben elkaar opnieuw aangevallen in de oorlog in het Midden-Oosten. Eerst beschoot het Amerikaanse leger doelen in de Iraanse hoofdstad Teheran. Naar eigen zeggen uit zelfverdediging, omdat Iran eerder deze week een Amerikaanse legerhelikopter heeft neergehaald. Iran reageerde met tegenaanvallen op Amerikaanse doelen in de Golfstaten, zoals in Bahrein en in Kuwait. Er mogen binnenkort zelfrijdende Tesla's in ons land rijden. Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ritter goedgekeurd.
5: Die systemen zijn heel slim, hè. Je hebt bij heel veel ongevallen ook altijd die menselijke fouten die terugkomen. En dan zien we dat zo van die zelflerende camera- en computersystemen die fouten niet maken. Maar ik benadruk nogmaals, de bestuurder moet altijd in staat zijn om in te grijpen en blijft eindverantwoordelijke van het rijden met de wagen.
4: Een exacte timing voor die auto's is er nog niet. En paus Leo XIV heeft gisteravond de hoogste toren van de Sagrada Familia Basiliek in Barcelona gezegend en er ook een viering geleid. Dat deed hij ter ere van architect Gaudi, exact 100 jaar nadat hij overleden was. Die afgewerkte toren is nu 172,5 meter hoog. Die is na 150 jaar nog altijd niet klaar, die basiliek. Dat zou tegen 2030 het geval zijn. We beginnen droog vandaag. Later op de dag kans op een bui en 17 graden. Morgen dan eerst een bui, vanaf de middag zonniger en dan wordt het ook weer warmer. 20 graden.
6: Er is nu onlangs zo'n Lego-set aangekondigd, hè, van de Sagrada Familia.
3: Oei.
6: Toevallig gezien online.
3: Maar ja.
6: Ja, de mop was dan uiteraard dat die waarschijnlijk sneller klaar gaat zijn dan de echte.
3: Ah ja, maar moet je dan de echte... Wacht, ja. de moet je dan nabouwen wat in 2030 klaar gaat zijn?
6: Of ontbreken er blokjes.
3: Ja.
6: Ja, of is het zo met een stelling er nog bij en zo?
3: Ah ja, dat is de vraag. Hebben wij al files vanochtend?
6: Nee, op dit moment geen files waar je meer dan 5 minuten verliest.
3: Allee, de dag goed begonnen is half gewonnen.
0: Music. Maarten en Dorothee.
3: 21 jaar geleden had Daniel Powter een slechte dag. En vandaag zingen we nog altijd mee. Je hoort hem na Bibi Rexha.

0: Day 8 over 6. Een hele goede morgen.
1: Het is donderdag 11 juni.
2: Het WK begint vandaag voor de eerste keer. Zouden Messi en Ronaldo elkaar kunnen treffen? In 6 WK's tijd is dat nooit eerder gebeurd. Maar deze keer zijn er best een aantal scenario's die dat mogelijk maken. Ja, ze kunnen groepswinnaar worden, ze kunnen ook tweede in hun groep worden. En dan zijn er echt wel verschillende scenario's waarin dat voor de allereerste keer zou kunnen gebeuren.
0: Okay.
2: Dat de goats elkaar ontmoeten op een WK-voetbal. Wat ik ook niet wist, de winnaar van de trofee mag die niet echt meenemen, die wereldbeker. Die gaat veilig opnieuw achter slot en grendel bij de FIFA, echt in de kluis in Zürich.
0: Okay.
2: En de winnende ploeg die krijgt dan een replica van die beker.
0: Oh, dat wist ik niet.
2: Ja, omdat het zou blijkbaar te zot zijn om die zomaar te laten rondgaan. Die is te veel waard, dus die ligt gewoon eigenlijk altijd in een kluis in Zürich. Die wordt daar dan even uitgehaald en wel overhandigd aan het winnende land. Maar dan daarna terug de kluis in en een replica.
0: De NMBS werkt aan een nieuwe app om verloren voorwerpen op de trein sneller terug te vinden. Met AI, uiteraard, kunnen verloren voorwerpen sneller doorzocht worden en dus hopelijk ook makkelijker aan de eigenaar terugbezorgd worden. Menselijke foutjes, zoals een gevonden grijze rugzak, niet koppelen aan een verloren zilverkleurige rugzak, zouden er op die manier uitgaan. Extra goed nieuws, binnenkort worden teruggevonden spullen ook gewoon naar je thuisadres gestuurd.
2: Ben jij ooit iets zo vergeten of verloren op de trein?
0: Ben ooit is een portefeuille verloren op een bus, op een schoolbus.
2: Ja?
0: En dan had de buschauffeur ook door dat ik de code van mijn bankkaart had opgeschreven ergens. Ik dacht dat dat onopvallend was, maar ja, uiteraard had die mens dat direct door. En dan had mijn vader wel gezegd, ja, dat is wel niet, dat is wel echt niet oké.
2: Maar je zegt, heeft hij dan geld afgehaald met je bankkaart? Of
0: Nee, die zei gewoon tegen mijn vader, want mijn vader is die dan gaan halen van, ja, regel dat uw zoon het toch iets beter aanpakt in het leven.
2: Ja, ik zag in Friends nog wel een goede tip van Joey. Die had gewoon zijn code op de bankautomaat gekrast waar hij geld ging gaan afhalen. Ja, maar dan weet niemand dat het jouw code is. Dat is ook nog een goede tip, hè. Ik ben ooit eens mijn volledig uitgeprinte eindwerk vergeten op de trein.
0: Oh, nee.
2: Maar dat was dat kost ook wel wat, hè. Zo laten afdrukken, inbinden. Ja, en dat ben ik toen echt wel kwijt geweest. Er was toen nog geen AI.
0: Ja.
2: In de krant vanochtend 4 op de 10 woningen die vorig jaar verkocht zijn, werden gekocht door singles. Vaak is lenen maar een beetje duurder dan huren, dan is de keuze snel gemaakt. Bijna 97.000 singles kochten vorig jaar een woning, een appartement of een huis. En ze maken ook een hele grote groep uit van onze totale bevolking. Als je bijvoorbeeld ook de eenoudergezinnen meetelt, dan kom je uit op 46% van de gezinnen. Dus eigenlijk bijna de helft van alle gezinnen zijn singles of alleenstaande ouders.
0: Uiteraard wordt er in de kranten nog verder geschreven over die recordwinst van Euromillions. 175 miljoen gewonnen, de grootste Belgische winnaar ooit. En zo'n winnaar wordt geadviseerd om minstens 6 maanden na te denken over hoe hij of zij vanaf nu wil leven.
2: 6 maanden is echt...
0: Ja, maar het is
2: lang,
0: logisch, hè.
2: Ja, dat je niet zo ineens zegt, ik ga morgen niet meer werken.
0: Maar dat schijnt, komt de droomauto er wel meteen. Wat ook niet slim is, hè, want dat staat dan op die oprit.
2: Dat is ook heel opvallend, hè.
0: Mensen vragen stellen.
2: Ik zou direct voor mijn droomchakos gaan. Mocht ik zoveel winnen...
0: Dat valt ook niet op.
2: Dan zou, misschien een beetje.
0: Ja.
2: Maar ik zou met een gewone auto wel direct richting Den Delvaux rijden dan.
0: Wat? Ja, kijk, ieder doet wat hij wilt, maar als veel mensen het weten, dan is uw leven echt kapot, denk ik. Daar zou ik echt voorzichtig mee zijn. 17 oktober 2009. 17 oktober, waar was jij toen?
2: Oei.
0: 17 oktober 2009.
2: Aan het studeren op school.
0: Ja. Freya Sky kwam toen uit een baarmoeder.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Ze is dus 16 jaar en ze heeft een liedje geschreven over ghosting. Een hele goede morgen.
1: Sounds better with you.
3: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Exact 9:15.
1: Goedemorgen.
2: Music. Maarten en Dorothee.
0: Gisteren is op een prachtige manier afscheid genomen van een icoon uit de Vlaamse showbiz, Margriet Hermans.
3: We hebben haar helaas veel te snel moeten afgeven. Vorige week verloor ze een korte strijd tegen een zeer agressieve kanker.
0: Het werd nog maar eens duidelijk hoe geliefd ze was door zoveel mensen. Dus moest ze zeker ook hier in de ochtendshow nog een laatste keer in de bloemetjes gezet worden.
2: Zometeen bij Maarten en Dorothee. Borren en Arne presenteren Margriet Hermans, de Q Musical. Met de superplus deals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Taco met kip en
2: avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
5: Caramba!
2: Koken en besparen doe je met de superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
7: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
5: Amai.
7: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
5: Handig.
8: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
7: Ja, handig inderdaad.
6: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
9: Volkswagen.
10: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
11: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldiprijs van maar €4,99. Aldi, altijd slim.
12: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
13: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
12: Hoe praat jij nu?
13: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
12: En vind je vrouw dat niet lastig?
13: Ja, die zei dat ik sowieso al 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
14: Mobile Vikings.
12: Play it smart.
15: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
16: Xina.
15: Info in je winkel of op xina.be.
17: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sayo shampoo en conditioner, 5

0: Demi back.
1: Zo, Mendes, 6:30.
2: De Q Musical met Born en Arne.
1: Gisteren heeft Vlaanderen afscheid genomen van Margriet Hermans, een vrouw die bij zoveel mensen in het hart zat en zal blijven zitten. 600 genodigden waren erbij in de Landloperskapel in Merksplas. En buiten waren er nog veel mensen die alles hebben gevolgd op een groot scherm.
3: We hebben ook de eer gehad om een paar keer met haar te babbelen. Onder andere toen ze meedeed aan Liefde voor Muziek en toen ze opnieuw een hit scoorde met Lekker Blijven Hangen. Het was zo een soort van doorstart in haar carrière. Ja, hè? Zo een heel nieuw publiek leerde haar toen ook voor het eerst kennen. De veel jongere generatie ook. En dat voelde toch elke keer alsof je haar al jaren kent.
1: Ja,
3: terwijl dat was bij ons zeker niet het geval. We hebben haar maar een paar keer gesproken, maar dat was zo vertrouwd, zo makkelijk. En dat hoor je ook terugkomen, hè? Dat gevoel bij heel veel andere mensen.
1: En daarom verdient ze ook heel terecht een eerbetoon.
2: Born en Arne presenteren Margriet Hermans, The Q Musical. Vorige week werden we met verstomming geslagen door het heengaan van Margriet Hermans. Vlaanderen neemt afscheid van een icoon.

0: Ja, want wij sloten haar meteen in onze harten toen ze eind jaren 80 haar intrede deed in de Vlaamse showbiz als zangeres en presentatrice. En dat kon ook niet anders. Ze was gewoon...
1: Altijd goed, langs, authentiek en eerlijk. Dat was Margriet.
2: En daar zijn we haar vandaag heel erg dankbaar voor. Want ze effende het pad en inspireerde veel vrouwen en artiesten die na haar kwamen.
0: Ze deed het ook echt op haar eigen manier. Brak alle regels en taboes in de media en bleef in elke situatie altijd heerlijk zichzelf.

0: miles away. Offenbach en Miles Away. Aan alle mooie liedjes komt een einde. Helaas ook aan de Disney liedjes in de ochtendshow.
1: Echt al een hele fijne week. Elke dag een mysterieuze bekende gast die zijn of haar favoriete Disney lied zingt. Het was zo magisch elke keer.
0: Elke keer. Elke keer. Gisteren nog zo echt die nostalgische tranen die je voelde opwellen. Het bij tijden lang verhaal. Allee, dat is zo,
1: ja. Dorien Leijers heeft dat gisteren echt supergoed gedaan. Misschien moeten we daar later vanochtend ook nog wel eens even een stukje van luisteren. Ja, ja, ja. Want dat is echt heel mooi.
0: Laten we dat doen. Rond 8 uur verwachten wij de laatste van de week. Jouw laatste kans om dit weekend mee te gaan met ons naar Disneyland Parijs.

0: Ed Sheeran in de ochtend, zo is het 6:30. Delphine, opvallend veel alleenstaanden kopen een huis.
1: Ja, 4 op de 10 woningen die verkocht zijn vorig jaar gingen naar singles. Bijna 100.000 huizen en appartementen in totaal. Voor een prijs van gemiddeld €273.000. Enerzijds opvallend, want de prijzen om een woning te kopen blijven stijgen. Anderzijds is huren ook heel duur. En is het verschil met een lening afbetalen zo klein geworden dat alleenstaanden liever iets kopen. En er zijn ook al maar meer alleenstaanden of eenoudergezinnen. En dan is het dus niet raar dat meer mensen alleen een woning kopen. En de NMBS gaat nu met AI meer verloren voorwerpen proberen thuis te brengen. Daar zijn veel klachten over bij de ombudsdienst. Minder dan 6 op de 10 spullen kwamen vorig jaar terug bij de eigenaars. En daarom werkt de NMBS vanaf eind dit jaar met een nieuwe app die verloren voorwerpen gaat scannen en automatisch probeert te linken met de aangiftes die reizigers hebben gedaan als ze iets verloren zijn op de trein. Nu gebeurt dat nog handmatig, maar dat blijkt dus niet zo vlot te verlopen. En het weer, het is eerst nog droog, later vandaag wel kans op een bui en 17 graden.
2: En 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file staat richting Brussel op de E40 tussen Afligem en Erpenmeren. Daar moet je 12 minuten extra rekenen. Brusselse bindering tussen Groot-Bijgaarde en Jetten 9 minuten extra. Richting Antwerpen E313 tussen Ranst en Wondelgem 8 minuten erbij tellen. En op de Antwerpse ringkaratraag richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost 6 minuten extra.
3: Dorothee's Doordenker.
2: Wie vroeg opstaat, is vroeger moe.

0: Peter uit Bertum heeft nog een kleine aanvulling op de doordenker. Wie moe opstaat, is de hele dag moe. Dat is ook wel weer
1: waar. Ja, wat? Moeten we bijhouden. Ja? Zullen we nog eens een kalender doen? Wat een goede doordenkers. Over een uurtje gaan we op pad met Jens den Donker naar een vergeten verhaal. Een vergeten moment in onze geschiedenis. Rond 7:15 dan stappen we samen met jou in de teletijdmachine van Jens. En hij verklapte iets voor 7 al waar we vanochtend naartoe gaan.
0: De wereld zit vol wijsheid. De oude filosofen deden sowieso hun best. Maar jij moet niet onderdoen. Wat wist je 24 uur geleden nog niet en nu wel? Laat het weten in de Q-app. Er is al sowieso één onderwerp waarover wij weer van alles gaan bijleren. Ik zeg nog niet welk onderwerp. Nee, ik zeg het niet. Daarvoor moet je blijven luisteren.
2: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
3: Yes, of Corsa.
2: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
3: Yes.
2: Vanaf €179 per maand in lease and go?
3: Yes.
2: En tot 8 jaar speciale garantie?
3: Yes.
2: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
5: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
4: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
6: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
9: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
10: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
11: IKEA.
12: IKEA.
11: IKEA.
12: IKEA.
10: Voorwaarden op IKEA.be.
13: Q-Music.
14: Maarten en Dorothee. Je dag is goed.

0: Nu zijn we helemaal in de juiste sfeer. Helemaal klaar om bij te leren over paarden. Dasha in Austin. Het is 6:59.
1: Wat wist jij 24 uur geleden nog niet? En nu wel.
2: Anne-Lore uit Deinzen, goedemorgen.
3: Goedemorgen Maarten en Dorothee.
2: Komend weekend wordt speciaal voor jou. Je gaat zaterdag een veulentje veilen.
3: Ja, klopt. Zaterdag op de Flanders Fall Auction in Centaur en Opglabeek wordt mijn veulenjoppen verkocht.
2: Joppen? Oh, en is het met een beetje pijn in het hart? Of was je nog niet zo gehecht aan het veulen?
3: Jawel, jawel. Ik ben dan allemaal mijn veulentjes enorm gehecht. Maar dat is een beetje mijn doel. De veulentjes fokken en dan daarna proberen verkopen op een veiling. En als dat niet lukt, dan hou ik die tot ze 2, 3, 4 jaar oud zijn. En dan zelf rijden en dan proberen verkopen. Maar normaal is mijn doel als veulen te verkopen.
2: Maar is dat dan eigenlijk jouw job, dit te doen?
3: Ja, dat was vroeger een hobby, een bijberoep. En nu is dat een beetje mijn hoofdberoep geworden. En fulltime rijd ik nu paarden ook voor eigenaars. Dus paarden klaarmaken voor wedstrijd en op wedstrijd gaan. Ja. Maar maar de paarden zitten diep in mijn hart.
0: Ja, dat moet wel raar zijn, want eigenlijk om dat veulentje goed te kunnen verkopen, moet je het met heel veel liefde opvoeden. Maar om het met heel veel liefde op te voeden, ja, dan moet je er weer afscheid van nemen. Dat is niet zo, dat is ook een rollercoaster wel, denk ik, hè?
3: Ja, sowieso, want eigenlijk nu heb ik het wel heel moeilijk.
0: Ja?
3: Ja, toch wel.
2: Maar er zijn heel veel mensen die dat dan... We hebben dat eerder gemerkt, hè, want we hebben dit soort gesprek al eerder wel eens gehad. Mm-hmm. Veel mensen snappen dat dan niet goed. Die hebben dan zoiets van, ja, maar waarom sta je dan een dier af als je het graag ziet?
0: Dat snappen mensen niet.
3: Maar er komen ook heel veel kosten bij. En dat kost mega veel geld. Kijk, de joppen zijn mama, die is 2 jaar geleden geopereerd aan een blessure aan haar been. Die was maar 18 maanden oud. Dat was een operatie van €6.000. En paarden houden is heel mooi, maar het kost heel veel geld. En je moet heel veel geluk hebben. Soms gaat het eens tegen. Ja, ik heb al in de jaren dat ik fok al heel veel pech gehad en ik denk het is even moeilijk.
2: Ja, maar dat snap ik.
0: Ja.
2: Rond deze tijd vinden we het ook altijd leuk om wat weetjes te verzamelen. Het is blijkbaar ook vooral bijzonder dat het een gevlekt veulentje is.
3: Ja, klopt. De papa van Joppe is Junius en dat is een Appaloosa kleur. En hij heeft niet altijd de kleur Appaloosa door. Dus je moet 11 maanden wachten, want zo lang draagt een paard, om te zien welke kleur effectief uw veulen heeft. En op de 17 april krijg ik 's avonds telefoon van het bevallingscentrum. Anne-Lore, hij wordt geboren, hij heeft stippen. We waren volledig... Ik was helemaal aan het flippen. En de kinderen, want Joppe noemt naar mijn pluszoon. Die lag de kamer naast met mijn zoontje. Ik onmiddellijk bed uitgesprongen, want we lagen al in bed. Joppe wordt geboren. Ja, dat was... Oh, dat was.
2: Maar dat gebeurt dus niet zo vaak dat die stippen worden doorgegeven. Nee, dat is dus geluk hebben.
3: Helemaal niet. Ja. Dat is heel veel geluk hebben. En ik denk dat er iemand hierboven gezegd heeft van Anne-Lore, je hebt al zoveel pech gehad, we hebben een keer voor een beetje geluk, sorry.
0: Nou, wel, we wensen het je toe dat het voor een mooie prijs verkocht kan worden, maar voor je het veulentje gaat veilen, ga je het veulentje nog veilen? Als in de nagels en zo. Ga je die dan
2: de
0: echt...
2: Nagels? Oh ja, nagels de veilen, hoeven bedoel je?
0: De hoeven en zo. En de,
3: Nee, dat is de hoefsmet. Je bedoelt dat de hoefsmet dat komt.
0: Ja,
3: nee,
0: ik weet
3: dat is niet nodig.
0: Het best wat opkuisen zo.
3: Dat wordt gedaan door bij paarden, de nagels veilen. Oh, dat
0: wel,
3: is de hoefsmet die komt.
0: Ja.
3: Maar nee, dat ga ik niet doen, want hij is nog te jong. En het is nog niet nodig. Zijn voetjes zijn nog heel mooi.
0: Oké, maar wel een beetje kammen en zo. Een beetje schrobben.
3: Ja,
0: een beetje wassen.
3: Ja, en wassen. Hè. Hij gaat heel graag in bad.
0: Oké.
2: In bad?
0: Ja, dat is slim.
2: Echt in een bad?
3: Nee, met een emmer water en een spons.
2: Ik dacht al, dat is een groot bad. Anne-Lore, fijne dag. Salut, hè.
3: Ja, voor

klinkt ook zo lekker 90s, hè? Medicine. Maar dan in 2026, waar is de tijd, de 90s? Toen we nog uitkeken naar het nieuwe millennium en nog schrikken.

0: Robbie Williams, 10 voor 7. Een hele goede morgen.
1: Annelore uit Deinze fokt paarden om te verkopen. Dat doet ze met heel veel liefde. Maar het is ook gewoon haar job en haar inkomen. En het veulentje dat ze dit weekend gaat veilen is heel onverwacht met vlekjes geboren. Dat gebeurt blijkbaar niet zo vaak dat dat wordt doorgegeven. Dat is alleszins niet zeker dat dat wordt doorgegeven. Appaloosa, zo heet die kleur of die vacht.
0: Met een beetje zoals een blinkende Pokémon eigenlijk. Zo heel zeldzaam zo. Het is heel cool als je dat hebt.
1: En ook een beetje als een Dalmatier. Met vlekjes. En Annelore die zei net tegen ons, wij sprongen echt recht van blijdschap toen wij vernamen dat het veulentje van die vlekjes had. En Juri die stuurt nu nog een berichtje in de Q-app. Ja, ik zou ook recht springen. Een vorig Appaloosa veulen is voor €400.000 verkocht.
0: Wauw. Ja, dat is...
1: Ik had helemaal niet door dat over dat soort bedragen bezig waren.
0: Hoppa. Ja, ik zou ook recht springen.
1: 400.000 euro. Wauw.
0: Hoppa. Over een dikke uur de allerlaatste mysterieuze gast die zijn of haar favoriete Disney-liedje gaat zingen.
1: En het kan in je voordeel zijn dat je nu al luistert, want iets over 7 krijg je al een tip die jou in de juiste richting zet. Mocht je dat gemist hebben bij Vincent Live, of mocht je die tip nog eens opnieuw willen horen, om die nog eens helemaal opnieuw te analyseren.
0: Toch een mooi voordeel, dan kan je al beginnen nadenken wie het zou kunnen zijn. Adele, nog voor 7 uur. Hallo?

0: Martin & Dorothy. De teletijdmachine van Jens den Donker.
1: Ik laat jullie graag kennis maken met een seriemoordenaar die de slachtoffers die hij maakt op een heel bijzondere manier bewaarde. Hoe hij dat precies deed, vertel ik je straks om 7:15.
2: Voilà, dat was de Brabantson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
3: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
5: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
6: Axios hier al wonen, ze schat.
7: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
8: Immoscoop!
9: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat stof hier.
8: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
6: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
7: Och, jongens.
6: Dat is wel een held, hè.
10: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
11: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
8: Immoscoop, man!
12: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
13: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
12: Echt? Oh, merci.
11: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
14: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bankkristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
15: Goedemorgen, nieuws van 7 krijg je van Delphine.
16: Goedemorgen. Meer en meer singles kopen een woning. Het waren er vorig jaar bijna 100.000 of 4 op de 10 woningtransacties. Dat blijkt uit de nieuwste notarisbarometer.
17: We merken vandaag de dag dat ook de huurprijzen hoog zijn en dat in heel wat regio's het aanbod van huurwoningen beperkt is. Dus daar heb je minder mogelijkheden en dat maakt dat alleenstaanden gaan kijken naar die koopmarkt.
16: Vooral alleenstaanden tussen 26 en 30 jaar kopen vaker een woning, terwijl het net moeilijker wordt omdat de prijzen stijgen. Gemiddeld betaalde een alleenstaande zo'n €273.000. De NMBS gebruikt vanaf eind dit jaar AI om verloren voorwerpen terug te brengen. Ze gebruiken een speciale app die die voorwerpen scant en automatisch linkt aan de aangiftes van reizigers die iets kwijt zijn. Nu gebeurt dat handmatig en kunnen bijna de helft van de spullen niet terugbezorgd worden. Vorig jaar telde de NMBS meer dan 40.000 verloren voorwerpen. Experts maken zich zorgen over de vele zelfdodingsfilmpjes op sociale media, naar aanleiding van de dood van een meisje van 16 dat er veel te zien kreeg. Als je zo'n filmpjes bekijkt, dan past je algoritme zich aan en krijg je vaker zo'n content te zien. En volgens digitale media-experts kan wie op korte tijd veel van die filmpjes bekijkt in een tunnelvisie terechtkomen. Ze roepen dus op om extra waakzaam te zijn bij kinderen die vaak op sociale media zitten. En als je dit hoort en kampt met zelfdodingsgedachten, durf dan hulp vragen. Dat kan gratis 24 op 7 via 1813 bijvoorbeeld. Er mogen binnenkort zelfrijdende Tesla's in ons land rijden. Dat heeft de Vlaamse minister van Mobiliteit, Annick de Ritter, goedgekeurd.
18: Die systemen zijn heel slim, hè. Je hebt bij heel veel ongevallen ook altijd die menselijke fouten die terugkomen. En dan zien we dat zelflerende camera- en computersystemen die fouten niet maken. Maar de bestuurder moet altijd in staat zijn om in te grijpen en blijft eindverantwoordelijke van het rijden met de wagen.
16: Wanneer die auto's er precies komen, dat is nog niet beslist. De VS en Iran hebben elkaar opnieuw aangevallen vannacht in de oorlog in het Midden-Oosten. Eerst beschoot het Amerikaanse leger doelen in de Iraanse hoofdstad Teheran, naar eigen zeggen uit zelfverdediging, omdat Iran eerder deze week een Amerikaanse legerhelikopter heeft neergehaald. Iran reageerde met tegenaanvallen op Amerikaanse doelen in de golfstaten, zoals in Bahrein en Kuwait. En Iran zegt ook dat het de zeestraat van Hormuz volledig afgesloten heeft. De VS ontkent dat dan weer. En sport, gisteravond zijn de laatste oefenwedstrijden voor het WK voetbal gespeeld. Engeland klopte Costa Costa Rica met 3-0. Die wedstrijd begon met een uur vertraging door zwaar onweer in Orlando. En Portugal versloeg Nigeria met 2-1. Vanavond begint het WK dan echt met de openingswedstrijd tussen thuisland Mexico en Zuid-Afrika. Wij beginnen droog vandaag. Later op de dag kans op een bui bij 17 graden. Morgen dan eerst een bui, vanaf de middag zonniger en het wordt ook weer warmer, 20 graden.
19: En 5 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat richting Antwerpen op de E17 tussen Sint-Niklaas Centrum en Antwerpen-West. Daar moet je 20 minuten extra rekenen. Richting Brussel E40 tussen Haasrode en Bertum 13 minuten extra. Tussen Aalst en Afligem 11 minuten erbij tellen. E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg ook 12 minuten extra. En op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout 11 minuten extra.
15: Goedemorgen.
20: Music.
21: Maarten en Dorothee.
15: Het is de schattige naam voor de grootmoeder van veel kinderen, maar het is ook een mens die ooit een liedje heeft gezongen. Cheerleader, dit is Omi.

0: De Felicien remix van de cheerleader Omi.
1: Het is donderdag 11 juni.
2: Ouders halen er steeds vaker de grote kanonnen bij als ze het niet eens zijn met een beslissing op school. En schooldirecteurs die merken dat op aan de mailtjes die zij krijgen van ouders. Daarin worden blijkbaar steeds vaker andere mensen ook in cc gezet of instanties. Bijvoorbeeld de minister van Onderwijs in cc, het kinderrechtencommissariaat, het Vlaams parlement. Ja, er wordt een beetje vermoed dat dat misschien een tip is die ouders krijgen van AI, dat instanties zijn die hen zouden kunnen helpen met een klacht. Maar ja, schooldirecteurs die hopen dat ouders eerst gewoon even met hen babbelen, want heel vaak gebeurt het dus dat de eerste keer is dat ze van dat probleem of die klacht dan horen, voor ouders dan meteen al die mensen in cc gaan zetten. En ja, die instanties zelf die verwijzen ook gewoon door naar de normale klachtenprocedures. Ja, vaak zeggen die ook van, heb je al eens gepraat met de mensen?
0: Er komt al die algoritmes. Mensen denken dat de wereld om hen draait. Dat is zoals die luisteraars die zo zeggen van, ja, ik heb dat nog niet bekeken op tv, dus jij mag er niet over babbelen op de radio, want dat is een spoiler. Want ik heb nog niet gekeken.
2: Nu, een spoiler is
0: en de wereld draait rond mij. Zo dat. Dat komt door die algoritmes, ik denk dat echt.
2: Maar een spoiler is nu wel algemeen aanvaard dat we daar niet aan meedoen, hè?
0: Nee, maar soms staat het in alle kranten en is het overal op tv en zo. Allee, snap je zo bijvoorbeeld wie wint The Voice? Als je dat nu dan zeg je zaterdagochtend, Bas heeft The Voice gewonnen. Ik heb nog niet gekeken! Dan denk ik, maar jongen, snap je? En dat is ook zo hiermee. Ik heb een probleem. Ik bel de minister van Onderwijs. Zo kalm. We zijn met 6 miljoen. Allee, een mens kan toch niet van alle 6 miljoen de telefoon opnemen? Snap je wat ik bedoel?
2: Ja.
0: Ben ik iets te hard aan het ranten?
2: Nee, ik vind het een grote klacht. Ik zou mensen in cc zetten van deze klacht. Maar,
0: ja, dat is goed. Ja. Het WK voetbal begint vandaag en er zijn blijkbaar speciale regels voor de videoregisseur van de wedstrijden. Ik las dat gisteren in de Humo van deze week. Er zijn strenge regels voor het in beeld brengen van de voorzitter van de FIFA, Infantino. Op het vorige WK in Qatar moest hij minstens 1 keer per wedstrijd in beeld komen, maar nooit terwijl hij op zijn gsm keek. 1 keer ging het mis en zag heel de wereld Infantino scrollen.
2: Ai.
0: En daar zou die regisseur echt wel heel stevig voor onder zijn voeten hebben gekregen. Het is echt zo de voetbaltrump, hè?
1: Ga samen met Maarten en Dorothee naar Disneyland Parijs.
0: We gaan onder andere Disney Adventure World bezoeken. Het gloednieuwe Frozen-deel zit daar ook bij. Het ziet er heel magisch uit als je het online ziet passeren, maar ik ben toch benieuwd om het met mijn eigen ogen te zien. En jij kan misschien nog mee als je vanochtend raadt wie zijn of haar favoriet Disneylied zingt.
2: Mag je alvast schrappen van je lijstje, want die zijn hier al gepasseerd de voorbije dagen. Acteur Kevin Janssens, VTM Sportankers Lies van den Bergen en Maarten Breks, Gustaaf en Doreen Leijers, de oudste van de Leijerszussen.

0: heeft dat prachtig gedaan. Over een uurtje gaat nog één allerlaatste keer iemand zingen. En gisteravond kreeg je bij Vincent Live al een tip. We hebben de stem uiteraard een beetje vervormd.
1: Hallo, hier. Ik heb het liedje Zomer van Olaf gekozen omdat Olaf echt mijn spirit animal is en het liedje haalt me altijd uit een slechte bui. En morgen kom ik het zingen bij Maarten en Dorothy.
0: Wie, oh wie, is dat? Doe er je ding mee. 7:11, donderdagochtend. Cameron Whitcomb en Kingdom.

0: Bacardi.
1: Elke ochtend om 20 over 7 bij Maarten en Dorothee.
0: Oh my, ik ben niet goed van super.
1: Vier op een rij.
2: Een groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
3: Absoluut Willy, want we gaan back to the 90s. 10 om
2: te zien. Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
3: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de Afas Dome.
2: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
3: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de Afas Dome in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
2: Dan, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
3: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
4: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
5: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
6: Kia. Movement that inspires.
5: Voorwaarden op kia.be.
7: Hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Toscane is rond.
8: En ook uw budgetvakantie pech?
7: Wat?
8: Ah wel, stel dat je uitglijdt aan het zwembad en je breekt je been. Dan valt je budgetvakantie pret in het water en wordt het budgetvakantie pech.
7: Oh nee.
8: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten en uw repatriëring.
9: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
10: Europassistance wordt binnenkort Radion.
11: Hey, ik ben Dave van Pringentik, houthalen Helktre. Zeg Marijn, onze klanten kunnen bij ons al geweldig scoren voor het WK.
12: Zeker weten. Koop nu één bak of clip kristal 0.0 en krijg de twee daar gratis bij. Dat is kaching en daarna ching ching, yes.
11: Een meesterlijk gebouwenactie in elke Pringentik van België.
12: Daar drinken we eentje op.
11: En nog verantwoord ook. Ching.
13: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer. 3, 2, 1.
14: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
15: Sorteren kan je zo meteen.
16: Lachen vanavond bij VTM, want in Eenmaal Andermaal zijn grappigaards op trot. En focussen bij VTM 2, want de World Cup of Darts 2026 begint. Vanavond bij VTM en VTM 2.
1: Q Music. Maarten en Dorothee.
3: Deze

0: 9 voor half 8, goedemorgen.
1: 4 op een rij.
0: Gitte uit Kortenaken, goedemorgen.
2: Goedemorgen Maarten en Dorothee.
3: Hallo.
0: Okay, de stage is net afgerond, nu de thesis aan het schrijven voor je studie biochemie. Is het een onderwerp dat we kunnen begrijpen?
2: Het is vrij complex, maar ik mag er ook niet te veel over zeggen. Maar het gaat voornamelijk voor, het is eigenlijk om het welzijn van de dieren nog beter te maken binnen het bedrijf.
3: Wow. Is dat dan dieren als in dieren proeven om dat welzijn beter te maken?
2: Ja, dat klopt. Ja.
0: En waarom mag je er niet veel over zeggen? Is het een classifier?
2: Er zijn eigenlijk heel veel positieve dingen uit de bus gekomen, dus dat kan nog niet verteld worden.
3: Oh, oké. Okay. Maar is dat dan een soort van publicatie die wel op een bepaald moment volgt? En dan zijn die pluimen wel voor jou? Of?
2: Ze gaan daar wel nog verder onderzoek over doen, maar ik heb zo de eerste aanzet gegeven.
0: Amai. Maar dat is wel, cool.
3: Dan zo binnenkort in de krant, zo Gitte uit Kortenaken zorgt voor doorbraak in de medische wereld. Zoiets,
2: Dat zou mooi zijn,
0: Cool, we wensen het je toe. Dorothee luistert naar Q-Fout Radio. Jullie proberen samen 4 dezelfde associaties te vinden.
2: Oei.
0: Jij mag beginnen. Ja. We gaan beginnen met het woord tong.
2: Gewicht.
0: Nee, ik snap wat er gebeurd is. Ik heb tong gezegd met de N en de G achteraan.
2: Mond.
0: Ja, oké. Wol.
2: Schaap.
0: Advocaat.
2: Rechter.
0: Rechter.
2: Rechten.
0: Rechten, oké. Ja. Nerveus.
2: Stress.
0: Oké.
3: Yes. Okay.
0: Dorothee. Tong.
3: Mond.
0: Wol.
3: Wol, als in de stofwol? Of
0: wol.
3: Schaap.
0: Advocaat.
3: Oei. Rechtszaak.
0: Ja, rechten werd hier gezegd.
3: Ja, logisch ook wel, ja.
0: Nerveus?
3: Stress?
2: Oh.
0: Deze was heel nipt.
2: Jammer.
0: Ja, het is heel jammer.
3: Maar kijk, je kan niet in alles succesvol zijn. Hè. Je kan niet en in je werk en in het spel succesvol zijn. Hè. Dus,
0: ja, je krijgt van ons een kussensloop en een mooi hoofdkussen van Beterbed.
2: Okay? Superleuk.
0: Dus dat sturen we naar je op. Dan kan je lekker slapen. Ga je rustig energie verzamelen om die thesis af te werken.
2: Okay? Ja, dat komt. Dank je wel.
0: Dank je wel om mee te spelen. Salut, hè.
2: Dank.
0: Bye-bye.
1: Better with you. Beter slapen begint met een lichaamscan bij Beterbed. Beter slapen, beter leven, beter.

0: Taylor Swift. Daphine, al maar meer woningen worden verkocht aan alleenstaanden.
1: Ja, 42% van alle verkochte huizen en appartementen vorig jaar. Dat is 2% meer dan het jaar ervoor. Het zijn vaak twintigers. Vroeger kozen zij sneller voor een huurwoning. Maar nu is er vaak geen alternatief. Het aanbod op de huurmarkt is heel beperkt. Er zijn vaak tientallen andere kandidaten. En dan krijgen twee verdieners snel de voorkeur. En daardoor gaan de huurprijzen trouwens ook door het dak. Veel alleenstaanden hebben schrik dat die prijzen en ook de leningprijzen blijven duurder worden, waardoor ze dus voor de koopmarkt kiezen, of ja, eigenlijk zelfs moeten kiezen, terwijl kopen natuurlijk ook wel duurder blijft worden. En het was gisteravond opnieuw onrustig in Belfast, de hoofdstad van Noord-Ierland. Voor de tweede dag op rij kwamen betogers op straat. Ze vielen de politie aan, ze gooiden met stenen, stichtten brand. De politie reageerde met het waterkanon. Die betogers komen daar dus al dagen op straat na een steekpartij in Belfast. Toen ze dat eerder deze week door een Soedanese vluchteling. Die dader is wel aangehouden.
0: Frank, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Frank, het is internationale dag van het spelen. Yay! Dus meteen ook een oproep om kinderen veel te laten spelen, omdat dat leuk is natuurlijk, omdat dat superbelangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen. Maar kunnen we ze eventueel ook buiten laten spelen na school, Frank?
2: Ja, je kan sowieso altijd buiten laten spelen. Hè. Nee, maar dat is toch een feit. Vroeger, hè, als de kinderen klein waren, ik moet nu wel zeggen, dat is allemaal moeilijker als ze 17 zijn. Oké, ja, het is examens voor natuurlijk ook. Dat maakt het ook allemaal wat moeilijker. Maar als ze kleiner waren, ook al regende, dat zei ik altijd van, oké, nu gaan we de regenjas aandoen en we gaan naar buiten. Ah. En we gaan daar even wandelen en die gingen mee. Zonder enig probleem. Dus het is niet omdat het effectief gaat regenen, dat je daarom niet buiten kunt gaan.
3: Ja, je bent ook wel fan van het principe, er bestaat geen slecht weer, alleen slechte kleren.
2: Ja, ik heb liever zon natuurlijk. Maar ik wil maar zeggen, het is niet... dat is nu eigenlijk echt waar. Als ik met een hond ga wandelen en het is slecht weer, dan vind ik dat eigenlijk ook wel aangenaam. Dan kom je weinig mensen tegen, heb je een beetje zo de natuur voor jezelf. Nee. Dat haalt mij niet tegen. En dat zou voor de kinderen ook niet mogen. Ze moeten gewoon buiten gaan. Ze zitten al veel te veel op de gsm, op de tablet. Ja. Dus ideaal dat zo'n dag effectief ook bestaat. En oké, het gaat regenen. Hè, want je voelde het al aankomen.
3: Er waren signalen.
2: Ik kan me voorstellen. Ja, kijk, op dit moment valt het nog mee. Op meerdere plaatsen toch wat zon. In de Ardennen, daar is het bewolkt. Daar is het ook op sommige plaatsen wat aan het regenen. Anderzijds tegen de Nederlandse grens ook een enkel buitje. En de verwachting is eigenlijk dat er nog wel een plaatselijk buitje kan ontstaan. Maar regenzone komt dus wel onze richting uit. Dus na de middag gaat de bewolking toenemen. En uiteindelijk gaat het wat regenen. Niet veel, maar dus af en toe wat gedruppel is zeker mogelijk. Eerst in het westen en dan later ook in het oosten van het land. En ja, we hebben toch iets meer nodig aan een t-shirt. Hè, want echt warm wordt het niet vandaag met 16, 17 graden.
0: Oké, en de volgende dagen wordt het dan iets beter?
2: Wel, nog niet direct. Morgen is eerder grijze dag met af en toe wat licht gedruppel bij 18 graden. Zaterdag begint ook grijs met wat lichte regen. Na de middag komt de zon er door bij 20.

0: 20 graden zondag, dan is het zo dat vanaf het noorden bewolking toch weer wat gaat toenemen. Een spat regen zelfs niet uitgesloten bij 90 graden. Het wordt allemaal een beetje opgeschoven, hè? Dus dat mooie weer dat eraan komt. Nu is dat eigenlijk vanaf dinsdag. Dan wordt het echt wel zomers warm, 25 graden. En gaan we meer en meer zon hebben.
1: Oké. Dankjewel, Frank. Hallo, hè.
0: Jo.
1: Tot over
0: tot straks.
2: Zes files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. De langste file staat op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen. Daar moet je een uur extra rekenen. Richting Antwerpen gaat het traag op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. 3 kwartier extra. E17 tussen Sint-Niklaas Centrum en Antwerpen-West ook 20 minuten erbij tellen. Enige 10 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. 1 kwartier extra. Richting Brussel E40 tussen Haasrode en Sint-Stevens-Woluwe. 1 half uur erbij tellen. En op de E429 gaat het traag tussen Tubeek en de Nijvelse Steenweg. 20 minuten extra.
1: 4 over 7:30, zometeen Jesse de Donker in de show.
3: Maarten en Dorothee, je dag is goed.

0: Kygo. Donderdag 8 over half 8.
1: De teletijdmachine van Jens den Donker.
2: Jens, goedemorgen.
3: Een zeer goedemorgen.
2: Wij gaan dit weekend naar Disneyland Parijs. Fan van Disneyland, er al geweest.
3: Er wel al eens geweest als kind. Geen grote fan meer van. Daarom ga ik ook al jaren niet meer. Ik heb een heilige schrik van mensen in pakken.
0: Maar je zit constant zelf in een pak.
3: Klein traumaatje dat ik heb meegenomen.
0: Ja, die heeft toch 1000 van die verkleedkleren
2: trouwens. Ah ja, dat wel. En je staat ook vaak naast mensen in een pak.
3: Nee, goed, het is gewoon ongelooflijk lang geleden dat ik er nog geweest ben.
2: Ja, maar ik vind verklede mensen ook heel griezelig. Ja? Zo, Mickey Mouse nu, savan nog omdat hij wel heel schattig is, maar zo van die valse Mickey Mouse, zo weet ik veel, zo in Madrid op een plein.
0: Ja, dat is wel griezelig. Dat
3: die Sovjet Mickey Mouse. Ja. Zo,
2: En een favoriet Disney-nummer? Heb je dat?
3: Waarschijnlijk de teamsong van Pocahontas.
2: Ja, ik kan dat niet goed zien. Kleur van de wind, datte.
3: Ja, dat bedoel ik.
2: Datte.
0: Is het dit?
3: Dat is het. Oh.
4: Ben ik een onwetende wilde? Jij bevoelt de hele wereld. Je kijkt vast niet.
3: En dan komen ze snel, ze de traantjes.
2: En waarom is dit nummer dan zo speciaal?
3: Dat was mijn grote heldin, hè, Pocahontas. Ik wilde eigenlijk zelf... dat was mijn allereerste, toen ik kleuter was, job waar ik eigenlijk voor wilde gaan, Indiaan. En dan hebben mijn ouders mij moeten uitleggen dat dat eigenlijk buiten de rijk was. En,
2: ja, het was niet mijn eerste crush, maar Pocahontas.
3: Echt, nee, dat niet. Maar het is wel... dat is echt geen zever trouwens. Hè. Dat, was,
0: dat heeft je geraakt.
3: Dat ze mij als heel klein manneke vroegen, wat wilde je later worden? Dan zei ik, India.
2: Heb je dat ook zo in vriendenboekjes geschreven?
3: Zeker.
2: Ja, voor wij de wereld van Mickey en Minnie Mouse dus binnenstappen dit weekend, eerst nog even in de teletijdmachine stappen. Waar gaan we naartoe, Jens?
3: Ja, wel. Ik moet jullie eerst en vooral waarschuwen, want wat ik jullie ga laten zien is een tikkeltje morbide.
0: Oké. Okay.
2: Griezelig of bloed?
3: Ja,
2: of...
3: griezelig. Ja, dus op zijn minst.
0: De tijd die ons nog rest, voor we echt vertrekken, toch best allemaal ontbijt afwerken.
3: Liefst, ja.
1: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
5: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
6: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
1: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.

0: zo fan van deze, hè? Jesse J en B.O.B. Fantastisch. Guys, het is zover. Onze mysterieuze gast is in de building. Hij of zij zingt iets over acht zijn of haar favoriete Disneylied.
1: Als je kan raden wie het is, dan ga je misschien dit weekend met ons mee naar Disneyland Parijs.
0: Eerst gaan we ergens anders naartoe. Naar het verleden.
2: De teletijdmachine van Jens den Donker.
0: Jens, nog eens goedemorgen.
3: Een zeer goedemorgen. Allee, papa, we zijn weg.
0: Ja.
3: Het is 1912 en we zijn in, ik hoop dat ik het juist uitspreek, Cincotta, een dorpje niet zo ver van Budapest, wat nu nog in het Oostenrijks-Hongaarse Rijk ligt.
0: We staan precies in een soort werkplaats of zo.
3: Ja, we staan in het atelier van een smid genaamd Bella Kiss. Nu, meneer Kiss zelf is niet thuis, maar die vrouw daar, dat is mevrouw Jakubec, zijn schoonmaakster. De schoonmaakster doet een beetje een rare ontdekking. Ze vindt plots een grote stapel brieven die afkomstig zijn van verschillende vrouwen.
0: Oei, en is hem getrouwd, meneer Kiss?
3: Nee, de smid is niet getrouwd.
0: Oké.
4: Maar dan is dat toch niet zo bizar? Die wil misschien gewoon wat dames leren kennen, omdat hij graag wel een lief wil?
3: Wel, mevrouw Jakubec kan haar nieuwsgierigheid niet bedwingen en begint de brieven te lezen. En daaruit blijkt dat Bella Kiss zich voor al die vrouwen heeft voorgedaan als de waarzegger.
0: Maar hij wilde zich misschien gewoon wat interessanter voordoen, in de hoop te kunnen scoren. Misschien hebben we dat toch allemaal al eens gedaan op zekere hoogte.
4: Is dit autobiografisch?
3: Nee, nee. Ja, ik had er ook geen verdere commentaar over gegeven, ja. Maarten. Maar er is nog iets wat aan mevrouw Jakubec is opgevallen. Namelijk dat er de laatste maanden, zowel in het atelier als buiten op het erf, steeds meer grote metalen vaten bijkomen. Allemaal in verschillende maten.
4: Ah, meneer Kiss is terug. Hij heeft zo'n heel grappige, zo'n grote snor. Hè? Zo,
0: ja, ja.
4: Van de snorrenclub, hè?
3: Ja. Ja, zijn huishoudster heeft de brieven ondertussen netjes terug opgeborgen. Ze durft er natuurlijk niks over te vragen, omdat ze anders zou moeten toegeven dat ze er een paar van heeft gelezen.
0: Maar ze durft misschien wel iets vragen over die mysterieuze vaten die overal blijven opduiken.
3: Exact, en dat doet ze ook. Maar meneer Kiss heeft daar een perfect logische verklaring voor. Hij zegt, er zit oorlog aan te komen, dus ik ben alvast wat brandstof aan het hamsteren.
4: Ja, maar je hebt daarnet ook al gezegd dat het iets morbide ging zijn, waar we naartoe gingen. Of wat we gingen zien. Dus
0: ja.
4: Eigenlijk klinkt het nog logisch, maar ik begin er toch een slecht gevoel over te krijgen.
3: Ja, we gaan meteen ontdekken of uw intuïtie juist is dood, maar daarvoor moeten we wel een klein sprongetje in de tijd maken. Voilà, we zijn ondertussen 1916, midden in de Eerste Wereldoorlog. We zijn nog steeds op het erf van Bella Kiss, maar de man zelf is 2 jaar geleden naar het front vertrokken. Zijn huishoudster moet dus op haar eentje de boel draaiende houden. Maar er is een probleem. Door de oorlog zijn er grote brandstoftekorten in het dorp.
0: En iemand dacht natuurlijk, wij kunnen toch een paar vaten lenen van meneer Kiss.
4: Ah ja.
3: Exact.
0: Ah, ja.
3: De mensen zijn toch aan het front, dat zal wel geen probleem zijn. Maar op het moment dat een paar buren het deksel van het eerste en het beste vat opentrekken, moeten ze kokhalzen door de geur van rotting en dood.
4: Ja. Mijn lijken in die vaten?
3: Klopt. In het vat zit geen brandstof, maar wel alcohol en daarin het lijk van een vrouw. De buren zijn natuurlijk in shock en de politie wordt erbij gehaald.
0: Ook in die andere vaten zit geen benzine waarschijnlijk.
3: Ja, exact. Die doen de andere vaten ook open en wat blijkt, in ieder vat zit het lichaam van een vrouw. 24 in totaal, verspreid over zijn atelier en erf. En wat het nog luguberder maakt, is dat ieder vat op maat lijkt gemaakt voor de precieze lichaamsbouw van al die verschillende vrouwen.
0: Dus het was een seriemoordenaar en de mens koesterde zijn collectie wel.
4: Ik kan er echt, mijn maag is echt aan het keren.
3: Ik snap het. Er worden natuurlijk ook autopsieën uitgevoerd en daar stellen ze vast dat alle vrouwen gewurgd zijn, maar ook dat ze allemaal bijtwonden in hun nek hebben. En dat er bijna geen bloed meer in hun lichamen zit.
0: Dus dat was echt een vampier.
3: Ja, dat werd natuurlijk...
4: Zo echt een vampier.
0: Ja, echt een vampier, ja.
4: Ja,
3: een vampier, dat wordt natuurlijk al snel gefluisterd. Er is ook een arrestatiebevel uitgeschreven. Maar ja, we zitten midden in een wereldoorlog. Niemand weet waar Kiss precies aan het front zit. Of hij al dan niet nog leeft. Gevangen is genomen, of wat dan ook.
4: Dus hij wordt nooit opgepakt?
3: Nee, na de oorlog keert hij nooit terug.
4: Oh, maar zijn we niet weg? Want hoe langer dat we hier blijven, hoe goorder dat wordt.
0: Ja, ik heb het ook wel gehad.
3: Ja, dat staat rondom. Stap maar in.
0: Maar dus we hebben eigenlijk tot op vandaag geen spoor van deze seriemoordenaar slash vampier?
3: Wel, meerdere getuigen zeggen dat ze hem in de jaren na de oorlog nog hebben gezien. Een van de theorieën is dat hij tijdens de oorlog de identiteit van een gesneuvelde soldaat heeft aangenomen. Maar daar is eigenlijk geen bewijs voor. Wat wel vaststaat, is dat er nooit iemand gestraft is voor al die gruwelijke moorden.
4: Maar nochtans had hij herkenbare moustache, dat we hem daaraan toch kunnen herkennen.
3: Ja, maar dat is natuurlijk ook gemakkelijk afgeknipt, hè?
0: Ja.
4: Ah ja.
3: Ah ja. Ah, ja.
4: Goed, tijd om af te ronden. Jens, tot volgende week.
3: Doedels.
2: Beluister de Teletijdmachine van Jens den Donker ook als podcast. Op qmusic.be, in de Q-app of in je favoriete podcast-app. Q-Music. I don't

0: beautiful this life is.
1: How beautiful this life is.
2: Hij heeft het gisteren ook gezongen op de begrafenis van Margriet Hermans.
1: I see how beautiful this life is. Full of wonder and surprises.
2: Ik vind het wel mooi, een soort ode aan het leven op een begrafenis. Een ode aan het leven van Margriet ook, hè.
3: Dat is ook, wij kennen haar niet heel close, maar al die andere mensen die haar zo goed kenden, dat is ook wat ze zeggen, hè. Ze heeft het leven echt gevierd, er alles uitgehaald. Oh, ja.
2: Mooi. 600 mensen waren erbij in de Landloperskapel in Merksplas. En ook buiten stonden nog heel veel mensen de dienst te volgen op een groot scherm.
3: En sinds gisteren weten we ook dat we Margriet ook nog op het kleine scherm gaan zien. Want ze zit in het volgende seizoen van De Verraders. En dus die opnames die waren nog voor ze dus ziek was. En dat nieuwe seizoen van De Verraders is binnenkort te zien bij VTM. Ze hebben dat ook wel gecheckt en gevraagd, uiteraard. Dus ik kan dat niet zomaar beginnen uitzenden. Maar dat is dus... ook oké, dus dat gaat ook op tv komen. Dus dat is wel, ja,
2: we hebben dus nog Margriet te goed. Dat is ook mooi.
3: Ja, op een manier is het ook wel inderdaad heel mooi, hè.
2: Ja,
3: dat,
2: ja,
3: het is ook niet omdat iemand er, niet meer is.
2: Ja, ja.
3: Moet je dat zeggen, van vlees en bloed, dat die er niet wel nog altijd is.
1: Tuurlijk.
3: In een herinnering en in dit geval ook in een, ja, in een tv-programma dat nog wordt uitgezonden.
2: Kijk ik naar uit, na dat seizoen kijk ik naar uit.
3: Ook even Fleur uit Assenede erbij halen. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, Maarten Dorothee.
3: Jij bent een aandachtige familiekijker op VTM en je hebt in de aflevering van gisteravond iemand gespot die ons heel dierbaar is, Fleur.
4: Ja, inderdaad. Ik heb Femke gezien.
3: Oh.
4: Ja, ja, ja. Het was heel subtiel in het hoekje van het beeld, maar ik heb ze gezien. Ik zat er telkens naar te kijken van wanneer komt ze in beeld, wanneer komt ze in beeld. En het was wel fijn haar te zien.
3: En, en waar, in welke scène was het of in welk decor?
4: Het was in de foodbar. Er stond iemand een bestelling te maken. Het was heel druk, maar toch zat ze aan de tafel... ja, en het binnenkomen...
3: als een klant dus eigenlijk.
4: Ja, inderdaad, als een klant.
3: Ja, voor wie misschien niet helemaal kan volgen, wij hebben Femke begin april voor het eerst persoonlijk ontmoet, samen met haar fantastische zus Janne.
2: Ja.
3: En Femke wist toen dat ze niet meer zou genezen van leukemie, maar ze probeerde nog zoveel mogelijk dromen waar te maken. En alles met camera's en zo, dat vond ze heel leuk. En dat had ook Jan van den Bos gehoord bij ons in de show. Dus een dag later belde die. Hij was ooit zelf acteur in Familie. En hij is nu een van de schrijvers van het scenario.
5: Nou wel, Femke die mag bij ons een keer een dag komen meedraaien. Ik geef haar een persoonlijke rondleiding achter de schermen. En dan mag ze een keer komen figureren in de foodbar. Als ze dat zou willen natuurlijk.
3: Ja, Femke, goedemorgen.
6: Hallo, goedemorgen.
3: Ja, je hebt meegeluisterd, Femke. Wat denk je van het voorstel van Jan?
6: Ik zou dat met plezier willen doen.
2: Oh, het is zo raar om haar stem zo opnieuw te horen. Dat is zo...
3: Ja, vond het ook raar, Fleur, om haar dan zo ineens te zien op tv?
4: Ja, het voelde dubbel. Ik was blij voor haar zelf dat haar wens toch was uitgekomen. Want toen ik het nieuws vernam dat ze overleden was, was mijn eerste gedacht van... ik hoop dat ze toch nog op de set van Familie is gekomen. Maar kijk, blijkbaar.
2: Ja, ja, dat confronteert je nog eens met hoe snel dat gegaan is. Want dat lijkt helemaal niet lang geleden, hè, dat die hier was. En dat is echt zo...
4: Boah. Ja.
2: Ja, maar echt heel fijn dat je ons er attent op hebt gemaakt.
3: Ja, en wie het gemist heeft, je kan het nog op VTM Go, kan je de aflevering van gisteravond van Familie nog herbekijken. En dan kunnen we Femke dus spotten. In de foodbar was het, hè?
4: Ja, klopt. In de foodbar. Ja.
2: Kei goed. Dankjewel, Fleur, om ons dat te laten weten.
4: Geen probleem. Oké.
2: Fijne ochtend.
4: Goedemorgen.
2: Dag.
4: Ja, voor jullie ook.

Walking aboard the Dario G and Sunshine. Maandagochtend hebben VTM-sportankers Lies van den Bergen en Maarten Brex voor een romantisch moment gezorgd.

0: Prachtig was het.
1: En zometeen bij Maarten en Dorothee
0: trekken wij opnieuw richting Arendelle. Het koninkrijk van Disney-prinsessen Anna en Elsa. De wondere winterwereld van Frozen. Waar een optimistische sneeuwman al jaren droomt van warm zand tussen zijn tenen, ijskoude drankjes in zijn hand en heel veel zon.
2: Wij zoen blij, paardenbloempluisjes in de wei. En ik doe alles wat sneeuw zou doen in de zomer.
0: De zomer, dat vrolijke lied, kan jou een weekendje
2: mijn hand
0: Disneyland Parijs opleveren.
2: In het warme zand, ik word lekker zonnebruin in de zon.
0: Dit is het origineel, maar wie zingt het straks?
3: Je hebt deals. En je hebt TUI Deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
4: Motorpech in Nice.
5: Oh.
4: Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
0: Goedemorgen, 8 uur. Delphine heeft het nieuws.
6: Goedemorgen. Meer alleenstaanden kopen een huis of appartement. Het waren er vorig jaar bijna 100.000. Dat waren er 2% meer dan het jaar ervoor. Vooral singles tussen 26 en 30 jaar. En ze waren samen goed voor zo'n 4 op de 10 verkopen, blijkt uit de nieuwste notarisbarometer.
7: We merken vandaag de dag dat ook de huurprijzen hoog zijn en dat in heel wat regio's het aanbod van huurwoningen beperkt is. Dus daar heb je minder mogelijkheden en dat maakt dat alleenstaanden gaan kijken naar die koopmarkt.
6: Terwijl alleen iets kopen ook moeilijker wordt, omdat de prijzen daar ook blijven stijgen. Gemiddeld betaalt een alleenstaande nu zo'n €273.000. Ouders betrekken bij klachten over hun school heel snel hogere instanties, dat zeggen de directeurs in het nieuwsblad. Ze zetten druk door organisaties zoals Gelijke Kansencentrum, Unia, de kinderrechtencommissaris of het Vlaams parlement mee in cc te zetten als ze de school mailen. Directeurs spreken van een nieuwe trend, mogelijk omdat AI die instantie suggereert als je daar klachten meldt. 60% meer jongeren doen nu een studentenjob dan voor corona. Dat cijfer is veel sterker gestegen dan het aantal gewone jobs. Dat heeft het Federaal Planbureau berekend. En het komt vooral doordat de regels voor studentenjobs 7 jaar geleden versoepeld zijn.
8: In 2017 is er een eerste hervorming geweest. We zijn van aantal dagen naar aantal uren gegaan voor studenten. En dat geeft veel meer flexibiliteit. En ook je ziet ook dat een beetje een culturele verandering is ook.
6: En de minimumleeftijd voor studentenwerk is ook verlaagd naar 15 jaar. Het was gisteravond opnieuw onrustig in Belfast, de hoofdstad van Noord-Ierland. Voor de tweede dag op rij kwamen betogers op straat. Ze vielen de politie aan, gooiden met stenen, stichten ook brand. De politie reageerde met het waterkanon. De betogers komen op straat na een steekpartij in Belfast eerder deze week door een Soedanese vluchteling. Die dader blijft aangehouden. De VS en Iran hebben elkaar opnieuw aangevallen in de oorlog in het Midden-Oosten. Eerst beschoot het Amerikaanse leger doelen in de Iraanse hoofdstad Teheran, naar eigen zeggen uit zelfverdediging, omdat Iran een Amerikaanse helikopter had neergeschoten. Iran viseerde daarop dan weer Amerikaanse doelen in de golfstaten, zoals Bahrein en Kuwait. En Iran zegt ook dat het de zeestraat van Hormuz volledig heeft afgesloten, maar de VS ontkent dat dan weer. En vanavond begint het WK-voetbal echt met de openingswedstrijd tussen Duitsland, Mexico en Zuid-Afrika. Gisteravond zijn de allerlaatste oefenwedstrijden voor dat WK nog gespeeld. Engeland klopte Costa Rica met 3-0. Die wedstrijd begon met een uur vertraging door zwaar onweer in Orlando. En Portugal versloeg Nigeria. Daar werd het 2-1. Eerst nog droog vandaag. Later op de dag kans op een bui en 17 graden. Morgen grijs met wat gedruppel, 18 graden. En zaterdag ook eerst grijs, daarna zonniger en 20 graden.
9: En 7 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. De langste file staat richting Antwerpen op de E313. Tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost moet je een uur en een kwartier extra rekenen. Op de E19 gaat het traag tussen Brecht en Antwerpen-Noord. 25 minuten extra. E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West ook 20 minuten erbij tellen. Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen. Daar is een ongeval gebeurd. Een uur en 10 minuten erbij tellen. Richting Brussel E40 tussen Haasrode en Sint-Stevens-Woluwe ook 35 minuten extra. En tussen Aalst en Groot-Bijgaarden een kwartier erbij tellen. E429 dan nog tussen Tubeke en de Bergische Steenweg 20 minuten extra.
1: Music.
4: Maarten en Dorothee.
0: Goedemorgen.
4: Maar van wie is toch die stem die ik hoor?
0: Zo

0: over 8.
1: Het is donderdag 11 juni.
0: En uiteraard wordt er in de kranten nog verder geschreven over die recordwinst van Euromillions. 175 miljoen euro, de grootste Belgische winnaar ooit. Zo'n winnaar wordt geadviseerd om toch zeker 6 maanden na te denken over hoe hij of zij vanaf nu wil leven. Maar heel vaak kunnen ze niet weerstaan aan de droomauto.
2: Zo'n dikke Porsche.
0: Even cash leggen.
2: Ja.
0: Komt nog wat reactie op in de Q-app. Sebastiaan uit Brugge stuurt 6 maanden nadenken. Ik zou het zot vinden als er nog iets van overschiet na 6 maanden.
2: Maar wacht, 175 miljoen euro, dat is echt... Als je dat in een half jaar opkrijgt...
0: Oh, maar je kan alles snel opkrijgen. Hè? Daar
2: ja,
0: mag je daar geen illusie.
2: Maar ja,
0: hè?
2: Dat is dan al een nieuw record op
0: maar
2: zich.
0: Dat is, maar 175 is echt heel veel. Hè? Oh, dat is eigenlijk geen cadeau, denk ik, als je zoveel geld wint. Maar goed, Niels uit Diest stuurt... Als ik zoveel zou winnen, ik neem direct een taxi naar de luchthaven. Ik pak zelfs geen valies in. Gewoon instant vertrekken.
2: Ja, het
0: is
2: kan
0: wel een leven, hè?
2: Op zich kan het. Want...
0: Paspoort en creditcard en gaan.
2: Ja, want je kan kleren opnieuw kopen. Ja. Je kan ergens anders een huis kopen, een auto kopen. Dus gewoon verdwijnen. Met zoveel geld kan het wel.
0: Wauw.
2: Echt. Ja. Vias, het Verkeersveiligheidsinstituut, heeft gekeken naar wat er gebeurt op de dagen dat de Rode Duivels voetballen. En met de 2K dat ook vandaag begint. Het voorbije EK waren er tot 40% meer ongevallen vlak voor de aftrap.
0: Och nee.
2: Echt doordat mensen zich dus haasten om zeker op tijd thuis te zijn of bij vrienden of op café om te kijken. En na de match is het helaas nog erger. 70% extra ongevallen in de 5 uur na een match van de Rode Duivels.
0: Jesus.
2: En daarbij speelt alcohol een rol. Normaal gezien is 17% van de bestuurders bij een ongeval onder invloed. Maar als er een ongeval gebeurt na een Duivelsmatch, dan is 28% van die bestuurders van zo'n ongeval dus onder invloed van alcohol.
0: Ja, we lachen er wel eens mee. Hè. We hebben gisteren nog frigo's weggegeven, koelkasten, om daar het bier in te steken. Maar ja, ik bedoel, guys, doe het niet. Allee, ja, doe dat niet. Je vergooit je leven en dat van iemand anders.
2: Waarvan ik hoop dat je het eigenlijk niet meer hoeft luid op te zeggen, maar blijkbaar dus wel. Hè. Combineer die twee niet, hè. Drinken en rijden.
0: Nee.
2: Maandagavond dan spelen de Belgen hun eerste WK-wedstrijd tegen Egypte. Dus geniet, juich, maar rij zeker wel veilig.
0: Het WK-lied Dai Dai hoor je sowieso nog voor 8:30. Eerst gaan we naar een ander liedje luisteren. En het is wel heel erg spannend. Je laatste kans om overmorgen met ons mee te gaan naar Disneyland. Een betoverend weekend met alles erop en eraan. Onze bekende stem droomt luid op van de zomer en jij mag gezellig meedromen. Maar droom niet te ver weg, want jouw missie is duidelijk. De bekende stem herkennen. Weet je wie het is? Stuur het dan door via de Q-app. We maken ons klaar om nog 1 keer extra aandachtig te luisteren.

wat sneeuwpoppen doen als het warmer wordt. En geen vriend die nog ooit zomaar sneeuwballen naar me gooit, want ze vinden mij vast koeler dan ooit. Het is zomer. Para. Boe-boe-boe-boe-boe. Want warmte en kou zijn beide perfect. Samen geeft dat een knaleffect. Ik zit elke dag op een zonnig terrasje en oh, in de zomer dan word ik een blije sneeuwpop.

0: Wauw. Ja.
1: Zo schattig.
0: Ik vond het heel erg goed. Een prachtige ode aan de zomer gebracht door een misschien wel niet zo geheime gast als ik kijk naar alle antwoorden.
1: Nee, maar als jij weet wie het is, stuur het zeker nog door in de Q-app.
0: Maar ja, probeer gewoon. Het is je allerlaatste kans om dit weekend mee te gaan naar Disneyland Parijs. 12 over 8, klaar voor de Weep. Weep. Mumford & Sons, Little Lion Man. Daar gaan we samen.

0: BNN zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
1: Heerlijk in de kruising!
0: Beleef elke wedstrijd live in ons Marscenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
1: Goku, score!
0: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
2: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
3: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
0: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
4: Medimarket.
5: Bij Medimarket is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
6: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
5: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
7: Supporters opgelet, bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons assortiment van 10 mini barbecue worsten. 1 pak kopen, 1 gratis. Dat is maar €4,50 voor 20 worsten. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Ja. Carrefour.
8: Krevel. Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
9: Krevel. Leef beter.
10: Je dag is goed. Maarten en Dorothee.

0: Let's go, inderdaad. Het is bijna zover. Hoehoe, het gaat beginnen. Ze gaat het ook zingen vandaag, dat WK-lied, tijdens dus de eerste wedstrijd. Mexico tegen Zuid-Afrika.
1: Wat ik niet wist, ik las dat vanochtend in de krant, de winnaar van de wereldbeker. Dat land mag die beker niet echt meenemen. Want die gaat na de overhandiging veilig opnieuw achter slot en grendel bij de FIFA. Echt zo in de kluis in Zürich. En dan het winnende land, de winnende ploeg, krijgt dan dus een replica van die voetbalbeker.
0: Ja, het is ook veel waard natuurlijk, hè. En als dan zo'n land wint dat de deur niet goed op slot doet.
2: Ja, maar ja.
0: Stel je voor. Hey, mocht het nu een wisselbeker zijn, hè.
1: Ja, want in principe is het dat dus, maar je krijgt hem gewoon niet echt mee naar huis. Wat je bij ons wint, dat mag je gewoon echt houden.
0: Dat is wel waar, inderdaad. Ja. Zelfs iets wat je kan houden.
3: Ga samen met Maarten en Dorothee naar Disneyland Parijs.
0: Dat is even in de war, want het is natuurlijk een ervaring, hè.
1: Ja, maar het is niet dat we zeggen, hier is het echte Disneyland Parijs weekend. Ah nee, je mag het nu teruggeven voor een replica. Je wint het wel echt, hè. Het allerlaatste plekje om met ons mee te gaan dit weekend. Wie heb je net horen zingen?
4: Na een dag met heel veel drukte en gehaast.
1: Veel gokjes in de queue. Heb Christophe uit Melle denkt aan Zita Wouters. Katrien uit Hoogstraat denkt aan Celine van Uitsel.
4: De zon lacht me toe. En dan weet ik als jullie hoe.
1: Stefanie uit Locristi, die stuurt Marie Verhulst misschien. Nee, die zingt anders, denk ik. En Lieve uit Hasselt, die stuurt, is het misschien Lin van den Broek?
4: Nee.
1: Debbie uit Heusden. Goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen Maarten en Dorothee.
1: Wie heb je herkend, Debbie?
5: Steffi Merci, denk ik.
1: Ja!
0: Dat is juist! Goed gedaan!
1: Hallo, goeiemorgen, dat is Steffi!
6: Goeiemorgen!
1: Hi. Heel veel mensen hadden je door, dat moeten we wel eerlijk zeggen.
6: Oh my god, maar ik had stress dat niemand mij ging doorhebben, want ja, dit heb
0: Steffi,
6: ik nog nooit gedaan.
0: Normaal dat niemand je ging doorhebben. 95% had het door.
1: Echt goed gedaan. Debbie, lukt dat om tegen overmorgen drie mensen bij elkaar te krijgen om elkaar daar te zien in Disneyland Parijs?
5: Dat lukt zeker.
1: Oké, wie gaat er mee?
5: Ik heb twee kindjes, dus die gaan snel springen. Die gaan de beste dag van hun leven hebben vandaag.
0: Ja, fantastisch.
6: Zo leuk.
0: Heel blij mee. We gaan ook met de trein, dankzij TGV Inouï en NMBS Internationaal. Daar kan je sowieso terecht voor treinreizen in Europa. Altijd gezellig, geen stress, gewoon een boekje lezen. En wij verwachten je dus zaterdagochtend in het station. Tot dan.
5: Oké, dankjewel hoor.
0: Ja, maar Debbie, het gaat er snel zijn, hè. Begin maar in te pakken.
5: Ja.
0: Tada.
5: Ja,
0: en nog eens hallo, Steffi, merci, zo goed gedaan.
6: Hallo, goedemorgen. Amai, ik had hier zoveel stress voor.
0: Maar waarom? Waarom? Serieus,
6: maar
0: waarom?
6: Ik ben geen zangeres, hè, jongens.
0: Ja, oké, ja.
1: Nee, maar wat je wel bent, is ook wel actrice. En ik vind dat je dat wel ook echt hoort.
0: Je hebt dat uitgespeeld.
1: Je hebt de sneeuwman echt vertolkt. Je hebt hem echt gespeeld.
6: Dat is lief. Ja, maar ik heb dat al 1000 keer in mijn auto gedaan. Hè, dus het zat er al ingebakkerd.
1: Oké. Okay. Maar bijvoorbeeld Danai uit Zandhoven was een van de weinige mensen die het fout had, maar die stuurt wel Pommelien Thijs.
6: Pardon?
1: Dat is toch wel...
6: Amai.
0: Zegt
6: nee.
0: Dat iets over Danai?
6: Ja, nog niet.
1: Maar zing je echt heel veel als je alleen bent? Dus zo wat je zegt in de auto, zing je wel veel?
6: Ja, als je zo aan het rijden bent in de auto en dan eens naar links kijkt, kun je wel een zingende Steffi zien. Ik ben altijd aan het zingen in de auto. En als niemand mij kan horen, dan ben ik aan het zingen.
1: En waarom heb je specifiek dit liedje gekozen?
6: Olaf is echt zo een karaktertje dat ze hebben gemaakt wat mij heel gelukkig maakt. Of zo. Dat is zo'n beetje mijn spirit animal. Ik ben ook zo'n beetje zo, als Olaf. Dus ik dacht, ja, dat is gewoon wat ik moet doen. Dat liedje zingen.
0: Ja. Ik vond het een heel goede keuze.
1: Dat was perfect.
0: Ik heb ervan genoten. En dat is ook extra leuk. Hè. Al die Disney-gasten die we dan ook gewoon op bezoek hebben in de studio. Dus echt elke dag fijn bezoek. Dus,
6: heel leuk.
0: Ook nu, je blijft nog hangen tot 9 uur.
6: Zeker.
0: Ideaal. Mark Amber.

0: De man die al mondmaskers droeg toen het nog niet zo hip was. Alan Walker en Faded. Half negen, laten we naar het korte nieuws gaan met Delphine. En Delphine, vooraan in jouw nieuws heb jij de energiemaatregelen van de overheid. Dat begint te lijken op een flop.
1: Ja, zo lijkt het inderdaad. Dus je weet, de federale overheid beloofde in april energiesteun voor werknemers die door de oorlog in het Midden-Oosten dure brandstof betalen om met de auto te gaan werken of die te gebruiken tijdens het werk. De overheid trok 60 miljoen euro uit om een deel van een nieuwe kilometervergoeding terug te betalen aan bedrijven. Want de keuze om steun te geven werd bij de werkgevers gelegd. En nu blijkt dat amper 4% van de bedrijven die steun wil geven. En wie zijn auto de komende weken gebruikt om ergens met andere supporters naar het WK voetbal te gaan kijken, die let best extra op in het verkeer. Veiligheidsinstituut Tuut Vias heeft berekend dat er tijdens het vorige EK tot 40% meer ongevallen gebeurden vanaf een uur voor de match. Dus bijvoorbeeld door mensen die zich haasten om het begin van een wedstrijd niet te missen, maar ook tot 7 uur na de wedstrijden waren er meer ongevallen en dan was dat vaak onder invloed van alcohol.
0: Don't drink and drive, ook niet nu het WK begint. Dat is duidelijk. Het laatste Disney-liedje is gezongen. Een liedje van Frozen. Ook weer man Frank. Jij bent fan, hè? Van Frozen, hè Frank?
2: Ik ben fan van Frozen, ja. Maar niet van mijn liedje.
0: Nee?
3: Het is eigenlijk onze laatste kans om nog één keer te luisteren naar Frank vorig jaar. Want het was nu de laatste keer. Dan gaan we afronden over Disney. Maar...
0: ik wou er niet over beginnen, maar hij begint er nu over. Ja. Dus nu moeten wij wel... je zei het niet van... dus nu moeten wij natuurlijk wel context geven aan luisteraars die dit nog niet gehoord hebben. Dus we zullen het Frank...
2: gehoord.
0: Nee, het is goed, Frank. Frank, nee, maar we zullen context geven.
4: Waren beste vriendjes en nu niet meer. Toen zeg me waar het aan lag. Kom, dan maken we een sneeuwman. Kan ook iets anders dan een sneeuwman.
0: Dat is pas zingen, Steffi.
5: Ja, maar ja.
3: Heel mooi. Steffi, merci bij ons vanochtend. Klopt het dat toen je de vraag kreeg dat er eerst dus een filmpje van Camille van vorig jaar bij zat?
5: Ja, ja, ja.
3: En welk voorbeeld hebben ze dan gegeven om jou ervan te overtuigen dat het niet zo goed moet zijn als Camille?
5: Ja, Frank. Maar volgend jaar gebruiken ze mij een voorbeeld. Hè, dus ja.
3: Oh, maar Frank, het blijft zo schattig. Nee, maar dat meen ik ook 100%.
0: Dat was echt heel goed, hè?
3: Ja.
0: Oh, dat was zo goed.
2: Ja, nee, gewoon Maarten.
0: Jawel, Frank. Echt waar. Dat was zo schattig.
3: Ik word daar heel warm van als je dat doet, Frank. Dan denk ik, de stoere rocker die naar de hardrock festivals gaat en marathons loopt, heeft toch ook een klein Frozen hartje.
0: Voilà.
2: Ja, ik ben heel blij dat mijn hardrock fans dat die dit nog niet gehoord hebben. Daar ga ik toch vanuit.
0: Frank, het weer. Vertel het ons.
2: Ja, dat valt eigenlijk op dit moment nog mee. Hè. Op de meeste plaatsen is het zonnig in het zuidoosten. Ardennen voornamelijk, meer wolken daar wel met eventueel een buitje. En anderzijds een buitje ook in het uiterste noorden. Dus tegen de Nederlandse grens is mogelijk. Verwachting is dat er misschien nog links of rechts een enkel buitje kan ontstaan. Maar het is wel zo dat een regenzone stilaan dichterbij komt. Dus dat wil zeggen na de middag dat het bewolkt gaat geraken vanaf de kust. En dan gaat het uiteindelijk ook regenen. Dat zal pas in de loop van de namiddag zijn. Dus dat het toch wat nat wordt. Ja, koud. Hè. Temperaturen van 16, 17 graden. Ook de volgende dagen nog niet echt warm hoor. Morgen een graad of 18, grijs weer, af en toe wel regen. Zaterdag misschien nog net 20 graden, maar we starten grijs met wel regen. Het is na de middag dat het wat beter wordt. Ja, en zondag starten we met wat zon, maar de wolking gaat alweer toenemen. En er is opnieuw kans op spatregen, 19 graden. Volgende week daarentegen, vooral vanaf dinsdag, wordt het allemaal een stuk beter. Hè. Dus dan wordt het zonniger en ook warmer, met temperaturen van 25 graden of meer.
0: Dankjewel,

0: Tot morgen.
1: Ja, tot morgen. Ja.
2: Zes files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. De langste file staat richting Antwerpen op de E313 tussen Herentals-West en Wommelgem. Moet je 1 uur en 10 minuten erbij tellen. Enige 10 tussen Brecht en Antwerpen-Noord, 25 minuten extra. E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West, 20 minuten erbij tellen. Richting Gent, E17 tussen Waregem en De Pinte, 40 minuten erbij tellen. Brusselse Binnenring tussen Wemmel en Machelen, ook een half uur extra. En richting Brussel op de E40 tussen Bertum en Sint-Stevens-Woluwe, daar verlies je een half uur.
3: Dorothee's Doordenker.
2: Wie vroeg opstaat, is vroeger moe.

0: is één grote lange rit. Rij veilig. Niall Horan samen met Miles Smit. Vincent Vieres heeft met Niall gesproken. En hij komt binnenkort ook naar Antwerpen. Hoe beleeft hij al die steden waar hij passeert op tour?
1: If it's a new city, I try and take it all in. Have a good walk around. Generally, if it's a city I've been to a lot, I will try and play golf.
2: Golf? Okay, cool. Yeah.
1: In Ireland, it's a big sport.
3: I'm 33 now, and I'm coming at an age where all of my friends quit playing football because their knees can't do it anymore, and they start playing golf. You have the same, yeah.
1: Yeah,
3: we all have the same.
0: Steden die hij niet kent, probeert Niall Horan te ontdekken. Als hij de stad wel al kent, dan gaat hij dus graag golfen. Die kunnen daar dan... Ja, de vrienden van Vincent Vieres tegenkomen, de Niall en zijn maten. Want als die stoppen met voetballen, gaan die dus massaal golven blijkbaar. Stevie, merci op bezoek. Tot daarnet nog onze geheime Disney-gast. Ben jij ook een golfer?
4: Ja, ik heb eigenlijk nog nooit echt gegolfd. Ah. Maar zo minigolf in Blankenbergen of golf op de Wii, dat wel, hè?
5: Ja,
4: dat vind ik wel tof.
5: Ben je een golfer, vind ik toch
0: ja,
5: wel.
0: Dat vind ik.
5: Ja? Mag je dat zeggen?
4: Ja. Ah, wel, dan ben ik een golfer.
5: Voilà. Ben je, ja, misschien, ja, ik ken het antwoord op de vraag wel een beetje. Ben je into Disney?
4: Mega.
5: Ja, hè?
4: Heel hard, ja.
5: Met welke film ben je zo zelf opgegroeid?
4: Echt met zoveel. Ik kan er niet één opnoemen. Maar Toy Story is wel eentje dat nog heel fris in mijn hoofd zit. Dus ik kijk heel hard uit naar de nieuwe.
0: Ja, ja. Met de iPad als slechterik.
4: Ja,
0: en met,
4: dat gaat zo goed zijn.
0: Woody die een beetje kaal wordt.
4: Ja. Top.
5: En met muziek van Taylor Swift.
0: Juist.
5: Ja. 17 juni is die film in de cinema, denk ik. De nieuwe Toy Story 5.
0: Ja. Wel heel cool. De nieuwe generatie kindjes groeit met jou op als stemmetje in Disney-films. Want ja, je weet het of je weet het niet, maar Steffi heeft de perfecte Disney-stem. Ik weet dat nog toen ik haar de eerste keer hoorde in de cinema. Dan dacht ik, amai, deze vrouw is geboren om een Disney-stem te zijn.
5: Ah. Wist je al dat zij het was of had je ze gewoon herkend toen het passeerde?
0: Nee, ik wist al dat zij mee ging.
5: Ah, oké.
0: Ja.
4: Echt, dat was een droom. En nu als jij dat zo zegt, kindjes groeien op met u als Disney-stem.
0: Oh. Oh, weet je wat, ik zal mijn Disney Plus even opengooien en ik zal het bewijzen. Wacht. Oh.
6: Sst, luister.
7: Summer-deals.
6: Hoor je het ook?
7: Summer-deals.
6: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer-deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
8: Citroën.
6: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
9: Digitale radio heeft het allemaal. In welke mood je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.be.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Q Music. Q. Maarten en Dorothee.
2: Wij waren de belofte. Twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde.

Q-topschijf staat klaar, de nieuwste van Lost Frequencies. De afgelopen dagen kregen wij heel veel Disney-magie cadeau. Kevin Janssens was onze eerste mysterieuze zanger. Er waren er wel een aantal die hem herkenden. VTM-sportankers Lies en Maarten zongen een prachtig duet uit Frozen. Bij Gustave konden wij wegdromen met een liedje uit Pinocchio. Like a ball town of the blue. Fate walks in and sees you through. Gisteren was de oudste van de vier leierszussen hier. Doreen Leijers heeft dat zo prachtig.

0: Ben je terug in de 90s, hè, Steffi?
1: Echt, ik voel de Disney-magie.
0: Maar ja, wanneer ben je nu weer geboren?
1: 2002.
0: Ja, ja.
2: In een sprookjesfeest.
0: Als je nu denkt, wat doet Steffi Merci hier? Ah ja.
2: Na een dag met heel veel drukte en gehaast, dan helpt het als je...
0: Zij was onze laatste zingende gast.
2: Zomaar blaast.
3: Wat mooi.
2: Oh, de zon lacht me toe. En dan weet ik als jullie hoe een sneeuwpop zich voelt in wat men bedoelt met zomer.
0: Yeah. Ja, het is een mooi lijstje om in terecht te komen.
1: Zeker weten, maar oh, ik kan het niet horen.
0: Maar jawel. Frozen is de afgelopen jaren zoveel meer geworden dan gewoon een film. En in Disneyland Parijs is er dit voorjaar zelfs een gloednieuwe World of Frozen geopend in Disney Adventure World. Steffi, je bent er al geweest. Hoe was het?
1: Ja, wauw.
0: Ja?
1: Wauw, wauw, wauw. Okay. Echt heel magisch. Het is super mooi. Het voelt ook echt alsof je in Arendelle rondloopt.
0: Als ze jou nu zouden casten als een van de Disney prinsessen, welke zou je dan kiezen?
1: Ik zou Rapunzel kiezen. Die,
0: okay.
1: die lijkt het meest op mijn persoonlijkheid.
0: Waarom?
1: Zo heel losjes, speels. Ja, dat.
3: Ja, ik zie het ook inderdaad wel. Zo een beetje, ja.
1: Zo een beetje onhandig ook. Ja, dat ben ik wel.
3: Ja, en een beetje wilder, maar toch zo echt... Ja,
0: ja, ja.
3: Een elegante vrouw, meisje. Je hebt er ook het haar voor.
0: Ja,
3: ja, ja,
0: ik zie het ook wel.
3: Een echte Rapunzel.
0: Ja, absoluut. En je bent nu eigenlijk zelfs ook officieel een beetje een deeltje van de Disney World. Want je hebt een stemmetje ingesproken in de Vlaamse versie van de Disney-Pixar-film Inside Out 2.
1: Ja.
0: Binnenste buiten 2. De stem van het personage Jaloezie.
1: Ja.
0: En je moet eens... Dat is echt... Ja. Ja, het is echt heel goed.
1: Oh, we haten die dingen. Die smaken naar karton.
4: We kunnen geen nee zeggen tegen vel.
1: Oké, nee, je hebt zo gelijk. We eten gewoon wat vel is.
4: Zo mag ik het horen. Jaloezie, jij bent echt wel goed op dreef. Neem het stuur over, ik ben zo terug.
1: Ze kost mij, ze kost mij. Zag je nou wie ze kost mij?
5: Jij geeft te veel om de dingen.
0: Ja, en daar moet je auditie voor doen natuurlijk. Dat krijg je niet zomaar, hè. Ik weet dat, want ik heb zelf natuurlijk ooit ook een Disney-film ingesproken.
3: Ja, dat vertelt het pas en te onpas aan iedereen, maar
0: ja, ja.
1: Snap ik.
0: Een hele goede film. Ron's Gone Wrong. Moet je zeker kijken. Ik ben de robot Ron.
1: Zalig.
0: Dus in ieder geval...
3: Typecasting ook.
0: Wat ik zo'n compliment vind aan die audities, die weten niet wie je bent. Hè,
1: want nee, want dan gaat het helemaal naar Frankrijk.
0: Dat is Disney Paris.
3: Dus die luisteren echt gewoon naar stemkleur.
1: Ja.
0: Voilà, inderdaad. Ja. Dus die kiezen
1: ook
0: jou dan omdat je goed bent.
1: Dat is echt een compliment. Ja.
0: Dus dat mag toch ook wel eens gezegd worden.
3: Want bij Inside Out, het zijn dus de gevoelens eigenlijk, de bolletjes die in het hoofd worden. Ja, welk bolletje er wordt gekozen, dat is dan het gevoel dat je hebt. Maar jij bent dus jaloezie. Maar ben je, je zal die vraag nogal wel gekregen hebben, vermoed ik dan bij jezelf. Makkelijk jaloers?
1: Eigenlijk niet heel vaak. Natuurlijk af en toe. Met Gerben in mijn relatie wel af en toe, dat is normaal, maar gezonde jaloezie. Maar eigenlijk zit er niet zoveel jaloezie in mij. Maar ik vind dat ze jaloezie ook heel mooi hebben uitgespeeld in de film. Op een hele zachte, leuke manier. Niet
3: donker of gemeen. Of,
1: ja.
0: Ja, maar het is deel van het mens zijn en het maakt het bespreekbaar bij kinderen. Dat is het mooie aan die film. Hè.
3: Als je nu nog eens auditie zou doen, zouden ze jou dan mogen vragen om te zingen in een Disney-film? Na vanochtend, Steffi, kan die vraag komen, hè?
1: Kijk, hè, maar ik ben echt de allergrootste fan van Disney. En dat Disney-stemmetje inspreken was een van de allerleukste dingen die ik ooit heb gedaan. Dus ik wil dat heel graag nog mogen doen. Dus zo een diertje of zo Pascalke van Rapunzel of zo een Olaf, die niet te serieus moeten zingen. Ja, bel me. Ja.
0: Oké. Okay. Voor wij straks aan het foute uur beginnen, misschien iedereen nog even waarschuwen. De meet and greet is voor losers. Voor mensen die niet weten waar ze mee bezig zijn. Tegenwoordig doe je als celeb een meet and eat. Maar laten we het daar zo over hebben.
6: Dit is deze week

0: kan niet, hè? Lost Frequencies. Live It All, onze Q-topschijf. Het is 8:08. Wij waanden ons daarnet in een zomers winterparadijs. Steffi Merci zong De Zomer uit de eerste Frozen-film en stuurde daarmee Debbie uit Heusden naar Disneyland Parijs. Daarmee zijn alle plekjes voor ons weekendje ingevuld. Als jij naast dit weekend hebt gegrepen, morgenochtend hebben wij nog een hele fijne verrassing.
1: Steffi, jij bent samen met jouw prins, met Gerben, ook op zoek naar, ik probeer in thema te blijven, een sprookjeskasteel.
2: Ja, klopt.
1: Jullie zijn een huis aan het zoeken.
2: Dat is zo ontzettend spannend. En ook vooral omdat ik voel me echt thuis in het appartement waar we nu al bijna 3 jaar wonen.
1: En dat huren jullie. En nu willen jullie dus iets kopen
2: samen. En nu willen we iets van ons eigen. We denken, ja, we hebben de test volstaan. Nu is het tijd om samen iets te kopen. Oh, dus we zijn onze zoektocht gestart.
0: Ja.
2: En ja, we hebben echt al een heel mooi huis gezien. Dus ik ga het wel moeilijk vinden om zo te kiezen en zo. Ik lach er altijd mee dat ik zeg van, Gerben is precies op de Sims aan het spelen, want zo gaat hij daar echt mee om. En ik probeer wel realistischer te zijn.
0: Maar de Sims?
2: Zo... Die doet echt alsof het niks is zo. Oh, we gaan eens naar een huis gaan kijken. En we nemen deze.
0: Okay. Spelen jullie veel de Sims?
2: Nee, ik heb daar vroeger wel gespeeld.
0: Ja. Er is nu iets nieuws uit. Er is in early beta. Paralives heet dat.
2: Waar is dat?
0: Leuk, ja. Het is eigenlijk een concurrent van de Sims. En het bouwen is veel beter en handiger.
1: Maar ook met zo'n wereld bouwen en mensen in situaties zetten.
0: Het spel is nog niet af, maar je kan het al kopen in early access. En je kan er al mee spelen en commentaar doorgeven.
2: Leuk.
0: Paralives, ja. Maar dat kan zo in je algoritme terechtkomen. Hè. Je kijkt ervan even.
2: En dan zit je erin. Hè.
0: En dan denk je dat heel de wereld weet dat er nu ook een spel Paralives is.
1: Nee, nog niet van gehoord. Maar zitten jullie dan nu in een huizenalgoritme?
0: Ja.
2: Ik zit bij de IKEA-hacks.
0: Ah ja, op die manier.
1: Okay.
2: Heel mijn For You-page is IKEA-hacks. En ik ben ook zo de lulu om te denken dat ik dat allemaal kan. Hè.
1: Ja, want dat is heel vaak dingen zelf doen. En dan zeggen die van, koop dit stoeltje van €5 en je hebt, heel je terras ingericht als je het uit elkaar haalt en blauw schildert.
0: En
2: dat gaat er bij mij uitzien alsof een kleuter dat heeft gedaan. Dus misschien moet ik er toch niet aan beginnen.
0: Zeg, om af te ronden, Steffi, wij zagen op jouw Instagram dat je dit weekend een meet and eat hebt.
2: Ja.
0: Is dat een meet and greet, maar dan, wat is het plan eigenlijk?
2: Maar dan gaan we kaas eten.
0: Maar is het
2: gaan
0: zo?
2: We muziek eten.
0: Ik vermoedde al dat het met de kaas te maken had, maar hoe ga je dat praktisch dan aanpakken?
2: Ja, ik heb er al 2 gedaan. En bij die eerste had ik het gewoon opengelaten en gezegd kom af en een poll gedaan. Maar ik heb maar 1 uur per locatie. Ik toer zo een beetje rond in eigenlijk de provincies. En er waren 500 mensen die hadden gereageerd dat ze kwamen. Maar ja, dat gaat niet op 1 uur. En ik wil ook mijn tijd nemen voor iedereen. Dus nu doen we het met gratis inschrijvingen. 150 mensen kunnen hun inschrijven. En dan heb ik ruim de tijd om in dat uur te praten met u. Kunt je Mercieke proeven? Er is sowieso genoeg Mercieke, dus je kunt het sowieso mee naar huis
0: nemen. Iemand heeft die zin nooit uitgesproken.
1: In tegenstelling tot de supermarkt inderdaad, is er dus genoeg.
0: Dat is de eerste keer dat iemand zegt, er is sowieso genoeg Mercieke.
2: Er is gegarandeerd genoeg Mercieke. Je kunt op de foto, het is gewoon een hele leuke, fijne dag.
0: Oké. Goed, dat is dan voor de fans van de Merciekes en van Mercia, Steffi dan. Steffi, dankjewel om langs te komen. Het was magisch. Dankjewel voor de magie.
2: Ja, jullie dankjewel en veel plezier in Disneyland.
1: Dankjewel.
0: We gaan richting Foutuur en ik weet niet of er misverstanden zijn over Pitbull. Denk je dat Pitbull niet hard werkt, Steffi?
2: Ik denk dat hij wel hard werkt.
0: Oké, want mocht je denken dat hij niet hard werkt, dan zou hij antwoorden met... Me not working hard. Yeah, right. Picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square. Take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive. I just want y'all to know that. It's a night.
1: Steffi is zo beleefd. Die lacht met al jouw mokken maken.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchteren. Mannetjes, klaar voor het WK? Koop nu één bankkristal 0.0 en krijg de twee daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
2: Een hele goede morgen, Nieuws van 9 met Delphine.
3: Goedemorgen. Weinig bedrijven geven energiesteun. De federale regering keurde die eind april goed om de hogere energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten wat op te vangen. Ze legden de keuze bij de werkgevers, maar amper 4% wil personeel een hogere kilometervergoeding geven. Dat schrijft HLN.
4: Veel bedrijven zeggen dit is veel te veel administratie. Het is ook maar voor 3 maanden, alleen voor mei, juni en juli, dat de regering deze verhoging had mogelijk gemaakt. En bovendien vrezen zij ook als zij deze verhoging nu gaan geven, dat de vakbonden achteraf zullen zeggen ja, dit kunnen jullie ook niet meer afnemen van de mensen, dat het eigenlijk niet meer terug te draaien is.
3: De regering trok er 60 miljoen euro vooruit. Ouders betrekken bij klachten over een school heel vaak en heel snel hogere instanties, dat zeggen directeurs in het Nieuwsblad. Ze zetten druk door organisaties zoals Gelijke Kansencentrum Unia, de Kinderrechtencommissaris of het Vlaams Parlement mee in cc te zetten als ze een school mailen. Mogelijk doordat AI die instanties suggereert als je daar vraagt wat je moet doen. En wie de komende weken met andere supporters naar het WK voetbal gaat kijken, die let best extra op in het verkeer. Veiligheidsinstituut Vias berekende dat er tijdens grote toernooien, zoals het vorige EK voetbal, tot 40% meer ongevallen waren vanaf een uur voor de match. Bijvoorbeeld door mensen die zich haasten om de start niet te missen. En ook tot 7 uur na de wedstrijden waren er meer ongevallen dan vaak onder invloed van alcohol. Nu nog droog, na de middag kans op een bui bij 17 graden. Morgen grijs met wat gedruppel 18 graden. En zaterdag en zondag zowel zon als wat gedruppel bij 19 tot 20 graden.
5: Die redenering had ik zelf nog niet gemaakt, dat als heel veel andere mensen onveilig zijn in het verkeer met de match van de Rode Duivels en jij bent zelf voorzichtig, ja, dan moet je van die mensen nog beginnen opletten.
2: Maar
5: inderdaad.
2: Natuurlijk.
5: Ja. Dat is
2: tuurlijk.
5: Hard.
2: Ja, mocht iedereen gewoon zichzelf doodrijden, dan zou... Nee, maar ja, maar dat is natuurlijk het perverse, hè, dat je ook iedereen die rond je rijdt in gevaar brengt. Hè.
5: Dus gewoon thuis kijken.
2: Ja, of gewoon 0,0 drinken.
5: Ja, nee, maar...
3: Of, je moet hard haasten naar de match.
5: Ja, exact. Ja,
2: en, ja, wees gewoon verantwoord. Hè. Je hebt een ding van meer dan een ton dat 130 per uur rijdt onder je gat. Misschien gewoon niet zuipen. Hè.
5: Ja, nu, in Vlaanderen mag je nergens 130, hè, Maarten, maar...
2: Nee, maar het kan 200, hè. Ja,
5: ja zeker.
2: Een moordwapen,
5: ja.
2: Hè.
5: 7 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. De langste file staat op dit moment richting Gent op de E17 tussen Waregem en De Pinte. Daar moet je 3 kwartier extra rekenen. Richting Antwerpen E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost 40 minuten erbij tellen. A12 tussen Aartselaar en Wilrijk ook 20 minuten extra. E19 tussen Brecht en Sint-Job in het Goor. Daar is een ongeval met een vrachtwagen gebeurd. Je moet 20 minuten extra rekenen. Richting Brussel gaat het traag, E40. Tussen Bertem en Sint-Stevens-Woluwe 20 minuten extra rekenen. E19 tussen Zemst en Machelen ook 20 minuten erbij tellen. Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen, 20 minuten extra.
2: Je hoeft je niet te schamen om allemaal mee te zingen, hè, en om mee te dansen in de zon en te baden in het licht. Dat mag allemaal. Hier is Wim Soetaar. Je hoeft

0: het is 19 over 9. Een hele goede morgen. Blij wist je dat je? Er bestaat een wetenschappelijke formule voor het vrolijkste nummer ter wereld. Dat is... Iemand heeft zich daarmee bezighouden. Een Nederlandse neurowetenschapper. Het heeft te maken met tempo, toonsoort, tekst. Allemaal geanalyseerd, honderden songs. En op nummer 1 eindigde het liedje dat nu klaar staat. Het heeft dus te maken met de tempo, de key, de toonsoort.
1: Ja.
0: Dat is toch zot? Hij zegt wel zelf, oké, ik weet dat je het niet 100% kan meten.
1: Maar en word je daar dan ook zelf vrolijk van?
0: Ik denk het wel.
1: Ah ja.
0: Maar laten we het vooral eens testen. De nummer 1 uit die mens zijn onderzoek. Hier moet je dus eigenlijk wetenschappelijk bewezen vrolijk van worden. Goeie

0: Bij Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, en de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
2: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
2: Ja, geel!
0: Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
3: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
4: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
6: Xina.
5: Info in je winkel of op xina.be.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Sterretje of barst in je auto uit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
8: Info en voorwaarden op carglass.be.
9: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
10: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo's verse pizza's. 2+1 gratis. Ho ho, dat is lekker scoren.
11: Dat is de ja van Jumbo.
12: Meet the market. De Crazy Summer Days. Korting.

0: 13 minuten erbij tellen. En dan nog richting Gent, E17, tussen Waregem en Deinze, 12 minuten extra.
1: 10 vragen, 60 seconden. Verdubbel je loon.
2: Nicolas uit Kortrijk, goedemorgen.
3: Goedemorgen Maarten en Dorothee.
0: Hallo.
2: Wat doe je van werk?
3: Ik ben vertegenwoordiger bij een lobsterfish.
2: In de visverkoop zit je dus?
3: Ja, inderdaad.
2: Dan ken je alles van vis, veronderstel ik. Wat moeten we volgens jou bestellen op restaurant of wat net niet?
3: Ik eet zelf graag wat lot of tarbot. Uh-huh. En wat ik nooit zelf zou bestellen is kreeft.
2: Waarom niet?
3: Ik vind dat een beetje overroepend soms. Ik vind dat soms veel geld voor hetgeen dat maar is.
2: Ja, ja, ja. Het heeft vooral te maken met die mago's. Van even een kreeftje eten en zo. Ja.
3: Voilà, voilà.
0: Het blijft
3: voilà.
0: Heel triest ook, hè. Kreeft.
2: Ja, ja. Hoe dat gemaakt wordt.
0: Ja.
2: Tja.
0: Toch een stap te ver.
2: Maar ja, ik weet niet of Nicolas daar zo mee bezig is, natuurlijk in zijn sector.
3: Nee, totaal niet. Totaal niet.
0: Zeker dat. Hoeveel verdien je elke maand netto?
3: 2554,40.
0: Zeg, en je zit in Spanje op dit moment?
3: Ja, inderdaad. We zijn toch op reis geweest op het laatste moment. Mijn ouders zijn in Spanje en zijn een keer in aangekomen.
2: Oh, wel.
0: Ah, oké, maar dus, ja, je moet niet werken, maar je gaat wel proberen om je loon te verdubbelen van op reis.
3: Ja, want dat moet hier ook betaald worden. Hè.
2: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Alles kost geld, hè. Dat zeg ik ook aan mijn kinderen. Hè. Alles kost geld. Dat is de zon.
3: Voilà, voilà.
2: Allee, goed, dan gaan we eraan beginnen. Misschien nog je netto maandloon.
0: Ja, ik had dat al gevraagd.
2: Ah, ja,
0: maar...
2: Heb je dat niet gehoord? Oei, ik was even afgeleid dan. Maar geen probleem.
0: Nicolas, vertel iets. Wat doe je van werk?
2: Allee, kom, stop.
0: Als je onze 10 vragen juist beantwoordt, verdubbelen wij dus jouw maandloon. Kan je bijleggen. Oei, zijn daar nog kindjes op de achtergrond ook?
3: Ja, zijn hier twee kindjes aanwezig.
0: Maar je kan toch focussen, hè, Nicolas?
3: De radio aan me kunnen uitzetten, maar de kindjes niet.
0: Nee. Je mag één keer passen per vraag in dit spel. Hè. Die krijg je dan op het einde een tweede en laatste keer bij een fout antwoord. Dan is het afgelopen. Even alle gekheid op een stokje. Ben je klaar om je 1 minuutje te focussen?
3: Ja, ja.
2: Oké,
3: Nicolas. En Maarten ook. Ja.
2: Ja.
0: Oh, love you, Nicolas. Ja, nu ga je zien dat ik het om zeep help,
2: ja,
0: hè?
2: Ik denk het wel, Nicolas. Ik ga echt mijn best doen voor jou, oké?
3: Oké, beloofd.
2: Oké, goed. Ik tel af. 3, 2, 1, go.
0: Van welke regisseur is de nieuwe film Disclosure Day?
3: Pas.
0: Welke kleur heeft de kaart die een voetballer meteen van het veld stuurt?
3: Rood.
0: Hoe heet de fobie waarbij je angst hebt voor kleine ruimtes? Wie speelde het personage Evert in de reeks Spring?
3: Steven, pas.
0: In de vlag van welk land zit geen blauw, die van Ierland of Griekenland?
3: Ierland.
0: Van welk dier is de anaconda een soort?
3: Pas.
0: Welke klinker komt net voor de letter F in het alfabet?
3: E.
0: In welk museum kan je de originele Mona Lisa bezichtigen?
3: Pas.
0: Van welk Spaans bouwwerk zegende paus Leo gisteren een van de torens?
3: Pas.
0: Hoe heet de zanger van Queen die in 1991 overleed?
3: Freddie Mercury.
0: Van welke regisseur is de nieuwe film Disclosure Day?
3: Steven Spielberg.
0: Ja,
2: ja, dat was juist. Ja, nog juist, maar buiten de tijd. En eigenlijk, het is Freddie Mercury. Dus, maar ja, goed.
3: Maar ja, dat is op zijn Spaans, hè.
0: Helaas was de tijd om en er moesten nog te veel pasvragen komen. Jelle Kleijmans die speelde Evert in Spring. De anaconda is een soort slang. Mona Lisa hangt in het Louvre in Parijs. Mooi. En paus Leo die heeft gisteren dus een stukje van de Sagrada Familia gezegend. Je hebt 5 juiste antwoorden binnen de tijd gegeven. Dat is toch een troostprijs van €50. Toch ook plezant voor op vakantie in Spanje.
3: Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk.
2: Allee. Zeg, geniet er nog van daar. Hè. U was een fijne kandidaat.
0: Adios.
3: Dankjewel.
2: Ciao, ciao.
3: Adios.

0: Oké, two times, ça va allemaal wel, maar ik zou graag nog iets verder tellen. Dus ik dacht misschien aan 5, 6, 7, 8 er ook nog bij te nemen zo meteen. Wat denk je? Ça va, hè?
1: Dat kan. Ja, en het is wel. Twice trouwens, en niet two times.
0: Ah ja, ja, dat is ook wel weer waar. Ja. In ieder geval eerst nog Toto en Africa in het Foute Uur op deze donderdagochtend. Goedemorgen.

Duurt het Foute Uur niet lang genoeg voor jou? Luister naar Q Foute Radio op DAB+, Qmusic.be en in de Q-app.

0: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
1: What did you steal?
2: Secrets.
3: Vanaf 10 juni.
4: The human race cannot accept what we know.
3: Steven Spielberg.
5: If you do this, there's no one doing it.
6: This is Disclosure Day.
3: Disclosure Day. In de bioscoop.
7: Hou je van een goede ochtendshow?
8: Maarten en Dorothee.
7: Goedemorgen.
9: Fijn dat je er zo vroeg bij bent.
7: Of luister je liever naar Eine Kleine Nachtmuziek? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
10: Je hebt deals. En je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
11: Voedselvergiftiging in Peru. Vakantiepret wordt vakantiepech.
12: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
7: Goedemorgen, het is 10 uur. Je krijgt het nieuws van Delphine. Goedemorgen. Vlaanderen wil meer zij-instromers in de kinderopvang, zoals mensen uit andere sectoren nu ook al overschakelen naar het onderwijs. Minister van Welzijn Caroline Genee maakt geld vrij waarmee crèches nieuw personeel kunnen opleiden.
13: Halftijds op de werkvloer, handen in de kinderopvang en halftijds krijgen die medewerkers dan de kans om een diploma te halen. We voorzien in totaal €30 miljoen en voor elke organisatie die zich engageert is er jaarlijks €250.000.
7: Genee wil de komende 3 jaar 10.000 extra plaatsen in de kinderopvang. Amper 4% van de werkgevers wil personeel een hogere kilometervergoeding geven. De federale regering betaalt bedrijven een deel terug als energiesteun door de hogere energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Maar bedrijven zijn dus niet enthousiast, schrijft HLN.
14: Veel bedrijven zeggen, dit is veel te veel administratie. Het is ook maar voor 3 maanden, alleen voor mei, juni en juli, dat de regering deze verhoging had mogelijk gemaakt. En bovendien vrezen zij ook als zij deze verhoging nu gaan geven, dat de vakbonden achteraf zullen zeggen, ja, dit kunnen jullie ook niet meer afnemen van de mensen, hè, dat het eigenlijk niet meer terug te draaien is.
7: En het parket van Brussel heeft 14 horecazaken gesloten en er zijn ook 3 mensen opgepakt en verschillende wapens en cashgeld in beslag genomen. Het was een gevolg van een grote controleactie 2 weken geleden naar witwaspraktijken in Brussel. Nu nog droog, na de middag een lokale bui bij 17 graden, morgen grijs, lichte regen, 18 graden en zaterdag en zondag zowel zon als wat regen en tot 20 graden. We zijn op de goede weg. Het gaat beter worden allemaal dat die regen maar een keer stopte. Ondertussen 8 files op onze snelwegen nog, van 5 minuten of meer. Op de Brusselse binnenring tussen Expo en Vilvoorde Koningsloo verlies je een kwartier. Richting Antwerpen op de A12 tussen Wilrijk en Wilrijk-Vallaar 12 minuten. Op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord 10 minuten. En op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem, daar is het 10 minuten langer. Richting Brussel dan op de E40 tussen Bertum en Sint-Tevens-Woluwe 8 minuten. En tussen Everen en Rijers 5 minuten extra. Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout 8 minuten. En richting Nederland tussen Sint- en Alinkeroever en Antwerpen-West 6. Sta je dan toch nog ergens anders aan te schuiven, dan verlies je op dit moment minder dan 5 minuten.
15: Music.
3: Ulrike Douwer.
7: Nog maar een paar weken school, dan kan je net als Dua Lipa een Houdinieke doen. Gewoon verdwijnen voor 2 maanden.

Jelly Roll. En die is goed gezind. I'm good. En ik hoop van jou hetzelfde, dat jij ook goed gezind bent vandaag. Het is alleszins al donderdag, dat valt mee. Het is ook bijna klaar met dat regenseizoen hier in België. Ik moest gisteren in de namiddag nog naar het stadsloket voor een nieuwe reispas voor deze zomer. En dan wordt er dus een pasfoto gepakt. Hè? Want als je er zelf geen meepakt, een foto, dan wordt er ter plekke eentje genomen. Maar ik had net 10 minuten in de regen gewandeld, zonder paraplu. Dus ik kom daartoe, maar echt als een verzopen waterkieken. Dus zo, mijn haar plakte zo tegen mijn voorhoofd, mijn mascara was uitgelopen. En die zo, ja, nu mag je even poseren voor de foto. En ik zo... ja, dus die reispas die gaat me daar nog jaren aan doen denken aan deze periode van het jaar. 11 juni en het regent te veel. Maar het gaat bijna stoppen. Het gaat bijna stoppen. Dus we blijven positief zoals Jelly Roll. Goed, genoeg over mij. Hoe gaat het met jou vandaag? How do you do? I see you.

0: Dat is oké vandaag. Met Soraya uit Blankenbergen ook, want ze is jarig vandaag. Dikke proficiat. Met Taylor Swift ook alles oké, want ze heeft 10 op 10 gekregen in Repeat of Niet. Dus we beginnen straks met een nieuwe song.
1: Ang, groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
2: Absoluut, Willy, want we gaan back to the 90s. 10 om
1: te zien. Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
2: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de AFAS Dome.
1: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
2: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de AFAS Dome in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
1: Dan, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
2: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
3: Supporters opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag een zakje van 600 gram kersen voor maar €4,99. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: De ketelaren voor de Bruinen! Geweldige goal!
5: HLN zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
4: Heerlijk in de kruising!
5: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
4: Goku, score!
5: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
6: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
8: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
6: Immos Koopman.
5: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
9: Mannekes,
10: vader.
9: Bobby is zo vrolijk.
10: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
9: En waarom?
10: Van zaterdag tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
11: En wat willen we?
10: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
12: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
13: Van zaterdag tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
14: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
15: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: Flowers van Miley Cyrus.
1: Repeat of niet.
0: Een frisse start in Repeat of niet vandaag. Voor de eerste keer ga je het nummer Passenger horen. Het is een nummer van Alex Warren. Een korte herintroductie van Alex Warren. Je kent hem uiteraard van dit.

horen, zeker ook van deze. My loneliness left the room the second that you walked in, something like a baby. Dat is de nummer 3 in onze Q-top 40 nog altijd op dit moment. Deze Alex Warren die is zo goed bezig, die brengt gewoon singles na single uit, hit na hit. Dat komt ook omdat hij op 28 augustus een nieuw album gaat uitbrengen, waarop die Fever Dream, die laatste die je hoorde, al zeker gaat staan. En dus dit nummer, Passenger. Dus de vraag is, wat is jouw eerste gevoel bij dit nummer? Is dit een repeat of niet? Laat maar weten in de Q-app.

0: De nieuwe van Alex Warren, Passenger, voor de eerste keer in Repeat of Niet.
1: Repeat of Niet.
0: Dus dat is toch altijd even spannend afwachten wat het wordt. Komen er meer repeaten binnen of meer nieten na die eerste luisterbeurt? Michael uit Antwerpen vindt het absoluut een repeat. Het is een goed nummer. Mariette uit Assen, prachtige nieuwe song van Alex Warren. Nick uit Roeselare is niet overtuigd. Die stuurt afvoeren die handel. Andy uit Mol, zijn eerste gevoel is een niet. Ezra uit Menen, 100% een repeat. Lotte heeft een audioberichtje gestuurd.
2: Goedemorgen, definitely repeat. Groetjes.
0: Oké, die zullen we aan de repeaten toevoegen. Sarah uit Aflichem, Alex Warren is sowieso voor mij altijd een dikke, dikke repeat. Wat een topkerel. En Naomi uit Hemixem, nu al een repeat, want ik had het al eens gehoord en ik vind het absoluut een topnummer. Dus voilà, de balans is duidelijk een repeat. Alex Warren, proficiat, dat heb je goed gedaan die eerste keer. De song gaat sowieso door naar Vincent Live vanavond.

0: Het blijft toch leuk om ze naast elkaar te zien, hè? Maxime en Hannah May, ik wil dat je liegt. Het is 10:30 op dit moment. Er staan nog 6 files op onze snelwegen van 5 minuten of meer. Op de Antwerpse ring richting Gent moet je aanschuiven tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Daar is het 13 minuten extra. En richting Nederland tussen Sint Anna Linkeroever en Antwerpen-West 8. Brusselse binnenring dan tussen Expo en Machelen 11 minuten langer. Op de buitenring van Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem, daar verlies je 6 minuten. Dan nog op de ring van Anderlecht op de B202. Tussen de ring van Anderlecht en de N266, daar moet je 5 minuten bijrekenen. Sta je nog op een andere plek op dit moment aan te schuiven op onze snelwegen, dan gaat het vlotter, minder dan 5 minuten extra.
1: Ulrike Douwers.

0: superheroes van de scripts. Wat hebben wij met z'n allen genoten van al die BV's die bij Maarten en Dorothee 's ochtends een Disney-nummer hebben gebracht, live gezongen in de show. Dat is waanzin. Als jij ze herkende, dan maakte je kans op een weekendje Disneyland. En dat is dus effectief dit weekend. Dit weekend vertrekken Maarten en Dorothee samen met de winnaars richting Disneyland Parijs. En Debbie uit Heusden die is daar op de valreep bij, want ze herkende vanmorgen deze BV.
1: Hey, ik ben Steffi Mercy. En deze morgen heb ik bij Maarten en Dorothee mijn favoriete Disney-liedje gezongen. De zomer van Olaf en...

0: tickets voor ons weekend in Disneyland Parijs zijn gevuld.
1: Maar luister zaterdag zeker naar Q, want we hebben nog een verrassing.
2: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
3: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
4: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sayo shampoo en conditioner.

0: bellen. Gooi het niet weg, Rimpel.
1: Zegt je oude console game over? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
2: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be. IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
3: IKEA.
4: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be.

0: veel fans van dit nummer in de Q-app. Het is mijn favoriet, stuurt Steven uit Tiltwingen. Martin Garrix en Ed Sheeran met Repeat It.
1: Love is on the air.
0: Morgenavond is het weer Vrienden van de Vrijdag hier bij Q tussen 7 en 9. Dus opnieuw een kans voor jou om te daten op de radio. Dus heb jij zin om de zomer in te gaan met een leuke date of misschien wel meer, wie weet. Schrijf je dan in voor Love is on the air. Je kan dat doen via de Q-app of via qmusic.be. Hoe werkt het precies? Je stelt jezelf even voor op de radio. Wie je bent, wat je zoekt, wat je hobby's zijn. Bert en ik, wij zoeken dan tussen de andere single luisteraars op dat moment naar wat wij denken dat de beste match is voor jou. Dan mogen jullie elkaar op de radio leren kennen. Dan mogen jullie een paar minuutjes met elkaar babbelen. En daarna volgt het grote beslissingsmoment. Zit er meer in? Heb je zin om elkaar eens in het echt te ontmoeten? Of blijft het bij de radiodate? Die beslissing ligt dan volledig bij jullie. En op dit moment zoeken we nog een paar singles. Want er zijn nog een paar shows van Vrienden van de Vrijdag. Niet superveel meer, want ja, het Q Beach House komt eraan. Dus ben jij single? En heb je zo, ja, nog geen plannen? Nu vrijdag bijvoorbeeld, nu vrijdagavond. En wil je wel iemand leren kennen? Schrijf je dan snel in en dan horen we elkaar hopelijk morgen hier bij Q.

0: Yes, je kan dus elke vrijdagavond hier bij Q daten op de radio. In de show van Vrienden van de Vrijdag. Joffrey uit Antwerpen die zegt... Ja, het klinkt voor mij een beetje als blind getrouwd, maar dan op de radio. Ik vind het wel speciaal. Ja, bij ons, bij Love is on the Air, je moet niet direct trouwen. Geen zorgen. Maar het is inderdaad wel een blind date op de radio. Daar heb je wel gelijk in.
1: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
2: Ik ben blind.
3: Ja, zit er vast.
2: Ik ben blind.
3: Het licht is uitgevallen.
2: Oh. Ik dacht even...
1: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
4: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helktre. Mannetjes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bakkristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
0: Goedemorgen, het nieuws van 11 uur. Dat krijg je van Delphine. Goedemorgen. Je zal niet kunnen flexijobben in de industrie, dus in de chemiesector of bij staal- of glasproducenten. Dat heeft de tijd bevraagd. Het systeem van flexijobben breidt in juli uit, maar dus niet naar overal. In de industrie wordt er vaak met zware machines of gevaarlijke producten gewerkt. En mensen dat af en toe is laten doen, vinden de sector en de vakbonden te gevaarlijk. De Vlaamse regering wil meer zij-instromers in de kinderopvang. Zoals mensen uit andere sectoren nu ook al overschakelen naar het onderwijs. Minister van Welzijn Caroline Gelee maakt geld vrij waarmee crèches nieuw personeel kunnen opleiden.
5: Halftijds op de werkvloer, handen in de kinderopvang en halftijds krijgen die medewerkers dan de kans om een diploma te halen. We voorzien in totaal 30 miljoen euro en voor elke organisatie die zich engageert is er jaarlijks 250.000 euro.
0: De komende 3 jaar wil Gelee 10.000 extra plaatsen in de kinderopvang. En in Kuwait is het luchtruim tijdelijk gesloten geweest door de nieuwe aanvallen in het midden. Het is intussen weer open. Iran viseert in Kuwait Amerikaanse doelen, net als in Bahrein, als reactie op Amerikaanse aanvallen in de Iraanse hoofdstad Teheran. Daar zijn zeker 3 mensen gewond geraakt vannacht. In Bahrein raakte een meisje van 11 gewond. Nu nog droog, na de middag een bui en 17 graden. Morgen grijs, lichte regen, 18 graden. En zaterdag en zondag zowel zon als wat regen en dan tot 20 graden. Op dit moment 6 files op onze snelwegen van 5 minuten of meer. Op de Antwerpse ring richting Nederland moet je aanschuiven tussen Sint Anna Linkeroever en Antwerpen West. Daar is het 11 minuten langer. Tussen Le Grellelaan en Deurne 7 minuten. En tussen Antwerpen West en de Kennedy-tunnel ook 7. In de richting van Gent op de Antwerpse ring tussen Antwerpen Noord en Antwerpen Oost is het 9 minuten langer. Richting Antwerpen dan op de E17 tussen Zwijndrecht en Antwerpen West 9 minuten erbij. En op de A12 tussen Aartselaar en de Kleidalaan 5 minuten extra. Sta je dan toch nog ergens anders aan te schuiven, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
6: Ulrike Douwer.
0: Faithless in een nieuw jasje. Ik denk dat wij daar heel vaak op gaan dansen deze zomer. Dat allemaal.

Die gaan we nog vaker horen deze zomer. New Religion van Bebe Rexha en Faithless. Het is 11:07 op 11 juni. Het is donderdag, maar ik ben opgestaan met een mega vrijdaggevoel.

0: met Elizabeth Taylor. Femke uit Waregem die laat weten dat ze ook is opgestaan met een gigantisch vrijdaggevoel. Wel precies nog erger dan bij mij, want ze zegt dat ze echt dacht vanmorgen dat ze een vrije dag had. Maar nee, het is nog maar donderdag. Voor Nico is het effectief een soort van vrijdag vandaag, want hij heeft morgen een dagje verlof. En hij gaat dat vieren door vanavond naar Guga Baul zijn show te gaan kijken. Dus veel plezier, Nico. Ja, het zijn de zotten die moeten werken, hè. Kijk.
1: Mannekes, vader. Bobby is zo vrolijk.
2: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
1: En waarom?
2: Van zaterdag tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
3: En wat willen we?
2: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
4: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
5: Van zaterdag tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op ZEP.be.
7: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
8: Kia. Movement that inspires.
7: Voorwaarde op kia.be.
9: Vliegtuig, overnachting, musea. Voilà, ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
10: En ook uw budgetvakantiepech?
9: Nou wat?
10: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
9: Oh nee.
10: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten ter plaatse en uw repatriëring.
11: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
12: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
13: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
14: Echt zalig, al die films en series bingen.
13: Hoe praat jij nu?
14: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
13: En vind je vrouw dat niet lastig?
14: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
15: Mobile Vikings.
13: Play it smart.
16: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minute op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.

0: de Voice van Vlaanderen winnen. Als je nog maar 17 jaar bent, Bas die weet hoe dat voelt, want hij is onlangs de winnaar geworden van het programma. Hij was toen dus nog maar 17, ondertussen is hij deze week 18 jaar geworden. Dus eindelijk meerderjarig, kan je eindelijk alle dingen doen die je wil. Als winnaar heeft hij ook meteen een nieuwe single uitgebracht.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Hopelijk de voorbode van een mooie muziekcarrière. All because of you. You sound better.

Oh, veel fans van Bas in de Q-app, dat stof. Ja, is echt wel vertrokken. Hè. Als winnaar van The Voice, het voordeel natuurlijk van nog zo jong te zijn, dat is dat je nog zoveel jaren de tijd hebt om keihard op je bek te gaan, ervan te leren. Maar toch heeft hij nu al een duidelijke eigen stijl. Dat is heel straf, hoor. Ja, maar...

favoriete partynummer van Dorothee. We Found Love van Rihanna en Calvin Harris. Het is 11:30 ongeveer. Er staan 5 files op dit moment op onze snelwegen. Richting Antwerpen op de E17 moet je aanschuiven tussen Haasdonk en Antwerpen-West. 32 minuten erbij. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint Anna Linkeroever en Antwerpen-West 18 minuten langer. En tussen Antwerpen-West en de Kennedy-tunnel 8 minuten. In de richting van Gent op de Antwerpse ring tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Ja, daar verlies je 7 minuten. Op de E34 richting de grens met Nederland nog tussen Reti en de grens 5 minuten langer. Sta je nog op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten. En het is zeer sfeervol natuurlijk.

Skiddly Dong Dong Dong Day. Ik heb net eens gekeken in de agenda. Het is ongelooflijk. Nog maar 2 weken en 1 dag tot de foute party van Q. Ineens gaat dat zo snel. Oh my god. Dus ik vraag mij af, hoe zit het eigenlijk met jouw voorbereidingen? Ben je al lang klaar? Heb je je ticket gekocht, je gezelschap, je vervoer geregeld, je outfit gekocht? Ook

0: belangrijk? Of ben je zo type van, ja, ik zal dat last minute wel allemaal regelen, dat komt wel goed. Ja, ik ben benieuwd wat de stavaza is, dus geef mij eens de stand van zaken.
1: 26 juni, Flanders Expo. De Foute Party. Je kan nog tickets kopen, maar één plek is niet te koop. Op het podium. Eén microfoon. Eén anthem. Maarten en Dorothee zoeken de foutste stem op de werkvloer. Word jij de voice van het foute anthem? Dan is deze vacature iets voor jou. Schrijf jezelf of je collega in via de Q-app. Want de douche is te klein voor wat jij allemaal kan. Music.
2: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
3: Citroën.
2: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
4: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
5: 3, 2, 1.
6: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
7: Sorteren kan je zo meteen.
8: What did you steal?
9: Secrets.
10: Vanaf 10 juni.
11: The human race cannot accept what we know.
10: Steven Spielberg.
12: If you do this, there's no undoing it.
13: This is Disclosure Day.
10: Disclosure Day. In de bioscoop. Knaldi.
14: Voor alle papa's die graag barbecuen. Nu bij Aldi 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de Knaldi-prijs van maar €12. Aldi. Altijd slim.
15: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
16: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.

0: nog maar 2 weken. Twee weken en 1 dag tot de foute party van Q in Gent. Ik vind het altijd heel leuk dat dat voor veel mensen zo... Ja, het is de start van de zomervakantie sowieso. Maar ook ja, zo'n vaste afspraak voor veel groepen, collega's, vrienden. Het geeft echt zo'n communitygevoel dat veel mensen daar elk jaar naartoe komen. Hugo uit Schoten, die heeft laten weten in de Q-app dat hij verkleed komt als Pintje. Dus Hugo het Pintje. Dat is eigenlijk wel grappig, want een Hugo, dat is ook een drankje. Hè? Dus Hugo, je kan ook gewoon als Hugo verkleed komen. Lisbeth uit Kontig, die kijkt er ook mega hard naar uit. Ze is bezig met de laatste voorbereidingen.
1: Wel, onze t-shirt worden gestikt met een mooie decoratie. En zaterdag ga ik naar het shoppingcenter voor nog de foute spulletjes en glitters te zoeken. En ik kom samen met mijn oudste zoon Matthias graag mee feesten. Tot dan. Dag.
0: Tot dan. Het zal wel zijn. En glitters, altijd een goed idee. Als je zelf ook nog naar de foute party wilt komen, dan is er goed nieuws. Er zijn nog wat tickets, dus die kan je nog kopen. En er is ook inspiratie voor een outfit. Je kan jezelf een foto van jezelf uploaden in onze foute generator in de Q-app of op qmusic.be. En dan kan je zien, ja, hoe zou ik nu staan als een soort van Carmenneke met een luipaardprintje. Of zoals een foute sporter. Dat kan je ook aanklikken. En de resultaten, ze zijn echt prachtig. Ja, ik heb het zelf ook al getest. Ik ben nog nooit zo fout geweest. Goed, dit zijn Anima

Mr. Know-it-all, zegt hij. Maar er is toch één ding dat hij nog niet weet. Dat jij ook nog niet weet. Dat ik ook nog niet weet. En dat is straks om 5 uur kom je te weten met wie de Romeo's op de foute party de Backstreet Boys gaan coveren. Want ja, de Romeo's zijn met 3, maar de Backstreet Boys waren oorspronkelijk met 5. Dus ja, wie worden die 2 andere Backstreet Boys? Hoor je straks bij Vincent Live om 5 uur.

0: Dag buurvrouw, schoon een dag vandaag, hè?
1: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
0: Echt? Oh, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
2: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile. De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
4: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Goedemiddag, het is 12 uur. Je krijgt het nieuws van Delphine. Goedemiddag. In Antwerpen is een voetganger aangereden door een combi. Het gaat om een man van 23 die overstak op het zebrapad. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens het parket reed de combi met de zwaailichten aan en was hij onderweg naar een oproep over een diefstal.
6: Het is de wegpolitie die de eerste vaststellingen zal doen, gezien de betrokkenheid van politie Antwerpen. De bestuurder van de politiecombi die zal ook verhoord worden over de concrete omstandigheden en die heeft ook een negatieve adem- en speekseltest afgelegd.
5: Het is al de derde keer in een jaar tijd dat in Antwerpen iemand aangereden gereden wordt door de politie. Mexico maakt zich klaar voor de start van het WK voetbal met vanavond de openingsceremonie en de eerste match tussen Mexico en Zuid-Afrika. Maar collega Birgit Herteleer voelt ter plaatse nog weinig WK-sfeer.
7: Ik vind het een klein beetje teleurstellend zelfs. Het is zo dat ik best weinig supporters zie rondlopen in de stad. Nu, wat natuurlijk wel kan zijn, het is een hele dure reis om te maken, dus mensen gaan misschien pas echt de dag voordien komen of de dag zelf, maar echte gekte is er zeker nog niet.
5: Mexicaanse leerkrachten betoogden eerder deze week al aan het stadion omdat ze meer loon willen en ze dreigen dat ook vanavond te doen. En onze nationale tennisvrouwen spelen de kwartfinales van de Billie Jean Cup tegen Oekraïne. Dat is het resultaat van de loting in China waar de wedstrijd eind september gespeeld zal worden. Ons land staat 12e op de wereldranglijst voor landenteams bij de vrouwen. Oekraïne is de nummer 3. Vanmiddag stijgt de kans op een bui bij 17 graden. Morgen grijs met wat lichte regen en 18 graden. En dit weekend zowel zon als regen bij 20 graden.
8: Op dit moment 6 files op onze snelwegen van 5 minuten of meer richting Antwerpen op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Dan moet je 24 minuten bijrekenen. Op de A12 tussen Aartselaar en de Kleidalaan 6 minuten. En op de E34 tussen Melcele en Sint-Anna-Linkeroever 5. Antwerps-Ringnan richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 14 minuten. Tussen Antwerpen-Centrum en Berchem verlies je 7 minuten. Dan nog richting Gent op de Antwerpsring tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Daar is het 5 minuten langer. Sta je toch nog ergens anders aan te schuiven, dat kan, dan verlies je daar op dit moment normaal minder dan 5 minuten.
9: Music.
10: Ulrike Douwe.
8: En smakelijk als je gaat lunchen. Jouw pauze was nog nooit zo leuk, dankzij Kygo en Pink.

0: Sober van Pink. Oh, Anneke, die vertrekt voor 2 weken naar Rodos, heeft ze laten weten in de Q-app. Vandaag de koffers pakken en morgen Sloes. Oh, ben een beetje jaloers. Ze zegt, je mag meekomen, maar ja, dat gaat niet. Sorry. Hey, maar jij kan ons wel altijd meepakken op vakantie. Als je wil, de Q-app, die werkt overal ter wereld waar er internet is.
1: Dit is

0: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd.
1: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
2: Immoscoopman!
1: Immoscoopman!
3: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
0: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
3: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
0: Ja?
3: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed opdacht op huizenjacht met...
2: Immoscoop, man!
6: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
7: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
6: Tot 10 jaar?
7: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
6: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
7: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
8: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
9: IKEA.
8: Voorwaarden op IKEA.be.
10: Mannekes, vader. Bobby is zo vrolijk.
11: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
10: En waarom?
11: Van zaterdag tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
12: En wat willen we?
11: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
13: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
14: Van zaterdag tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
15: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
16: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
17: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
18: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
19: Amai.
18: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
19: Handig.
20: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paaltje op de parking.
18: Ja, handig inderdaad.
17: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
21: Volkswagen.
22: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
23: Sterretje of barst in je auto ruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
24: Info en voorwaarden op carglass.be.
25: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
26: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
25: Hoe praat jij nu?
26: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
25: En vind je vrouw dat niet lastig?
26: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
27: Mobile Vikings.
25: Play it smart.
28: Krevel. Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
29: Krevel. Leef beter.
30: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op Lendl.be.

0: Shalala. En Hey. The Thing I Love van Max en Andy Grant. Ja, het is zover. Hè. Vandaag het WK voetbal. Vindt plaats in drie landen tegelijkertijd. Mexico, Canada en de Verenigde Staten. Het is de eerste keer dat drie landen dat samen organiseren. Dus het valt een beetje af te wachten of dat vlot gaat. De eerste match vanavond, de openingsmatch, dat is Mexico tegen Zuid-Afrika. Die match kan je volgen op tv vanaf 9 uur vanavond. Sommige luisteraars gaan dat zelfs met een nieuw televisietoestel doen. Want dat kon je winnen gisteren hier tijdens WK Woensdag bij Q. En dan is het vooral ook aftellen naar die eerste match van onze Rode Duivels. Volgende week maandag is dat, maandagavond om 9 uur. En ik denk dat Niels uit Halen er volledig klaar voor is.
1: Wij gaan supporteren voor de Rode Duivels, want wij worden wereldkampioen. Allee, allee!

On a wait, ja. Dat snap ik, maar het is wel nog maar donderdag. Misschien moet je morgen toch nog één dagje werken, of niet. Op dit moment is het 12:30. Er staan 9 files op onze snelwegen van 5 minuten of meer. Op de E17 richting Antwerpen tussen Sint-Niklaas Centrum en Kruibeke is het 33 minuten langer. Op de A12 tussen Aartselaar en de Kleidalaan 7 minuten. En op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever verlies je 7 minuten. Antwerps ring dan richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 14 minuten. Tussen Antwerpen-West en Berchem 9. En in de richting van Gent op de Antwerpsring ook nog aanschuiven tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Daar is het 7 minuten langer. Op de E34 richting de grens met Nederland tussen Reti en de grens 5 minuten. Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem ook 5. En de ring rond Gent richting Oostakker tussen Zelzaten-Noord en Gent-Zeehaven ook 5. Sta je toch nog ergens anders aan te schuiven, dan verlies je op dit moment minder dan 5 minuten.

0: spelen een spel vandaag.
1: Guess the song.
0: We spelen het eigenlijk elke dag. Guess the song, inderdaad, de titel zegt het eigenlijk al. Jij moet raden welk liedje we zoeken, maar je krijgt niet superveel. Vandaag zelfs krijg je enkel een beat van mij, maar ik denk dat het moet lukken. Als je vaker naar Q luistert, dan zou je het wel moeten herkennen. Uit welk nummer komt deze beat? Als je het nu al herkend hebt, dan mag je er roepen of zingen in de Q-app.
2: Hey, ik ben Steffi Mercy. En deze morgen heb ik bij Maarten en Dorothee mijn favoriete Disney-liedje gezongen. De zomer van Olaf uit Frozen.

0: Alle plekjes voor ons weekend in Disneyland Parijs zijn gevuld.
1: Maar luister zaterdag zeker naar Q, want we hebben nog een verrassing.
2: Een groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
3: Absoluut, Willy, want we gaan back to the 90s. 10 om
2: te zien. Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
3: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de Afas Dome.
2: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
3: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de Afas Dome in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
2: Dan, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
4: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
5: De maand juni, geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist, de zon eindelijk op haar straalst, sproeten op hun sproetst, de broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst en de promoties op hun wauwst.
6: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
7: De ketelaren voor de Bruyne. Geweldige goal.
8: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
7: Heerlijk in de kruising.
8: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
7: Goku, score!
8: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
9: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons assortiment van 10 mini barbecue worsten. 1 pak kopen, 1 gratis. Dat is maar €4,50 voor 20 worsten. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
8: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
10: What did you steal?
11: Secrets.
12: Vanaf 10 juni.
13: The human race cannot accept what we know.
12: Steven Spielberg.
14: If you do this, there's no undoing it.
15: This is Disclosure Day.
12: Disclosure Day in de bioscoop.
16: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
17: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
18: Xina.
17: Info in je winkel of op xina.be.

0: Believer van Imagine Dragons. Ik weet het, ik ben een beetje gierig geworden, hè? Ik geef je elke dag minder en minder voor het spelletje Guess the Song. Dus het wordt inderdaad wel moeilijker. Deze beat.
1: Guess the Song.
0: Bij welk nummer hoort die? Ik zie wel eensgezindheid in de Q-app over de artiest. Dat moet dan wel Shakira zijn. Dat hadden de meeste mensen wel juist. Maar welk nummer? Melissa denkt dit.
2: Hey Ulrike, de beat die we net hoorden is van Shakira en Burna Boy met Dai Dai.
0: Het is niet juist, liefste Melissa. Ik moet wel zeggen, het lijkt er heel hard op. Hè. Die typische Shakira schwung, dat zit overal wel in. Maar deze beat, die komt wel degelijk uit...
3: Azul.

prachtig einde van de lunchpauze voor heel veel mensen met Clouseau. Het is tijd om terug te keren naar de job of naar de to-do-list. Ik heb al elke dag deze week mijn to-do-list gecopy-paste naar de volgende dag, want ik raak er niet door. Dus je bent niet alleen als het soms gewoon even niet lukt. Straks met de muziek van Jolien gaat het

0: moeten sparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
2: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu één bankkristal 0.0 en krijg de twee daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
3: Goedemiddag, nieuws van 1 uur krijg je van Delphine.
4: Goedemiddag.
3: In Antwerpen heeft de politie een voetganger aangereden. Het gaat om een man van 23 die overstak op het zebrapad. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht, zegt het parket.
5: De politiecombi zou met zwaailichten aan onderweg geweest zijn naar een melding van verdachte handeling. Namelijk een man met een bivakmuts die een fiets gestolen zou hebben en zich raar gedroeg. Toen de combi aan het zebrapad een stilstaande vrachtwagen wou overlaten, kon de bestuurder de overstekende voetganger niet meer ontwijken en is het tot een aanrijding gekomen.
3: De bestuurder testte negatief op alcohol en drugs. Het is wel al de derde keer in een jaar dat in Antwerpen iemand aangereden wordt door de politie. Een primeur in het UZ Leuven. Daar gebruiken ze vanaf vandaag een PET-scanner die 20 keer scherper naar de hersenen kan kijken dan vroeger. En zo sneller afwijkingen vindt, zegt professor Dr. Koen van Laren.
6: Door die heel hoge resolutie is het een beetje alsof dat we met een bril kunnen kijken naar iets waar we al eeuwenlang blind voor zijn geweest. Bijvoorbeeld is een ziekte van Alzheimer. Daarvan weten we dat we afwijkingen nu kunnen zien die tot zelfs 15 jaar voordat de symptomen ontstaan aanwezig zijn al.
3: En ook Parkinson bijvoorbeeld kunnen ze sneller vinden. In Groot-Brittannië onderzoekt of luchtvaartmaatschappij Ryanair ouders extra mag laten betalen om naast hun kinderen te zitten op het vliegtuig, terwijl dat verplicht is. Ryanair heeft daarvoor een verplichte familiestoel, die kost een tiental euro per vlucht, maar dat gaat dus mogelijk in tegen de consumentenrechtwet. Ryanair zelf ontkent dat wel. Vanmiddag meer kans op een bui, 17 graden. Morgen grijs, wat lichte regen en 18 graden. En dit weekend zon en regen en 20 graden.
7: Er staan 9 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer tijd verliest. De langste file die staat op de Antwerpse ring. Richting Nederland verlies je van Antwerpen-West tot Borgerhout 54 minuten. Van Borgerhout tot Merksem 34 minuten extra. En van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West komen er 9 minuten bij. In de richting van Gent verlies je van Antwerpen-Noord tot Deurne 10 minuten. Richting Antwerpen op de E313 tussen Randst en Antwerpen-Oost 11 minuten extra. Op de E19 tussen Sint-Joop en Goor en Antwerpen-Noord verlies je 9 minuten. En op de A12 van Berchem tot Antwerpen-Zuid 6 minuten extra. Op de ring rond Gent richting Oostakker tussen Zelzaten-Noord en Gent-Zeehaven 8 minuten bij. En richting Nederland op de E34 van Reti tot de grens met Nederland 5 minuten bij rekenen. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu al minder dan 5 minuten.
3: Music.
8: Jolien Roets.
3: Die middagdip, verdomde middagdip, die krijgt weer geen enkele kans, want we starten meteen met een banger. Dit is Imani.

Aerosmith en Niall Horan en Drive Safe. Vanavond start het WK Voetbal 2026 met de match Mexico-Zuid-Afrika. De match is om 21 uur. Daarvoor is er natuurlijk een openingsceremonie. Ik ken een paar mensen die een slapeloze tijd tegemoet gaan. En dan heb ik het niet over de Rode Duivels zelf. Allee ja, misschien ook, hè. Maar de supporters vooral hier in België, die gaan korte nachtjes tegemoet. Want er wordt gespeeld aan de andere kant van de wereld, hè. En dat zie je ook aan die speeltijden. Ik denk dan altijd, oh yes, WK voetbal. Ik ga veel voetbal kunnen kijken de komende tijd. Ja, ze zijn allemaal 's nachts of 's avonds laat of heel vroeg in de ochtend. Het is echt een heel ander schema als je het een beetje wil volgen. Dus als jij de komende tijd vooral 's nachts gaat leven, veel succes. Niet te veel brol eten, overdag ook genoeg slapen. Water drinken, geen pintjes. Zorg dat we allemaal niet gek worden.

0: Nadia Twevelgem die stuurt in de Q-app. Het interesseert me allemaal geen bal. Weer veel gekte, zoals alle andere WK's. En na een paar matchen mogen ze naar huis. Eila. Nee. Maar zo gaan we niet beginnen, hè, Andy? Dat gaan we niet doen, hè. We gaan positief blijven, erin geloven. Dat is allemaal veel leuker. En stel je nu voor dat ze het wel goed doen, zoals bijvoorbeeld in 2018. Ga je dan wel beginnen supporteren? Nee. Of je bent nu all-in, of je bent all-out. Over de hele lijn. Voilà. Tom uit Scherpenheuvel-Zichem, die stuurt dan als je nachtshift te doen doet, dan is de match om 5 uur 's avonds eigenlijk. Ja, de mensen die de nachtshift werken, die gaan kunnen volgen de komende tijd. Zometeen de vrouw die gisteren nog 10 op 10 haalde in repeat of niet. Maar dan met eentje dat ideaal is om al die frustraties van op af te shaken.
1: Mannekes, vader. Bobby is zo vrolijk.
2: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
1: En waarom?
2: Van zaterdag tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
3: En wat willen we?
2: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
4: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
5: Van zaterdag tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
7: Yes, of Corsa.
6: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
7: Yes.
6: Vanaf €179 per maand in lease and go?
7: Yes.
6: En tot 8 jaar speciale garantie?
7: Yes.
6: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
8: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
9: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
8: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
10: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
8: Doen we wel. Argenta.
11: Zo simpel kan het zijn.
12: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
13: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
14: Promo koken.
15: Taco met kip en...
13: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
15: Caramba.
13: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
16: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
17: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
18: Echt zalig, al die films en series bingen.
17: Hoe praat jij nu?
18: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
17: En vind je vrouw dat niet lastig?
18: Ja, die zei dat ik sowieso al 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
19: Mobile Vikings.
17: Play it smart.
9: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
3: IKEA.
1: IKEA.
9: Voorwaarden op IKEA.be.

It's a machine and a new passenger. De fans gaan het al kennen. Het gaat ook op zijn album Wild Child staan, dat in augustus uitkomt. En de reacties die deze ochtend bij Ulrike binnenkwamen over Alex Warren waren lions. Hij gaat dus door. Je hoort Passenger van Alex Warren straks bij Vincent Live om 5.

Volgende week gaan we weer stilaan richting meer zomerweer. Maar voorlopig blijft het licht toch nog even uit. Turn the lights off zo meteen. Eerst gaan we door de files. Het is 1:30 en er staan 8 files waar je 10 minuten of langer verliest. De langste file staat op de Antwerpse ring in de richting van Nederland. Van Antwerpen-West tot Borgerhout verlies je 1 uur en 12 minuten. Tussen Borgerhout en Merksem 20 minuten extra. En van Sint aan de Linkeroever tot Antwerpen-West komen er nog eens 13 bij. In de richting van Gent op de Antwerpse ring verlies je van Antwerpen-Noord tot Deurne 11 minuten. Richting Antwerpen op de E313 tussen Randst en Antwerpen-Oost 37 minuten extra. Op de A12 van het viaduct van Wilrijk tot Antwerpen-Zuid 26 minuten bij. Op de E17 van Haasdonk tot Antwerpen-West ook 26 minuten extra. En op de E19 verlies je van Sint-Joop in het Goor tot Antwerpen-Noord 6.

0: for you. Yeah.
1: 26 Juni, Flanders Expo. De Foute Party. Je kan nog tickets kopen. Maar één plek is niet te koop. Op het podium. Eén microfoon. Eén anthem. Maarten en Dorothee zoeken de foutste stem op de werkvloer. Word jij de voice van het foute anthem? Dan is deze vacature iets voor jou. Schrijf jezelf of je collega in via de Q-app. Want de douche is te klein voor wat jij allemaal kan. Music.
2: Medi-market.
3: Bij Medi-market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
4: Zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
3: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
5: 3, 2, 1.
6: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
7: Sorteren kan je zo meteen.
8: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
9: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
10: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
11: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
3: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.

0: de werkvloer.
1: Dan is dit misschien wel iets voor jou. Ondertussen zijn we een week bezig, ruim een week, met de zoektocht naar de foutste stem op de werkvloer. Er zijn al heel veel kandidaten die de vacature maar al te graag willen invullen. Want zo'n plek op het podium van de foute party, dat is natuurlijk wel een serious job. Ben of ken jij iemand die maar al te graag eens de ster wil uithangen op het leukste feestje van het jaar? Die samen met ons het foute anthem wil gaan brengen op vrijdag 26 juni voor een massa volk in Flanders Expo. Dan heb je nog heel even de kans om je aan te melden. Je kan dat doen via de Q-app of op qmusic.be. Als je zo eens een klein beetje wil aftasten van wie is eigenlijk de concurrentie. Onder andere Lina heeft zich al ingeschreven.

0: Like me.
1: Maar weet je wat er zo leuk is aan de inschrijving van Lina? Je hoort echt dat ze zich amuseert. En nog een kandidaat is Jolien. Vind ik sowieso al een toffe, maar zingt ze ook goed?
2: Iedereen van jong tot oud. We zijn proud to be fout. Proud to be fout. Ja, volg je hart en zing het luid. Want wij zijn proud to be fout. Proud to be fout.
1: Dat was Jolien naar kandidatuur. Als jij het even goed kan, of hoe onmogelijk het lijkt, zelfs nog beter, ga je inschrijven. Hè? Volgende week hoor je de audities hier elke ochtend en wordt er beslist wie er op het podium van de Foute Party mag staan.
3: De foutste stem op de werkvloer.
4: Studenten en flexies in een vingertik. Met

0: Iets wat je graag zegt, maar liever niet hoort. Told You So van Martin Garrix. Nog een paar vragen over de foutste stem op de werkvloer. Marijke uit Puurs die vraagt zich af of je goed moet kunnen zingen om te winnen. Om de foutste stem op de werkvloer te worden. Dat is niet per se nodig. Als in, dat moet niet, je moet niet het niveau van een Camille of een Meteor of zo halen. Het is vooral het enthousiasme dat heel belangrijk is. De inleving en of ook vooral je proud to be fout gehalte. Hè. Dat is al meer dan het halve werk. Dus als dat goed zit, niet twijfelen, gewoon doen. En Koen uit Tongeren die vraagt... Hey Jolien, mag je als collega van de foutste stem op de werkvloer ook mee naar de foute party komen? Ja, zeker. Want de winnaar mag met 50 collega's, vrienden, familieleden, maakt niet af, de poetsvrouw mag ook mee afkomen naar Gent op 26 juni. Dus reden te meer om dan die zotte doos van een collega van jou daar eens in te schrijven. Hè?
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Ondertussen zoekt Meteor verder naar de nooduitgang. Q Music.
2: Q sounds better with you. Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar.

0: Luister.
1: Zomerdeals!
0: Hoor je het ook?
1: Zomerdeals!
0: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summerdeals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summerdeals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
2: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
3: Koffer gestolen in Kreta?
4: Oh nee.
3: Vakantiepret wordt vakantiepech.
5: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Goedemiddag, nieuws van 2 krijg je van Paulien.
7: Goedemiddag.
6: De VDAB heeft vorig jaar meer dan 10.000 sancties opgelegd aan werkzoekenden. Omdat ze hun afspraken niet nakwamen of zelf niet genoeg zochten naar een job. Een kleine 9.000 werkzoekenden raakten tijdelijk ook hun uitkering kwijt. En meer dan 900 anderen definitief. In Groot-Brittannië loopt een onderzoek naar Ryanair omdat dat ouders extra laat betalen om naast hun kinderen te zitten in het vliegtuig, terwijl dat gewoon verplicht is. Ryanair heeft daarvoor een verplichte familiestoel. Die kost een tiental euro per vlucht, maar dat is mogelijk niet wettelijk. Ryanair zelf ontkent dat. Er waren eind vorig jaar wereldwijd bijna 118 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog en geweld. Dat is het laagste cijfer in 10 jaar. En een daling van bijna 5,5 miljoen. Op een jaar, dat heeft de VN berekend. De daling komt er doordat veel vluchtelingen terugkeerden naar hun thuisland, maar de VN vreest dit jaar weer voor een stijging door het conflict in het Midden-Oosten. Tennislegende Serena Williams moet haar comeback even onderbreken omdat haar dubbelpartner op het tennistoernooi in Van Queens in Londen, de Canadese Victoria Mboko, geblesseerd is. Zij moest daardoor opgeven in het enkelspel. Williams en Mboko hadden hun eerste wedstrijd in Londen gewonnen. Williams is 44 en keerde na 4 jaar terug. Vanmiddag en vanavond regen vanaf de kust, 17 graden ook. Morgen grijs weer, soms wat regen en 18 graden. Er staan 12 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer tijd verliest. In de richting van Antwerpen staat de langste file op de E17. Van Haasdonk tot Antwerpen-West verlies je 1 uur en 8 minuten. Op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 18 minuten bij. Op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever 16 minuten. Op de E19 nog altijd in de richting van Antwerpen tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord 13 minuten extra. En op de A12 van het viaduct van Wilrijk tot Antwerpen-Zuid 7 minuten bij. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout verlies je 34 minuten. En van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 6. En in de richting van Gent van Antwerpen-Noord tot Deurne 7 minuten bij. Richting Brussel op de A12 tussen Wilrijk en Kleidalaan Kontigse Steenweg 5 minuten bij. Richting Gent op de E40 tussen Wetteren en Merelbeke 5 minuten. En dan naar de Brusselse ring op de binnenring van Strombeek-Bever tot Vilvoorde-Koningslo 5 minuten extra. En van Groot-Bijgaarden tot Jette ook 5 minuten als je nog op een andere plek in de file staat. Verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
8: Music.
9: Jolien Roets.
6: Maak je geen illusies, je zit niet in een koortsdroom. Je hoort nu wel degelijk eerst Dua Lipa en daarna Alex Warren.

Alex Warren en A Fever Dream. Er is een Belg die op dit moment een soort van Fever Dream aan het meemaken is, denk ik. Want gisteren raakte bekend dat er een Belgische winnaar is bij Euromillions. 174 miljoen euro heeft hij gewonnen. En dat is toch elke keer opnieuw als dat gebeurt, dat ik mezelf betrap op fantaseren hoe het zou zijn om dat ineens te winnen, zo'n bedrag. Nu, ik zou het niet aan iemand zeggen, maar er zouden wel signalen zijn. Ik zou wel eens een maand van de radar durven verdwijnen. Zo. Een mega decadente reis met mijn gezin. Zo'n maand echt vermist zijn en dan zo foto's posten op de Seychelles. Nee, of niets posten, gewoon niemand die iets hoort. There would be signs. Zouden mensen het aan jou merken als je ineens stinkend rijk bent? En hoe dan?

0: heb net eens gewoon voor de grap opgezocht hoeveel Jennifer Lopez waard is. 400 miljoen. Maar wij praten over 174 miljoen euro. We houden het een beetje bescheiden. Welke signalen zouden er zijn als jij euromillions zou winnen, maar je vertelt het tegen niemand? Zouden mensen het dan aan jou kunnen zien, maar niks uit Poperingen stuurt? Sowieso, je gaat anders leven, je gaat groter wonen, je koopt nieuwe auto's. Enzovoort. Dus als er een paar auto's voor de oprit of op de oprit van Marnix uit Poperingen staan, dan weet je hoe laat het is. Melissa uit de Herental zou elke dag nieuwe schoenen kopen voor de kids, want die springen graag in plassen, dus waarom zou ik ze dan wassen? Ja, maar ja. Ja, maar ik snap het wel. Die was altijd, hè. En Lotta uit de Pinte, die zou haar droomchakos kopen, een Hermes en misschien wel twee. So there would be signs, stuurt ze in de Q-app. Oeh, ja, zo'n Hermes. Dat zijn ook dingen die ik anders niet meteen zou kopen. Een mens mag toch dromen, hè?
1: Hey, ik ben Steffi Mercy. En deze morgen heb ik bij Maarten en Dorothee mijn favoriete Disney-liedje gezongen. De zomer van Olaf

0: plekjes voor ons weekend in Disneyland Parijs zijn gevuld.
1: Maar luister zaterdag zeker naar Q, want we hebben nog een verrassing.
2: Herstelt, sterretje of barst in je auto uit? Boek nu je afspraak bij Carlos en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carlos.be en maak je afspraak.
3: Info in voorwaarden op carlos.be.
4: Sst, luister.
5: Summer deals.
4: In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
5: Citroën.
4: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
6: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
6: Immoscoopman.
9: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1.199 op Lendl.be.
10: What did you steal?
11: Secrets.
12: Vanaf 10 juni.
13: The human race cannot accept what we know.
12: Steven Spielberg.
14: If you do this, there's no one doing it.
15: This is Disclosure Day.
12: Disclosure Day in de bioscoop.
16: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
17: Yes, of Corsa.
16: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
17: Yes.
16: Vanaf €179 per maand in lease and go?
17: Yes.
16: En tot 8 jaar speciale garantie?
17: Yes.
16: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
18: Krevel. Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
19: Krevel. Leef beter.
20: Bij Jumbo scoort je deze week Desperados. 1 plus 1 gratis. Ho, ho, dat is lekker scoren.
21: Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
22: Voilà, dat was de Brabantson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
23: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be.
24: Proximus. Think possible.

0: Als Olga uit Sint-Niklaas 174 miljoen euro zou winnen, dan zou ze zich een appartement kopen in New York. Ze is er haar hart verloren. Anne uit Wevelgem, daar zou het ook duidelijk zijn dat ze de lotto heeft gewonnen. Ze zou een mooi landelijk boerderijtje houden met veel plaats voor paarden. Ja, dat is ook een dure hobby natuurlijk. Sarah uit Merksplas zou zeggen, zou als ze stinkend rijk was, ervoor zorgen dat One Direction terug bij elkaar komt. En dan geeft ze een grote party in de tuin, een groot tuinfeest, en dan komen die daar optreden. Behalve Liam natuurlijk, stuurt ze er nog bij. Ja, er is helaas geen geld genoeg voor om mensen terug te halen. Dat is een beetje jammer eigenlijk. Hè? Zie, geld maakt niet echt gelukkig als je het zo bekijkt. Maar goed, One Direction, leuk. Leuk feestje. Ik wil heel graag komen. Jennifer uit Waasmunster, die stuurt dit.
1: Hey Jolien, ik denk het wel dat de mensen dat aan mij zouden merken in één keer ons huis zou afgewerkt zijn.
0: Ik wil niet weten hoe lang zij al in de verbouwingen leven. Maar je weet, met 174 miljoen euro kan je ook gewoon een nieuw huis kopen. Hè? Moet je het niet afwerken. Allee, dat is maar een tip. En Melissa uit Herentals, die stuurt ook nog.
2: Als ik super rijk zou zijn, zou ik waarschijnlijk permanent tussen Thailand, een matcha bar en de New Balance winkel leven.
0: We zitten hier met een New Balance mama. Dat is wel echt een goeie. En dan Saar mama, Melissa, amai, I feel you en zo in Thailand en zo. Oh ja, there would be signs. Ik zou minstens een maand, misschien langer, van de radar verdwijnen, denk ik. Gewoon echt off the grid. Niets laten horen, niets zien, geen socials ook niet gewoon. Ik ga ergens op een decadente vakantie met mijn gezin. There would be signs. Maar ja, kijk, nog altijd hier, hè. Vanmiddag toch zeker nog tot 4 uur. Daarmee weet je eigenlijk genoeg. Geen winnaar.

Er staan 6 files op onze snelwegen waar je 10 minuten of langer verliest. In de richting van Antwerpen op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West verlies je 32 minuten. Op de E19 tussen Sint-Joop en het Goor

0: Romance. En van de Queen of Belting naar de King of Yearning. Smachtend zingen, Bruno Mars.
1: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag een zakje van 600 gram kersen voor maar €4,99. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: Mannekes, vader. Bobby is zo vrolijk.
3: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
2: En waarom?
3: Van zaterdag tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
4: En wat willen we?
3: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
5: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
6: Van zaterdag tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: De ketelaren voor de Bruinen. Geweldige goal.
8: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
7: Heerlijk in de kruising.
8: Beleef elke wedstrijd live in ons Marscenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
7: Goku, score!
8: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
9: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
10: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
9: Echt? Oh, merci.
11: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
8: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
12: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
13: Hey, ik ben Dave van Pringentik, houthalen Helktre. Zeg Marijn, onze klanten kunnen bij ons al geweldig scoren voor het WK.
14: Zeker weten. Koop de 1 bak of clip kristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. Dat is kaching en daarna ching ching, yes.
13: Een meesterlijk gebouwenactie in elke Pringentik van België.
14: Daar drinken we eentje op.
13: En nog verantwoord ook. Ching.
15: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8,500. Ook op de speciale serie Black Edition.
16: Kia. Movement that inspires.
15: Voorwaarden op kia.be.
17: Digitale radio heeft het allemaal, zoals heel veel manieren om te luisteren. Via DAB+, Smart Speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
18: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
19: IKEA.
18: Voorwaarden op IKEA.be.
20: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
21: Echt zalig, al die films en series, Benje.
20: Hoe praat jij nu?
21: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
20: En vinden vrouwen dat niet lastig?
21: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
22: Mobile Vikings.
20: Play it smart.

vraag je af of de hits die nu in de Q-top 40 staan, of die ook 30 jaar lang nog gaan meegaan. Je weet het niet, hè? Het zijn de hits die nu worden gemaakt. Morgenmiddag stelt Joren je weer voor aan de 40 populairste hits van dit moment. Dus in een nieuwe Q-top 40. Het is een prachtige lijst die wordt samengesteld op basis van hoeveel een liedje op de radio komt in Vlaanderen, hoeveel het gebruikt wordt op sociale media, het aantal streams de voorbije week en ook jouw hartjes in de Q-app. Dus als je een liedje hoort dat je heel erg leuk vindt, ga even in de Q-app een hartje geven, want dat telt mee in de resultaten en wie weet krijg je zo je favoriete nummer wel op 1. Op dit moment staat Alex Warren op de derde plek. Fever Dream stond ooit op nummer 1, maar de concurrentie is gewoon heel groot. Dus hij zakt weer een plekje deze week naar nummer 3. Op nummer 2 deze week de mooiste vrouw van de lijst. En ook die met het grootste knuffelgehalte. Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. 18 weken staat ze erin, ze blijft flirten met de top en krijgt ook nu nog altijd heel veel hartjes. Het is ook zo'n topnummer. Oh. Maar na 15 weken was het deze week dan eindelijk zover. De 20-jarige Shane Michael Boos krop ongemerkt en op een gematigd tempo eerder de afgelopen weken een beetje omhoog. En een beetje omhoog. En een beetje omhoog als een itsy-bitsy spidertje. Zo lekker stiekem, zeg. Zo kroop hij in ons hart. En haalde hij dan toch nog de eerste positie in jouw lijst. Het is dan ook een dijk van een hit. Homewrecker. Al zeker tot morgen op nummer 1 in de Q-top.

0: maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
1: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
2: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
3: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
4: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
5: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bankkristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
6: Goedemiddag, het is 3:00, ik krijg het nieuws van Paulien.
7: Goedemiddag.
6: In Maldegem in Oost-Vlaanderen is het lichaam van een man gevonden. Het gaat om een man van 60. Zijn lichaam lag op een parking. Het is niet duidelijk of er sprake is van kwaad opzet. De parking is gekend als ontmoetingsplaats voor mannen die op zoek zijn naar seks. Het is niet duidelijk of dat hier ook het geval is. Politie en parket voeren nu een onderzoek. De Vlaamse regering investeert in 31 dorpshuizen. Die moeten buurtbewoners samenbrengen. Ze trekt daar €300.000 voor uit. Je hoort bevoegd minister Hilde Krevits.
8: Je voelt dat mensen snakken naar persoonlijk contact. Op veel plaatsen zijn de cafés ondertussen verdwenen. Dat kan gecombineerd zijn. Een stukje cafetaria met een winkeltje. Of een stukje cafetaria met een ontmoetingsplek voor mensen. Of sociale tewerkstelling. Dus het creëert plaatsen van verbinding en kansen voor kwetsbare mensen.
6: Krevits sluit niet uit dat er in de toekomst nog meer dorpshuizen bijkomen in Vlaanderen. En tennislegende Serena Williams die moet haar comeback even onderbreken omdat haar dubbelpartner op het tennistoernooi van Queens in Londen, de Canadese Victoria Mboko, geblesseerd is. Ze moest daardoor opgeven in het enkelspel. Williams en Mboko hadden hun eerste wedstrijd in Londen gewonnen. Williams is 44 en keerde na 4 jaar terug. Vanmiddag krijgen we regen vanaf de kust, maximaal rond 17 graden. Morgen wordt een grijze dag, soms wat regen en 18 graden. Er staan 8 files op onze snelwegen waar je 10 minuten of langer verliest. In de richting van Antwerpen op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West verlies je 29 minuten. Op de E34 tussen Melselen en Sint-Anna-Linkeroever 20 minuten extra. En op de E19 tussen Sint-Job en Goor en Antwerpen-Noord 11 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 29 minuten extra. En van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West verlies je 24 minuten. In de richting van Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne 10 minuten extra. Op de Brusselse buitenring tussen Diegem en Machelen-Woluwelaan 21 minuten bij. Je moet daar uitkijken voor een defect voertuig. En van Sint-Stevens-Woluwe tot Diegem verlies je 19 minuten. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 10 minuten. Music.
9: Jolien Roets.
6: Als je een millennial bent, ga je puberale kriebels krijgen zo meteen. Na Jelly Roll en die voelt zich helemaal goed.

tijden. The Calling Wherever You Will Go 2002. En over emotionele momenten gesproken, gisteren toch wel een traantje moeten laten hoor, bij de finale van Huis Gemaakt. Na 8 of 9 zelfs maanden keihard werken. Ah ja, er komt een spoiler alert. Als je het nog niet gelezen hebt, even wegstappen. Oké, we moeten dat doen, hè. We moeten dat doen. Maar dus na 9 maanden keihard werken kreeg Team Groen een huiscadeau. Romy en Dieter, het sympathieke koppel met de 3 kindjes. Het is hen zo gegund. Ze waren ook ja, zo blij. Er volgde ook een huwelijksaanzoek. Was heel mooi om te zien, Dieter die op de knieën ging. En ja, Romy die uiteraard ja zei. Het was echt een heel mooi moment in het gezelschap van vrienden en buren. Voor Laura en Duncan was het helaas niet. En dat is zo erg, hè. Dat is echt zo het zotste programma dat er is om te winnen, maar wel het vreselijkste om te verliezen. Ik vond wel dat ze het heel goed opnamen, eerlijk gezegd. Het huis in Langdorp, het prachtige, de prachtige Urban Jungle, die komt nog te koop. Ook de 2 andere huizen in Aalst en in Wielsbeke trouwens, die komen te koop. En ja, Romy en Dieter die nemen nu hun intrekje daar in Kessel. Ah, fantastisch. Huizenprogramma's, echt mijn ding. Vind ik leuk. Zo blind gekocht, huis gemaakt, help mijn man eens klusser. Ja, allemaal topprogramma's, maar ja, ze zitten er nu allemaal op, hè, dus we gaan weer keihard in een zwart gat vallen de komende dagen. Gelukkig is daar het WK met op de openingsceremonie vanavond deze Shakira en Burna Boy.

0: verbouwingen in huis gemaakt van de vier koppels. En Dieter uit Ham die stuurt nog een berichtje dat hij via deze weg zijn goede vrienden Romy en Dieter nog eens een proficiat wil wensen met de winst van huis gemaakt. Ze hebben dat picobello gedaan. Groetjes van andere Dieter, de grasmattenlegger van dienst in Kessel. Ik herinner mij inderdaad de Dieters. Ja, die gaat dus kunnen barbecuen in die mooie tuin daar in Kessel. Ik ben heel blij voor hem.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes aan het updaten.
1: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
3: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
4: Yes, of Corsa.
3: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
4: Yes.
3: Vanaf €179 per maand in lease and go?
4: Yes.
3: En tot 8 jaar speciale garantie?
4: Yes.
3: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
5: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes.
6: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
5: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app. Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
9: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
10: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
11: En ook uw budgetvakantiepech.
10: Wat?
11: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
10: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
11: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
12: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
13: Europassistance wordt binnenkort Radeon.

donderdagmiddag. Moet kunnen. Je weet dat het weekend morgen bij Q Music al start om 1 uur. Dus dat gaat er heel snel zijn. Blink Twice. En we kunnen de werkstress weer even laten voor wat ze is. Dit zijn Shaboozey en Miles Smith bij Q.

0: Time Flies, zingen Shaboozy en Miles Smith. Maar dat telt toch niet als je in de file staat. Time flies, so don't blink twice. Er staan er 7 op onze snelwegen waar je 10 minuten of langer verliest. De langste file staat in de richting van Antwerpen. Op de E17 van Haasdonk tot Antwerpen-West verlies je 33 minuten. Op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever 19 minuten extra. Op de E19 verlies je van Sint-Joppend-Goor tot Antwerpen-Noord 11 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout een half uur bijrekenen. En van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West komen daar nog eens 22 minuten bij. In de richting van Gent verlies je van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost 19 minuten. Ten slotte op de Brusselse buitenring tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem 22 minuten extra. Maar als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 10 minuten.
1: Jolien Roets.

0: 26 juni, Flanders Expo. De Foute Party. Je kan nog tickets kopen, maar één plek is niet te koop. Op het podium. Eén microfoon. Eén anthem. Maarten en Dorothee zoeken de foutste stem op de werkvloer. Word jij de voice van het foute anthem? Dan is deze vacature iets voor jou. Yes. Schrijf jezelf of je collega in via de Q-app. Want de douche is te klein voor wat jij allemaal kan. Music.
1: Studenten en flexies in een vingertik. Met NowJobs. NowJobs.
2: Een groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
3: Absoluut, Willy, want we gaan back to the 90s. 10 om
2: te zien. Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
3: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de Afwasdome.
2: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
3: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de Afwasdome in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
2: Dan, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
4: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
5: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak.

0: Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
1: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
2: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
3: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.

Als je het gevoel hebt, ik mis precies nog iets deze middag. De middag die voelt niet compleet. Dat klopt. Je hebt de Q-topschijf nog niet gehoord. My bad. Ik ga het rechtzetten. Zometeen. Eerst Dotan en Home.

Morgenmiddag stelt Joren je voor aan een nieuwe Q-topschijf tijdens de Q-top 40. Maar tot dan is het Lost Frequencies en Live It All. Zometeen Vincent Live met een waanzinnig hoge pot in winnen met 1300 euro zit erin. Het is geen euromillions, maar je kan er toch ook al iets moois mee doen. En als je een leuke, spannende, rare, opvallende of een heel normale, toffe hobby hebt, dan mag je ook altijd aanmelden voor de Vincent Live Hobby Club. Want het is donderdag, dus er komt weer iemand alles vertellen over zijn, haar of hun hobby. En dan moeten we daarna raden, hè, wat die persoon zijn hobby is. En er is ook een witte rook wat betreft de foute party en de Romeo's. Ja, dat hoor je allemaal na 4 uur. Ik moet nu nog iets fixen tegen de middagdip van Naomi uit Hemiksem. Ze moet werken tot 5 en dan gaat ze pas in vakantie. Kom aan, hè. Volhouden, het is niet lang meer. En is goed meeroepen nu, dat kan ook helpen.

0: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
1: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid, vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: 4 uur, goedemiddag. Hier is Paulien van het Nieuws.
4: Goedemiddag. In Nederland zijn 3 doden gevallen bij een ongeval met een groep fietsende kinderen. Dat gebeurde net over de grens in de buurt van Hulst in Zeeland. Een auto reed in op een groep fietsende kinderen die er op schoolkamp zijn. Daarbij kwamen 2 kinderen en 1 volwassene om het leven. Zeker 4 andere kinderen raakten zwaar gewond. De Europese Centrale Bank heeft zijn rente verhoogd voor het eerst in 3 jaar tijd. Die gaat van 2 naar 2,25%. Dat is het tarief dat banken krijgen om geld te plaatsen bij de ECB. Financieel expert Paul Doren legt uit wat dit betekent voor consumenten.
5: Voor mensen die geld op een rekening hebben staan, op een spaarrekening of op andere rekeningen, voor hen is dat eigenlijk goed nieuws, want ze gaan meer rente krijgen, waarschijnlijk. Dat hangt er een beetje van af. De ene bank is daar al wat vlotter mee dan de andere. De keerzijde van de medaille is natuurlijk dat als je geld moet lenen bij de bank, dat die ook een hogere vergoeding gaan vragen. Met andere woorden, voor wie geld wil lenen, is het geen goed nieuws.
4: In het Verenigd Koninkrijk neemt de minister van Defensie John Healey ontslag. Dat meldt hij in een brief aan premier Starmer. Daarin geeft hij felle kritiek op Starmer omdat hij te weinig investeert in defensie. Hij is al de 6e minister die opstapt in het Verenigd Koninkrijk in een maand tijd. Vanmiddag krijgen we regen vanaf de kust met maxima rond 17 graden. Morgen wordt een grijze dag met soms ook regen en 18 graden.
3: 13 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland moet je een uur bijtellen. Van Sint-Anna Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent verlies je 20 minuten van Antwerpen Noord tot Antwerpen Oost. En 11 minuten van Berchem tot de Kennedy Tunnel. De files richting Antwerpen dan. 10 minuten van Gentbrugge tot Beervelde op de E17. En verder op de E17 35 minuten extra vanaf Haastong tot Antwerpen West. Richting Antwerpen nog op de E34 een half uur vanaf Melcelen. Op de A12 24 minuten vanaf Antwerpen Haven en 11 minuten vanaf Aartselaar. Op de E19 16 minuten erbij vanaf Sint-Job in Goor. De Brusselse buitenring 20 minuten extra van Wezenbeek op hem tot Diegem. Brusselse binnenring 12 minuten van Expo tot Machelen en 10 minuten van Astridlaan tot Jette. Sta je op een andere plek aan te schuiven en verlies je daar minder dan 10 minuten. Het is een belangrijke dag vandaag. Over een dik uur maken wij hier live op de radio een persconferentie mee. Hosted by de Romeo's. Over 2 weken staan ze op het podium van de Foute Party en gaan ze de Backstreet Boys coveren. Maar de Backstreet Boys zijn met 5 en de Romeo's maar met 3. En we weten sinds een paar dagen dat ze daar een oplossing voor gevonden hebben. Music. Vincent Live. De Romeo's breiden uit. Er komen 2 members bij de groep om dan samen I Want It That Way en zo te zingen. En Backstreet Back.
4: Cool.
3: Wie zijn die 2? Daar gaat het al een paar dagen over in deze show. Heel veel namen komen terug van mensen die verdacht of verwacht worden, maar straks weten we het gewoon. Wij tellen af met z'n allen. De verzamelde pers stroomt hier toe. Het bedrijf staat hier lichter laaien. Je moet, er is extra security en zo, dus het belooft wel stevig te worden, moet ik zeggen. Wie het zijn, komen we zo meteen te weten. Wie jij denkt dat het is, mag je alvast laten weten in de Q-app.

0: Thomas Gray en Rumours op vrijdag 26 juni. Dan vindt de Foute Party plaats in Flanders Expo in Gent. De line-up dit jaar is er om duimen en vingers bij af te likken. Natalia komt, maar ook Belle Peres, Ingeborg, Denzel, K3, Lies, De Jordi en niet te vergeten de Romeos. Die zijn met drie en ze gaan de Backstreet Boys coveren. En die waren met vijf en dus is er een en ander aan het bewegen in showbizland.
1: Backstreet zoekt boys. Wie staan er naast de Romeo's op het podium van de Foute Party?
0: Dat is de vraag van 1 miljoen. En het antwoord krijgen we over 50 minuten ongeveer. Iets over vijf. En dan doen de Romeo's een persconferentie hier in het gebouw van Q-Music om aan te kondigen wie er met hen mee op het podium zal staan. En die twee personen, we weten eigenlijk niet of het mannen of vrouwen zijn,
2: nee,
0: die zullen er ook zijn, blijkbaar. Want er staan vijf microfoontjes klaar aan de persconferentietafel. Afgelopen week heb ik van redelijk wat bekende Vlamingen al wat audioberichtjes ontvangen om te ontkennen of ze erbij zijn of niet. Bijvoorbeeld minister Ben Wijts, die had daar toch een mening over.
3: Hey Vincent, Ben Wijts hier. Ja, je zou natuurlijk denken, gezien mijn onmiddellijke zangtalent, dat ik erbij zou zijn, maar ik kan je al verklappen. Ik ben het niet.
0: Ook Dominique Personen stuurde van aan de kust, want we horen hem mee op de achtergrond een audiobericht.
4: Hey Vincent, dit is Dominique Personen hier. Ik kan nog niet wat vertellen. Ik sind zeker niet waarom in West-Vlaams zo veel te veel heb voor. Salut.
0: Het is zo. Zelfs de man die gemaakt is, denk ik, om in een boysband te zitten met die witte tanden en dat strak haar en dat gespierd lichaam, Toby Alderweireld, is het niet.
5: Hey Vincent, Toby hier. Ik kan nou wel één ding verklappen. Ik ben het zeker niet.
0: Maar wie zijn het wel? Dat is de vraag. Zijn het Gert en James, vraagt Jesse zich af. Jannie denkt aan Jan Smit of Lindsay. Een mooie combinatie bij de Romeo's zou Wim Soutar en Jean Thomas zijn. Onder nog bovenop. Heerlijk. Jonas van Geel en Guga Baul komt hier binnen. Jonas van Geel en Jelle Kleimans komt uiteraard vaak binnen. Aaron Blommaert en Berre, die zouden het nu kunnen om in een boysband te zitten.
2: Ja.
0: Fantastisch. Andy Peelman en Wesley Song stuurt Anna, dat zijn minder voor de hand liggende naam, want dat zijn geen zangers, maar ze kunnen het wel natuurlijk.
2: Dat is zo.
0: We gaan het meemaken. Straks weten we wie die twee wereldsterren zijn. Eerst doen we business as usual bij Vincent Live met de music match over bijnamen. Wat is jouw bijnaam, Pollo?
2: Pollo, ja. Of Plien. Of Polski.
0: Polo van der Jolo.
2: Ja, dat zeg jij soms.
0: Dus bij deze is dat de bijnaam.
2: Ah ja, oké.
0: Dat is voor zometeen. Eerst Maroon 5, this love.

0: Jungle en Topic bij Vincent Live en I Adore You.
1: Music Match.
0: Vandaag in Music Match artiest met een bijnaam. Bijnamen zijn leuk, tenminste als, als ze in je gezicht gebruikt worden, want zo leerkrachten en zo, die hebben soms bijnamen die niet zo leuk zijn. Maar over het algemeen zijn bijnamen leuk. We doen even dus een rondje. Bij jou was het Pollen en Plien.
2: Pollen, en Polski.
0: Oké, op de redactie. Gaim. Die heet Gaim, dat is een fantastische naam, maar die is zeldzaam, dus er worden waarschijnlijk verbasteringen van gemaakt.
3: Ja, veel. Chaim eigenlijk het meest.
0: Mr. Chaim.
3: Mr. Chaim.
0: Ja, dat ben ik zelf ook altijd schuldig aan, Mr. Chaim. Ja, prima. Luca van de redactie?
4: Ja, ik heb verschillende bijnamen. Jullie noemen mij op het werk soms Lukaku.
0: Ja, Luca, cool.
4: Bij mijn vrienden ben ik meer Lukie of Lux.
0: Lux. Lux. Van She's Got the Lux.
4: Ja, bijvoorbeeld.
0: Stagiair Mila?
5: Ja, mijn achternaam is Stiers, dus ze noemen mij wel eens Stiertje, Stier.
0: Stiertje.
2: Oh, schattig.
0: Heerlijk. Heel wat artiesten hebben ook een bijnaam natuurlijk. De King en de Queen van God weet welk genre. Ah, Jels staat er ook nog, sorry. Ik had de collega's vergeten.
3: Het is oké,
2: het is goed. Het is niet persoonlijk.
0: Jels van online, sorry. Ja.
6: Ze noemen mij ook wel Jelski.
0: Jelski?
6: Ja.
0: Zoals een yeti in de sneeuw.
6: Ja, en omdat ik vroeger vaak op skireis ging.
0: Ah ja, oké. Snap ik. Heel wat artiesten dus hebben ook een bijnaam. Net zoals Jelski, Chaim, Lukaku, Stiertje en Pollen. Mij is het
2: wat is het jouw?
0: Mijn achternaam, Virus. Of Vincent en Arvini wordt afgekondigd. Maar is het dan een bijnaam? Dat weet ik niet.
2: Het is gewoon omdat Vincent zo lang is.
0: Ja, en Virus, op een of andere reden is dat een ding.
2: Ja.
0: Doen mensen dat. Maar goed, artiesten hebben dat dus ook. En jij mag zo meteen een van die artiesten kiezen. Stuur Music Match via de app.
7: Hey, ik ben Steffi Mercy. En deze morgen heb ik bij Maarten en Dorothee mijn favoriete Disney-liedje gezongen. De zomer van

0: Alle plekjes voor ons weekend in Disneyland Parijs zijn gevuld.
1: Maar luister zaterdag zeker naar Q, want we hebben nog een verrassing.
2: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
3: What did you steal?
4: Secrets.
5: Vanaf 10 juni.
6: The human race cannot accept what we know.
5: Steven Spielberg.
7: If you do this, there's no undoing it.
8: This is Disclosure Day.
5: Disclosure Day. In de bioscoop.
9: In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.

0: 9.
1: De vrouwen hebben weer de bovenhand in de clichéclash. Wij mannen hebben lang op kop gestaan, maar dat is alweer voorbij. Het gaat maar over één puntje, dus voor hetzelfde geld is over 20 minuten dat probleem alweer opgelost. Dat kan door straks een vraag over Chinese webwinkels juist te beantwoorden waar je brol kan kopen. Ik kan het niet anders noemen dan brol. Dat is voor zometeen.
2: Music Match.
1: Eerst Dylan, 25 uit Kruijbeke aan de lijn. Dag Dylan.
3: Goedemiddag Vincent.
1: Goedemiddag Dylan, wat is jouw bijnaam?
3: Rocketman.
1: Rocketman, waarom?
3: Omdat ik mijn vrienden uit Nederland een goede avond heb gehad en hier veel te veel rocketshot had gedronken.
1: Oh my god, rocketshot. Ik ken dat nog maar een week of drie. Maar dat is wel straf. Allee, dat is niet straf, maar is wel lekker. Ken je dat, Paulien?
4: Rocketshot? Nee, ik ken het niet.
1: Echt? Ja, ik
4: wil het wel leren kennen, ja.
1: En jij hebt ooit eens overdreven met de rocketshot en sindsdien ben jij de rocketman. Ja. Dat is wel mooi, Dylan.
3: Ja, als je 7 flessen drinkt, dan is het wel een beetje te veel.
1: Dat geldt voor alles, zelfs voor water.
4: Maar allee.
1: Zeg Dylan, en noemt dat niemand jou Dilano?
3: Mijn moeder doet dat. Ah, ja. Ik noem haar Mamushka.
1: Mamushka? Waarom Mamushka?
3: Dat ik het niet weet. Het kwam in één keer in mijn hoofd van oké, jij noemt mij Dilano, ik noem je gewoon Mamushka.
1: Ah, maar dat is heel goed. Dylan, vandaag artiesten die ook een bijnaam hebben. De King of Pop of Rock'n'Roll, TT, Queen B, het bestaat allemaal. Je zegt gewoon volgende of It's a Match, oké?
3: Ja, is goed.
1: Komt-ie.
3: Volgende. Volgende. Volgende. Volgende. It's a Match.
1: The King of Pop.
2: It's a Match. With you.
1: Het is natuurlijk de crème de la crème dat een bijnaam heeft, dus het was moeilijk kiezen. Je hebt je tijd genomen en je hebt gekozen voor Michael Jackson, Black or White. En dat vind ik een topkeuze, Dylan. Dankjewel daarvoor.
3: Geen enkel probleem. Alleen.
1: Dilano, groetjes aan Mamushka.
3: Dat zal ik doen.
1: Hier, bye-bye.

0: Right. Of I'm Michael Jackson. Bijna half zes. Oh, half zes, half vijf. Stel je voor. Bijna half vijf dus. En Paulien, een zwaar ongeval net over de grens met Nederland.
1: Ja, daar is een auto ingereden op een groep fietsende kinderen en hun begeleiders. Daarbij zijn twee kinderen en één volwassene om het leven gekomen. Vier kinderen raakten ook zwaar gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis in Rotterdam, Antwerpen of Gent gebracht. De kinderen waren op schoolkamp. Ze fietsten met een groep van 14 kinderen en twee volwassenen. Hoe het kwam dat de auto op hen inreed, is nog niet duidelijk. En de Europese Centrale Bank heeft haar rente verhoogd voor het eerst in 3 jaar. Die gaat van 2 naar 2,25 procent. Dat is het tarief dat banken krijgen om hun geld bij de ECB te plaatsen. Banken zullen nu waarschijnlijk snel ook hun rente aanpassen. En dat is goed nieuws voor je spaargeld, maar aan de andere kant zal lenen wel duurder worden. Vanmiddag krijgen we regen vanaf de kust, maximaal rond 17 graden. Morgen wordt een grijze dag met soms ook regen en 18 graden.
0: 11 files op de snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. Op de E34 richting Antwerpen tel je 3 kwartier bij. Vanaf Melzeden tot Sint-Anna Linkeroever. Op de E17 richting Antwerpen 38 minuten vanaf UZ Gent tot Beervelde. En ook 30 minuten vanaf Haasdonk tot Antwerpen West. Op de A12 richting Antwerpen 30 minuten erbij vanaf Antwerpen Haven tot Antwerpen Noord. E19 15 minuten vanaf Sint-Joop in Goor tot Antwerpen Noord. En dan kom je op de Antwerpse ring terecht. En dan verlies je 1 uur en 5 minuten van Sint-Anna Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent verlies je 17 minuten van Antwerpen Noord tot Antwerpen-Oost. Brusselse buitenring 25 minuten van Wezenbeek-Oppum tot Diegem en 18 minuten van Grimbergen tot Zelik. Op de binnenring 16 minuten van Anderlecht-Noord tot Jette. Is daar iets anders aan te schuiven en verlies je daar minder dan 15 minuten.

0: Voilà.
1: Cliché Clash.
0: Nu is het tijd voor de Cliché Clash, een strijd tussen mannen en vrouwen waarin we proberen clichés te ontkrachten die er nog zijn anno 2026. Voor het eerst sinds meer dan een maand hebben de dames opnieuw de voorsprong te pakken. Het is geleden sinds 12 mei. Dus het is eigenlijk exact de maand, toch? Het is nu de 11e.
2: Ja. Dus de maand.
0: De maand, hè. 113 tegen 112 voor de vrouwen. Dus het kan zo ook weer weg zijn natuurlijk. Okay. Ik heb 3 cliché-mannenvragen klaarstaan. Over voetbal, auto's en schaken. Het is aan de vrouwelijke kandidaat om die clichés te ontkrachten. Ik heb ook voor de mannen 3 typische vrouwenvragen klaarstaan. Over online winkels, influencers en haarproducten. Wil je meespelen? Stuur dan Cliché Clash via de Q-app.
3: Licht het op, laat het op, met de topstroom. Licht het op, laat het op, met de topstroom.
4: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
5: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
6: Zie, schat, de koffer openen zonder hem aan te raken.
7: Amai.
6: En hier de trekhaak uitklappen zonder hem aan te raken.
7: Handig.
8: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
6: Ja, handig inderdaad.
5: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
9: Volkswagen.
10: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons assortiment van 10 mini barbecue worsten. 1 pak kopen, 1 gratis. Dat is maar €4,50 voor 20 worsten. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
11: Hey, we're the Jonas Brothers.
12: And you're listening to Q-Music. Vincent

0: Shanna Spyro en Material Lover bij Vincent Live. Over drie kwartier weten we eindelijk de volledige line-up van de Foute Party. Er komen nog twee namen bij. Naast en met de Romeo's meer bepaald. Want de Romeo's doen een soort tribute aan de Backstreet Boys. En ze zoeken nog twee mensen om hen te vervoegen. Want de Romeo's waren met de Romeo's zijn met drie en de Backstreet Boys waren met vijf. Zo moet ik het zeggen. Ze organiseren daarvoor een persconferentie hier in het gebouw van Q-Music. En ik moet zeggen dat de pers voltallig aanwezig is. Ze zitten allemaal al klaar. Terwijl het net na 5 uur gaat beginnen. Wij hebben ook horen waaien dat de twee supersterren die mee deel zullen uitmaken van de Romeo's voor één dag er ook bij zijn. Zij zullen op de persconferentie ook de pers te woord staan. Dus dat belooft zeer spannend te worden. Het is echt...
1: Er staat zo van alles te gebeuren.
0: Er hangt elektriciteit in de lucht hier bij Vincent Live. Ondertussen houden wij het hoofd koel en blijven wij verder gaan met onze missie om clichés te ontkrachten.
2: Cliché Clash.
0: Met Cara, 40 jaar uit Hamadag. Cara.
3: Goedenavond, dag Vincent, dag Colleen.
0: Goedenavond. Wat doe jij zoal in je vrije tijd? Vertel het eens.
3: Vooral gaan skiën. Dat is het afgelopen seizoen toch 7 keer gelukt. Dus, ja.
0: Wow! 7 keer? En hoe plan je dat dan in? Dat zijn dan short skis, vermoed ik.
3: Ja, weekendjes zelfs. Vrijdagavond direct vertrekken en dan maandagmorgen terug thuiskomen.
0: Oh jong, met 's nachts rijden dan en zo.
3: Ja.
0: Crazy. Waar komt die passie vandaan?
3: Door mijn vriend, denk ik. Ja, die skiet al van kleins af aan en dat zelf opgepikt. En ja, dat is wel leuk.
0: Een beetje dure hobby ook, hè, toch?
3: Ja, dat wel, ja.
0: Heb je een typisch mannelijk kansje?
3: Niet speciaal, maar als het echt moet, kan ik wel een kast in elkaar steken.
0: Dat is belangrijk, zeker als het echt moet. Neem het op tegen Danny of Danny, die is 43, komt uit Hechtel. Dag, Danny.
4: Dag, Vincent.
0: Wie zijn de vrouwen in jouw leven, Danny?
4: Mijn vriendin. Mijn mama, mijn petekind, mijn zus.
0: Oh, er zijn er wel wat als ik het zo hoor. Heb je daardoor een vrouwelijk kantje ontwikkeld?
4: Ik kook wel eens. Als ik alleen thuis ben, kook ik wel gezond.
0: Als er niemand van al die vrouwen in de buurt is, kook je. En dat is jouw vrouwelijk kantje.
4: Ja, natuurlijk moet ik even in Vincent.
0: En wat maak je dan klaar?
4: Gewoon basisgerechten, aardappelen met groenten en vlees.
0: Patatenvlees en groenten. Altijd goed. Ja. Altijd lekker.
4: Altijd goed.
0: Ja, dat is zo.
4: Altijd lekker.
0: Zeg, we gaan eraan beginnen met 3 typische mannenvragen voor Cara. Cara, veel succes.
3: Dankjewel.
0: Vandaag start het WK voetbal, dus het kan niet anders. Een voetbalvraag. De voorbije jaren speelde Romelu Lukaku bij de Rode Duivels met het rugnummer 10. Maar voor het WK dat vanavond begint, is dat opnieuw veranderd naar een ander nummer. Een nummer waarmee hij lang geleden bij de Duivels ook al speelde. Wel, wat is het nieuwe rugnummer van Romelu Lukaku? Het is dus niet 10, maar wel
3: 9.
0: Ja.
3: Ik weet het niet.
0: Ja, dat is een goede gok. Het cijfer van de spits eigenlijk, dus de logica gerespecteerd. Vraag 2 gaat over auto's, Cara.
3: Ja.
0: Heel wat automerken komen uit Duitsland. Ik ga je 3 automerken geven en 1 daarvan is niet Duits. En jij moet mij vertellen welk.
3: Oké.
0: Ford, Volkswagen, Mercedes-Benz.
3: Ford, denk ik.
0: Wederom goed gegokt. Ford is very American. Oh yeah. Vraag 3. Cara, mannen spelen al eens graag een potje schaken met elkaar. Maar welke kleur mag als eerste een zet doen in een schaakpartij?
3: Oei, wit?
0: Ja. Ook goed gegokt.
3: 3 keer goed gegokt.
0: Cara, dit had 0-3 kunnen zijn en je hebt 3-3 gescoord. Ja, dat is echt heel straf. Goed voor jou, lastig voor Danny, toch?
4: Ja.
0: Ik wens u hetzelfde toe, Danny.
4: Dank je.
0: We gaan eraan beginnen. Als vrouwen goedkope kleding of goedkope accessoires willen kopen, dan kunnen ze bijvoorbeeld terecht op 2 zeer populaire Chinese websites en apps. Noem mij 1 van de 2 Chinese websites of apps die ik zoek.
4: Chai.
0: Hoe?
4: Chai.
0: Wait, kan je dat eens even spellen, want ik versta... Nee, maar ik wil zien of je de juiste site verkeerd uitspreekt of niet. Hoe schrijf je dat?
4: Chai of... Chai?
0: Shine, ja. Je doet het juiste. Hè. Je spreekt dat net als Shein.
4: Ja, Shein, ja. Shein,
0: maar het is, er staat een ei, dus ik snap wel dat je Shine zegt, maar het is dus Shein. Oké, okay, Danny. Ja. Goed begonnen. Voor een 3e gewonnen. Vraag 2. Van welk Frans merk zijn de shampoos, de conditioners en andere haarproducten met de naam Elseve?
4: Lach. Nee.
0: Welk?
4: Lach of Lalach? Nee.
5: Nee. L'Oréal.
4: L'Oréal, ja.
5: Je bent
4: gewaagd.
5: L'Oréal.
4: Ja, L'Oréal.
0: Dat wil zeggen dat het onmogelijk geworden is voor jou, Danny, om Cara in te halen, want zij haalt los 3-3. En dus hebben we winnares en een Cara proficiat.
3: Dank je wel.
0: Yes, dat is heel erg gedaan. Woehoe, inderdaad. 3 keer goed gegokt en kijk, een punt voor een vrouw erbij. Het verschil verdubbelt van 1 punt naar 2 punten. Ik vond jullie wel 2 zeer fijne kandidaten, dus merci om mee te spelen en tot ziens allebei.
3: Graag gedaan.
6: Dat was vlot. Een puntje erbij voor de vrouwen.
0: Veel te vlot.
6: Wil jij ook meespelen met de Cliché Clash? Stuur dan Cliché Clash via de Q-app.
0: En dan kan je meespelen, morgen bijvoorbeeld. Nu is het tijd voor de piano van Stromae. Dit is Papa Oete bij Vincent Live en daarna richten we ons voor de volle 100% op die verdomde persconferentie van de Romeo's.

0: Een korte tijd geleden opende ik Instagram en kreeg ik plots deze video op de socials van Q. We zien Romeo's binnenwandelen in een geheime repetitieruimte. Alle drie in het wit gekleed. We horen I Want It That Way van de Backstreet Boys. Een soort gigantische versie. Maar dan ineens...
1: Wacht eens, jongens.
2: Wat?
1: Ja, wij zijn met drie. De Backstreet Boys die waren met vijf.
2: Ja, dan komen er twee tekorten, mannen.
3: Dan moeten we er nog twee bij zoeken.
0: Een silhouet of twee. Een zanger of zangeres of twee in een groepsfoto samen met de Romeo's. Wie vervoegt hen op het podium van de Foute Barley?
4: Backstreet zoekt boys. Wie staan er naast de Romeo's op het podium van de Foute Party?
0: Spanning hier achter de schermen, dat is ongelooflijk. Want ja, er is de hobbyclub van zometeen, zoals elke donderdag, waarin we de hobby moeten raden van een luisteraar. Ja. Maar de spanning draait dit keer vooral rond die twee natuurlijk. Wie komt erbij? Pauline en ik mogen al de hele dag niet doen wat we willen. Er staat iets te gebeuren. We krijgen instructies van het team achter de schermen. Er zijn de rode lopers. We zijn op een moment opgesloten op de redactie, zodat we het niet konden zien.
5: Ja.
0: Blinddoeken, confetti-kanonnen. Het is er allemaal bij. Ik heb de Romeo's zien toekomen. Samen met twee figuren met een doek over hun hoofd. Een wit doek. Die maken zich klaar. Maar er is ook wel wat pers, hè, Pauline.
5: Ja,
0: het nieuws is een hoogdag voor jou.
5: Pers, persagentschappen. Ik heb al mannen gezien van de BBC. Reuters is hier. Belga. Jim TV zelfs.
0: Amai.
5: Door die
0: worden
5: comeback.
0: Die betaald. Ja, ik wou dat zeggen.
5: En mijn collega's van VTM Nieuws zijn er natuurlijk ook. Oh, en oh. Ja, ik vind het wel leuk. Ik voel me thuis tussen al het nieuws.
0: Ik begrijp het helemaal. De boat staat op stelten. Zometeen gaan we live over naar de persconferentie. Eerst nog een minuutje of drie. Mr. Harry Styles.

0: scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: De ketelaren voor de Bruinen. Geweldige goal.
2: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
1: Heerlijk in de kruising.
2: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
1: Kanku scores.
2: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
2: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
3: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bankgestel 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
4: 5 uur, goedemiddag. Hier is Paulien van het Nieuws.
5: Goedemiddag. In Nederland zijn 3 doden gevallen bij een ongeval met een groep fietsende kinderen. Dat gebeurde net over de grens in Zeeland, in de buurt van Hulst. Een auto reed in op een groep van 14 fietsende kinderen en 2 begeleiders. Daarbij kwamen 2 kinderen en 1 volwassene om het leven. Je hoort de politie.
6: Op dit moment zijn specialisten aan het onderzoeken wat er precies heeft plaatsgevonden. De auto wordt natuurlijk onderzocht, die wordt ook in beslag genomen. En achter de schermen zullen specialisten dit verder uitwerken. Daarnaast is 1 verdachte persoon aangehouden. En ook wat die rol is van deze persoon wordt ook allemaal nog onderzocht.
5: Zeker 4 kinderen raakten zwaar gewond. Zij zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht. De Europese Centrale Bank heeft haar rente verhoogd voor het eerst in 3 jaar tijd. Die gaat van 2 naar 2,25 procent. Dat is het tarief dat banken krijgen om geld te plaatsen bij het ECB. Financieel expert Paul Doren legt uit wat dit betekent voor consumenten.
7: Voor mensen die geld op een rekening hebben staan, op een spaarrekening of op andere rekeningen, voor hen is dat eigenlijk goed nieuws, want ze gaan meer rente krijgen waarschijnlijk. Dat hangt er een beetje van af. De ene bank is daar al wat vlotter mee dan de andere. De keerzijde van de medaille is natuurlijk dat als je geld moet lenen bij de bank, dat die ook een hogere vergoeding gaan vragen. Met andere woorden, voor wie geld wil lenen, is het geen goed nieuws.
5: In Maldegem in Oost-Vlaanderen is het lichaam van een man gevonden op een parking. Het gaat om een man van 60. Het is niet duidelijk of er sprake is van kwaad opzet. De parking is gekend als ontmoetingsplaats voor mannen die op zoek zijn naar seks. Politie en parket voeren een onderzoek. De Vlaamse regering investeert in 31 dorpshuizen. Die moeten buurtbewoners samenbrengen. Ze trekt daar €300.000 voor uit. Je hoort bevoegd minister Hilde Krevits.
8: Je voelt dat mensen snakken naar persoonlijk contact. Op veel plaatsen zijn de cafés ondertussen verdwenen. Dat kan gecombineerd zijn, een stukje cafetaria met een winkeltje of een stukje cafetaria met een ontmoetingsplek voor mensen of sociale tewerkstelling. Dus het creëert plaatsen van verbinding en kansen voor het kwetsbaar mens.
5: Krevits sluit niet uit dat er in de toekomst nog meer dorpshuizen bijkomen in Vlaanderen. De Verenigde Staten zullen Iran de komende nacht zeer hard treffen. Dat kondigt de Amerikaanse president Donald Trump aan op zijn sociale media platform. Trump schrijft ook dat de VS het Iraanse olie-eiland Karg en de andere olie-infrastructuur in de nabije toekomst zullen innemen. De VS zal de totale controle krijgen over hun olie- en gasmarkten, zoals dat ook gebeurd is in Venezuela, zegt Trump. En op het tennistoernooi van Rosmalen in Nederland is Elise Mertens uitgeschakeld in de 2e ronde, want zij verloor daar van een Roemeense. Vorig jaar won Elise Mertens het toernooi nog. Ook Greet Minne en Hanne van de Winkel zijn niet door de 2e ronde geraakt. Vanavond en vannacht regen over het land. Morgen begint de dagreis met regen. Na de middag wordt het wel droger vanaf het westen en maximaal rond 17 graden.
4: 12 files op de snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland moet je een uur bijtellen van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent 18 minuten van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. Richting Antwerpen dan op de A12 35 minuten vanaf Antwerpen-Haven. Op de E34 een half uur vanaf Melcele en op de E17 een half uur vanaf Haasdonk. Brusselse buitenring verlies je op dit moment 47 minuten van Wezenbeek op en tot Expo. Op de binnenring 20 minuten van Expo tot Machelen. 19 minuten van Beersel tot Neerpeden en 18 minuten van Neerpeden tot Jetten. Op Engeland Gent richting Mariakerke 20 minuten extra. Van Gent Zeehaven tot Zelzaten Noord. Stijgens anders aan te schuiven verlies je minder dan 15 minuten. Moet ik eens gaan kijken naar de persconferentie?
5: Ja?
4: Moet eens gaan, ja, wat dat er allemaal gaande is, al dat volk. De verzamelde pers is verzameld.
5: Ja.
4: Daar.
5: Ja.
4: Dat is crazy. Oh, ja, gewoon eens van dichtbij gaan kijken.
5: Oké, dat is goed.
4: Je weet, wilt ze het wel verklappen, Dromios? Ik heb met Davy wel een goede band, dan kijk ik op de radio hier zo.
5: Man, nee.
4: We proberen, hè. Wie maakt die wint?
2: Vincent ja. Live.
4: Dat weten wij het voor Reuters en de BBC, dat is toch
5: dat is wel cool.
4: Ah, voilà, exact. Oké, okay, zometeen weten we meer. Na Bruno Mars.

0: Oh nee. Ja, Vincent is naar het toilet of zo, denk ik. Wacht, hè. Ja, ik weet even niet wat ik moet doen, maar... Ik denk dat de Romeo's klaar zitten voor de persconferentie. Dus misschien moeten we gewoon even overschakelen naar daar.
1: Dag iedereen, van harte welkom op de grote bekendmaking van de vierde en de vijfde Backstreet Boy.
2: Ja, want zoals jullie weten gaan wij op de foute party fully Backstreet Boys, maar er is één probleem. Wij zijn met drie en de Backstreet Boys die zijn met vijf.
3: Ja. Wel, we gaan jullie niet langer in spanning laten. Ze zitten hier al naast ons met een laken over zich, maar het is tijd om het bekend te maken.
1: De twee wereldfenomenen die samen met ons de Backstreet Boys zullen vormen op de Foute Party 2026 zijn...
4: Kevin
1: en Vincent!
2: Allee.
4: The word is finally out.
3: Dit is wel echt een droom die uitkomt voor mij.
1: Oh. Ja, jongens, na 500 berichtjes, 234 mails en 1267 gemiste oproepen, konden we ook niet anders dan jullie vragen natuurlijk.
2: Ja, zeg, welk liedje van de Backstreet Boys gaan wij zingen?
4: Ah, wel, kijk, wij gaan eerst samen een liedje zingen. Bedoel om de sfeer er goed in te steken. En dan roepen we jullie erbij voor de finale. En dat wordt ja, niet minder dan, maar ook niet meer dan... I want it that way.
2: Yeah.
3: Ja, en zien jullie dat wel een beetje zitten om dat met ons te zingen? Of, Ja, tuurlijk zien wij het zitten. Er is een beetje werk nog aan, Gerben, maar het komt helemaal goed. We gaan ervoor.
5: Ja, oké. Okay. We hebben wel veel zin om bij te leren hoe je bijvoorbeeld zo in een camera moet kijken en zo. Dus we zijn daar ready voor. Heren, dank jullie wel om deze wereldprimeur mee bekend te maken aan de verzamelde pers hier aanwezig. Te Vilvoorde bij Vincent Live. Dank jullie wel.
4: Ja. Graag gedaan.
2: Ja. Graag gedaan.
4: Tot dan. Ja. Tot dan. Foute party.
5: Nota voor de redactie. Als je dit ongezien spektakel niet wil missen, kan je nog altijd tickets kopen voor de foute party via qmusic.be of de Q-app. Dan is bij deze de persconferentie
2: afgerond.
4: Hey!
1: We doen het, jongens.
2: Dat voelt wel goed, hè.
3: We gaan ervoor.
5: Ja.

0: zijn er zo klaar voor.
1: Zijn we er klaar voor, Vincent?
2: Dat kan nog niet, maar wel.
3: We hebben zelfs een jingle.
4: De Romeo's featuring
5: Gerben en Vincent.
2: Fijn gezongen, hè?
1: Ik dat hoor het. Geweldig, ja, dat was echt
3: dat. Dat is keurig goed.
6: Maar jullie hebben nog 2 weken om te oefenen. Daar ben ik heel blij om.
3: Het is net bekendgemaakt dat Gerben Tuurlings en ik de Romeo's gaan vervolledigen op het podium van de Foute Party om samen I Want It That Way te coveren. Er komen veel reacties op binnen. Kaylee uit Westerlo stuurt geweldig en ook proficiat. Zelfs. Geweldig. Ruud vindt het zalig en hoop dat we ze goed kunnen zingen als Kleimans en Van Geel.
1: Maar dat komt zeker goed.
3: Dat denk ik ook. Kelly uit Schoten stuurt, ik wist het. En Gregory uit Oostende stuurt heel veel succes voor de Romeo's.
1: Dat kan ik begrijpen.
3: Qua voorbereiding moeten we nog eens kijken hoe of wat. We hebben alvast een leuke fotoshoot met de Romeo's gehad.
1: Het is prachtig geworden. Het voelt wel echt een beetje, die fotoshoot. Hè. Het is precies echt de Backstreet Boys.
3: Ja, misschien moeten we eens nadenken wat we met die foto's kunnen doen richting merchandise, handtekenachtige toestanden, maar dat zullen we later...
6: Jullie zien het echt groot.
1: Maar ja, tuurlijk, maar op t-shirts, op koffiemokken, alles.
3: Een tour door culturele centra in Vlaanderen, ja. Dat is wel aan de orde, ja.
6: Wow.
3: Dat denk ik ook.
6: Oké.
3: Gerben, nu je hier toch bent.
1: Ja.
3: Het is donderdag vandaag.
1: Ja.
3: Je weet wat dat betekent.
1: Oh ja!
4: Vincent Live. Hobbyclub.
3: Ga je mee raden?
1: Ja, tuurlijk. Dat is het beste spel van de week.
3: Zo meteen komt er een luisteraar de studio binnen met een hobby. En die staan heel Vlaanderen, inclusief Paulien, mezelf en dus ook Gerben, om te raden wat de hobby van die persoon is. Jij blijft hangen, dat is goed.
1: Ik blijf hangen.
3: Top. Er is ook nieuwe muziek om naar te luisteren, in Repeat of Niet. Er is een nieuwe song binnengewaaid van een nieuwe artiest. Even luisteren al een fragmentje?
1: Ja.
3: Oké.
7: Na een dag met heel veel drukte en gehaat.
1: Deze meent je niet.
3: Dat is Steffi deze ochtend, we waren er in Dorothee.
1: Het is wel... goed gezongen. Allee, ik moet zeggen, er is hier vooral veel talent binnen Q-Music om dat goed te laten klinken.
3: En datzelfde talent hebben wij nodig voor de Foute Party.
1: Exact.
3: Er zit wel degelijk nieuwe muziek in Repeat of Niet van Alex Warren zometeen.
4: 26 juni, Flanders Expo. De Foute Party. Je kan nog tickets kopen. Maar één plek is niet te koop. Op het podium. 1 microfoon. 1 anthem. Maarten en Dorothee zoeken de foutste stem op de werkvloer. Word jij de voice van het foute anthem? Dan is deze vacature iets voor jou. Schrijf jezelf of je collega in via de Q-app. Want de douche is te klein voor wat jij allemaal kan. Music.
8: Studenten en flexies in een vingertik. Met NowJobs. NowJobs.
9: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
10: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
9: Tot 10 jaar?
10: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
9: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
10: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
11: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
12: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
11: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
13: Ah, Davy, wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
11: Doen we wel. Argenta.
14: Zo simpel kan het zijn.
15: Krevel. Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
16: Krevel. Leef beter.

0: Calvin Harris bij Vincent Life met Blessings. Wat een banger is dat toch. Ho, ho, ho. Ongelooflijk. Het is donderdag en donderdag staat er altijd hetzelfde spel te gebeuren in de studio van Q-Music.
1: De Vincent Life Hobbyclub.
0: Alleen zijn we Gerben kwijt.
2: Ah ja, oei.
0: Gerben ging toch mee raden, of niet? Oké. We moeten Gerben vinden.
2: Ja.
0: Want Gerben gaat mee raden naar wat de hobby is van de Q-luisteraar die zo meteen de studio binnenkomt. Dat doen we elke donderdag. Jij moet ook mee raden, hè? Want Paulien, Gerben en ik, wij zijn gelimiteerd tot ja-nee-vragen. En jij mag open vragen stellen. Zeer spannend. De persoon in kwestie mag binnenkomen, samen met Gerben die hier ook al is.
3: Ik heb hem net gezien.
0: Ook de gast? Oké.
2: Huh? William?
3: Ik snap er niks van.
0: William Boeva is hier.
3: William Boeva is echt hier, hè? Hoezo?
0: William, ben jij de deelnemer van de Vincent Life Hobby Club?
4: Ja, ja, ik luister ook, hè. Dus ja, technisch gezien ben ik ook een luisteraar, hè.
3: We snappen er niks van.
2: Nee.
0: Oké, okay, let's go.
1: De Vincent Life Hobby Club.
0: Ladies first.
2: Ja, William, doe jij een creatieve hobby?
4: Ja.
2: Ik kan ook maar één hobby bij William bedenken, dat ze op restaurant gaan.
0: Ik heb wel nog een tweede ding in mijn achterhoofd, maar ik ga er nog heel even mee wachten tot er wat vragen gesteld zijn.
3: Okay. Oh, heeft een hobby iets te maken met intensiteit?
4: Ja.
0: Sport, beweging? Nee.
4: Ja.
0: Zweet je van de hobby?
4: Ja.
0: Oké, okay, dan moet ik schrappen.
2: Is het een...
4: Maar ja, ik zweet bij alles.
3: Dat is iets dat wij gemeen hebben.
0: Oké. Shit.
2: Is het zo'n typische mannenhobby?
4: Nee.
2: Ik zou het ook kunnen doen.
4: Ja.
2: Oké. Okay.
0: Doet ze het ook, denk je?
4: Nee.
0: Is er een bal in het spel?
4: Nee.
3: Heeft het iets met drank te maken? Want van drank kun je ook gaan zweten, hè?
2: Dat is waar.
4: Nee.
3: Ook niet.
0: Is het een cafésport?
4: Nee.
0: Dat je zo in de horeca bent? Nee.
3: Is het iets met films of zo? Een warme cinema?
4: Nee.
0: Is het...
3: Ja, maar je weet het
0: niet. Doe je
3: het
0: thuis?
4: Ja.
2: Altijd.
3: Kun je zweten van een instrument te bespelen?
0: Jij zweet ook van alles, hè?
3: Ja, het is daarom.
0: Dat wordt dus ja, hè?
3: Misschien speelt jij een instrument?
4: Ja. Ja.
0: Is dat wat we zoeken?
4: Ja.
0: Oh, shit. Wow. Ik dacht dat... Ik zeg shit omdat ik echt in mijn hoofd had... Het is gamen. Want je bent een gamer.
4: Ja, dat ook. Ja. Maar dat had je te gemakkelijk geraden.
0: Ja, dat weet ik. Daarom dat ik vroeg, kan je thuis? Ik denk, ja, het is de jackpot, het is gamen. Maar het is niet gamen. We zoeken een instrument.
3: Ja, klopt. Een instrument.
0: Ik weet van niks.
2: Ik ook niet.
0: Heb je dat ooit eens op televisie gespeeld?
4: Nee.
0: Het is dus echt een
4: goed bewaard... Ja,
0: niet echt. Misschien. Ja, maar het is een goed bewaard geheim wel, dat
4: ja,
0: je het
4: ja, het is goed bewaard
2: geheim. Doe je het al lang?
4: Ja, het is wel al even geleden nu.
0: Oké, okay, we gaan zo meteen verder zoeken naar het instrument dat William Boeva speelt.
3: Allee, ja. Ik snap er niks van.
0: Mind blown. Repeat of niet. Eerst gaan we luisteren naar een nieuwe song van Alex Warren. Die zit in Repeat of Niet en de vraag is wat de mensheid daarvan denkt. Dus dan heb ik het over de Q-luisteraar. Maar Gerben en William, je mogen uiteraard meeluisteren en mee mening geven.
4: Ja.
0: Het nummer heet Passenger. En het is begonnen. Repeat.

0: Alex Warren in Repeat of Niet met Passenger. Even de inbox van Q erbij halen en eens kijken wat de mensen daar allemaal over te vertellen hebben. Let's go.
1: Repeat of Niet.
0: Niet stuurt. Ja, ik moet even kijken, want er zitten ook wat berichten binnen over de instrumenten die William Boeva zou kunnen spelen. En stuurt iemand, volgens mij speelt William Doedelzak. En ik kijk dat beeld even zo voor mij.
2: Speel wel eens op mijn doedelzak, ja. Maar...
0: Repeat stuurt Sophie voor Alex Warren. Ik hou van alles wat hij maakt muzikaal. Gregory stuurt ook. Als dit het nummer van Repeat of Niet is, dan zeg ik Repeat. Instant happy vibes. Serenity is al een hele week naar dit nummer aan het luisteren. Enfin, het nummer gaat door. Je hoort het opnieuw vanavond bij Joren Linssen. Maar nu is het met z'n allen weer raden geblazen naar wat de hobby van William Boeva zou kunnen zijn. We weten al dat het instrument is. Ja. En we zoeken nog het instrument in kwestie.
3: Het is een intens instrument, want het is ja, echt, het is intensief. Dus ik denk dat het een blaasinstrument is.
0: Is het een blaasinstrument?
3: Nee.
4: Ai. Ik dacht aan een slaginstrument.
2: Ja.
0: Oh. Hmm. Percussie.
2: Ja.
3: Cymbalen zo.
2: Ja.
0: We hebben een vraag gekregen van luisteraar Annelien.
5: Hey William, Annelien hier. Ik vroeg mij af welk gevoel jouw hobby jou geeft.
2: Een fijn gevoel, maar ook wel een intensief gevoel. Het maakt mijn hoofd leeg.
0: Ik ga zo meteen een gok wagen.
3: Ja?
0: Ja. Ja. Eerst is het tijd voor het nieuws, want het is 5:30. Paulien, de Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd richting Iran.
6: Ja, op zijn sociale media netwerk Truth Social schrijft hij dat de VS Iran de komende nacht hard zal treffen. Hij voegt eraan toe dat de VS binnenkort ook het olieeiland Karg zal innemen. Trump zegt dat de VS de volledige controle over de olieproductie in Iran zal overnemen, zoals hij dat eerder gedaan heeft met Venezuela. En Wout van Aert heeft de 5e etappe gewonnen in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Hij was de snelste in een massas. De Fransman Hugo Hofstetter werd tweede en de Duitser Phil Bauhaus werd derde. De Fransman Alex Baudin die blijft leider in het klassement.
0: Dat is wel weer een geschenk van achternamen. Ja. Zeg dat je daar kreeg? Hugo Hofstetter in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes en de Duitser Phil Bauhaus.
3: Hoe vind jij dat dan eigenlijk?
6: Vlak voor ik het moet lezen, ja.
3: Maar dat is
6: talent, als jullie hier aan het kwebbelen zijn, dan ben ik aan het oefenen.
2: Dus je hebt gewoon helemaal niet meegedaan er juist?
6: Nee.
0: Voor het weer gaan we naar Frank Dubocage. Dag Frank.
7: Dag Vincent.
0: Frank, het is echt koud, hè? Ik had gisteravond bezoek en ik liet dat volk buiten en ik kwam even op straat en ik dacht, holy shit, het is echt koud buiten.
2: Ja, jij bent echt tekenen. Frank zijn taak nu al aan het doen, hè?
0: Nee, maar hij moet even inpikken met hoe koud het is en blijft het koud. En ja, gaat het vanavond dat, weer koud zijn.
7: Hij spreekt over het verleden, dus dat is makkelijk, hè?
0: Ja, ah, ja. Frank de toekomst.
7: Deed dat en dat. Ja. Ja, nee. Ja,
0: Frank die drinkt een tas thee en die kijkt naar de restanten die overblijven, ziet daar patronen in en voorspelt dan het weer.
3: Ja. Zo gaat dat echt. Zoiets,
7: ja.
3: Amai.
7: Ja. Speciaal een these. Ja. Dat is een feit, ja.
0: Nee, kom,
7: maar, het is slecht weer, hè.
0: Ja, het is echt.
7: Ik word er dus niet vrolijk van om eerlijk te zijn. Hè.
2: Bedankt Frank om voor ons uit het raam te kijken.
7: Ja, voilà, ik zie druppels, dus dat zal regen zijn waarschijnlijk.
0: Gaat het nog lang regenen vanavond? Ja,
7: het gaat heel de avond en heel de nacht regenen. Dus ziet er niet goed uit. Morgen zijn we nog niet verlost van die regenzone. Dus dan zal het een grijze dag zijn met af en toe. Dus ook nog altijd gedruppel. Oké, temperaturen kunnen misschien iets hoger klimmen naar een 18, 19 graden maximaal. Dat zal aan het eind van de dag zijn als er eventueel net wat opklaringen nog kunnen binnensijpelen in het westen van het land. Maar voor de rest ziet het er niet goed uit. Hè. Dus de herfst is in het land. Hè. Het is verdorie. Eens kijken, 11 juni.
0: Ja, dat weet ik.
7: We krijgen 13 graden en regen. Dus het is wat het is. Hè.
0: Totale waanzin. Hoe lang blijft dat nog duren, dat grapje?
7: Ja, het gaat wel wat beter worden. Het gaat allemaal traag en geleidelijk aan. Hè. Een paar dagen geleden leek het weekend al 4, 25 graden te worden. Dat zit er nu niet in. Hè. Dus zaterdag een graad of 20, grijze start met wat regen na de middag. Eventueel een paar opklaringen. En zondag zitten we dan weer op 19 graden. Dat is juist andersom. Dan starten we met een paar opklaringen. Maar in de loop van de graag is het weer betrokken. En in het noordoosten is er nog kans op wat lichter regen. Volgende week gaat het...

0: ophouden. Dus er zitten nog redelijk wat verschillen in. En zeker als je na een koude periode goed weer aankondigt, moet je dat toch altijd wat nuanceren. En niet direct vol een bak gaan, want anders krijg je het weer over je heen. Hè? Als de mensen dan plannen zitten maken en dan komt het niet uit. Dus maar je weet dat, hè, dat ik met lange termijn altijd voorzichtig ben.
1: Ja, anders komen mensen met brandende toorts richting Keerbergen.
0: Bijvoorbeeld Keerbergen, dat mag nog.
1: Wat is het nu weer waar je woont?
2: Ja, maar je moet dat toch niet zeggen, Vincent?
1: Ja, hij zegt dat zelf altijd.
2: Ah, okay.
1: Als hij naar buiten kijkt en het weer beschrijft, dan zegt hij weer waar hij woont. Wat is het nu weer?
0: Kortenberg, maar dat is een grote gemeente.
1: Kortenberg.
0: Dus,
1: dat is mijn K.
3: Ja, maar we vinden u wel.
1: Goed. Frank, dankjewel. En we horen elkaar morgen opnieuw.
0: Ja, dat is goed. Groet.
1: 10 files op de snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland tel je 40 minuten bij van Antwerpen-West tot Borgerhout. Richting Gent 15 minuten van Antwerpen-Noord tot Deurne. Richting Antwerpen E17 een half uur vanaf Haasdonk tot Antwerpen-West. E34 30 minuten vanaf Smelzele tot Sint-Anna-Linkeroever. Op de A12 een half uur van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. Brusselse buitenring 30 minuten van Grimbergen tot Zelk. 20 minuten van Wezenbeek op en tot Diegem. Op de binnenring 23 minuten van Beersel tot Peer en 18 minuten van Expo tot Machelen. Op de ring rond Gent richting Zelzaten tel je 16 minuten bij van Gent Zeehaven tot Zelzaten Oost. Sta je op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 15 minuten. Vincent Live. Let's have some fun.

0: M54 Ultra bij Vincent Live. Wat een banger. Bij ons op bezoek in de studio, Gerben Tuurlings. Want hij gaat mee de Backstreet Boys zingen samen met mezelf en de Romeo's vooral op de Foute Party. En William Boeva, want het is donderdag. En we proberen te raden wat de hobby van een Q-luisteraar is. En vandaag is die Q-luisteraar William.
1: Volgens een officieel onderzoek blijkt dat
0: 1 op de 6 mensen hun gsm al eens plat viel op een ongelegen moment.
1: Ja, maar ja, is dat wel zo? Vincent Live doet een beroep op het Q-onderzoeksbureau.
0: Ja, ik heb het ooit gehad in mijn studententijd. Toen alle gsm's nog een andere oplader hadden, had ik een Nokia en daar had niemand opladers van. En ik zat op café en ik had beslist dat ik de laatste trein terug naar huis ging nemen van Brussel naar thuis bij mijn ouders in Antwerpen, waar ik toen nog woonde. En ik kon hen dat niet meer laten weten, want mijn gsm was dus plat. Maar zo werkt een puberbrein. Ik ging daardoor ook niet vroeger naar huis gaan. Dus ik ben gewoon in Brussel gebleven. Ik kwam thuis om 1:30, want dan komt de laatste trein in Antwerpen aan. Ze waren niet happy. Ze waren echt niet happy. Maar ineens was dat ding plat. Ik zei ook, ja, moeder, mijn gsm was plat. Ik vond geen lader.

0: wereld, hè.
1: Toch een Charles.
0: Zij vond van wel. Paulien?
2: Nee, niet meteen eigenlijk. Ik ben meestal wel voorzien op een gsm die plat zal gaan.
3: Dat is Paulien, hè. Die heeft altijd 4 gsm's bij. Ja.
1: Waar heb jij echt nog gsm's dan in uw broek?
0: Dat is echt drugsdealers en pooiers eigenlijk.
1: Ja, dat is... Ja,
2: nee,
1: dat
2: meestal is... gewoon een lader.
0: Ja.
1: Ah ja.
0: Gerben?
1: Ja, ik heb 1 keer voor gehad. Ik heb nu zo van die slimme garages waar dat zo de balk open gaat omdat je de 4411 app hebt op je gsm.
0: Ja, ja, ja.
1: En mijn gsm is plat gegaan, maar dat sluit ook zo dat er niemand in die parking meer kan.
4: Oh.
1: Dus toen dacht ik, oh, maar geen probleem. Ik loop langs die slagboom van de ingang.
4: Ja?
1: Ja, dat was ook een poort die was dichtgegaan, dus dat ging ook niet.
0: De auto zat opgesloten.
1: Ja, en dan zo dat infoknopje, je kent het wel.
0: Ja, ja.
1: Dan
0: pakt nooit iemand op.
1: Ja, dat pakt nooit iemand op. Ja. Dus ik heb daar een stuk of 20, 30 minuten gestaan tot er daar toch iemand oppakte. En er kwam ook niemand die garage binnen, dus ik heb daar echt staan wachten tot er iemand oppakte en mij bij de gelaten.
0: William Boeva, platvallende gsm's, last van?
3: Ja, op tournee heb ik... Ik heb zo'n Japans toilet, hè.
0: Thuis?
3: En, ja, maar ik heb op tour zo'n soort mobiele versie ervan bij.
0: Oké. Okay.
3: En dat werkt met uw gsm.
0: Je hebt een smart toilet.
3: Ja.
0: Oké. Okay.
3: Ja, dan moet ik... Dan duw ik op een knop en dan... Ja. Maak dat mijn gat proper. Dus ik zat daar en mijn gsm was uitgevallen. Dus ik heb echt naar mijn technieker moeten roepen. Ruwer, kun je alsjeblieft... Er is ook gelukkig nog een afstandsbediening. Maar die lag nog in de cabion.
1: Dat kan echt niet.
3: Om te roepen, kun je een afstandsbediening halen? En onder de deur schuiven. Dankjewel.
0: Ah, je hebt hem niet laten bedienen.
3: Allee, dat had ik kunnen doen, ja. Want slimmer geweest.
0: Wauw.
3: Het was dat of roepen... Ik ben klaar!
1: Ja. Werkt ook wel altijd, hoor.
0: Zeer visueel dit. Zeer visueel allemaal. Maar goed, we gaan verder met de show. Hoe zit dat bij jou? Heb je ooit een gsm die jou in de steek liet op een slecht moment plat viel? Laat het weten via de app.
5: Elke donderdag openen de deuren van de Vincent Live Hobbyclub.
0: Ja.
5: Met vandaag als gast...
0: William Boeva. Echt waar. Hij gaat toetreden tot de Vincent Live Hobbyclub. Maar we moeten eerst raden welke hobby hij heeft. Weet al dat het een instrument is, dat het redelijk intens is, dat fysieke arbeid is om het instrument te bespelen. Het is een slaginstrument, percussie, cymbalen, het gebeurt allemaal. Heeft het nog nooit echt op televisie gedaan. Hij doet het al lang, maar het is wel ook lang geleden dat hij het gedaan heeft. Vragen?
1: Ja.
0: Oei, Paulien, kijk mij aan alsof ik een onmogelijk ding aan vraag.
2: Maar... ik kijk naar Gerben.
1: Ja, mag ik niet gewoon gokken? Ik denk dat ik het weet.
3: Ja, het is nu niet meer zo moeilijk, toch?
0: Ja, ja. Doe maar.
1: Mag ik het?
0: 3, 2, 1 en we zeggen wat we denken.
1: 3, 2, 1.
0: Drumstijl.
3: Klopt.
0: Ja. Yeah.
1: Ah ja, ik dacht, nu moet ik het wel weten, hè. Ik weet wel niet wat een Mercurius is of zoiets, wat jij zei daarnet. Cymbalen en...
3: Percussie.
0: Percussie.
3: Percussie. Percussie is de verzameling voorwerpen waar je op kan slaan.
0: Maar als dat zo wat ritme aangeeft, dat is percussie.
1: Ja, oké. Top.
0: Voilà, we leren bij met heel Vlaanderen, dat is goed. Maar jij bent dus een drummer, Miriam, dat wist ik niet.
3: Ja, in het verleden. Ik woon al 6 jaar op een appartement.
0: Ja.
3: En de buren vinden dat niet leuk.
0: Dat snap ik. Hoe ben je daarbij beland bij drummen?
3: Geen idee. Ik wou graag een instrument bespelen. En ik dacht, joh, wat kun je alleen?
0: Ja.
3: Ik had geen vrienden die instrumenten spelen. Dus ik heb ook nooit in een band of zo gespeeld.
0: Ja.
3: Toch niet drums. Dus dat was heel raar.
0: Oké, en is dat dan een custom-made drumstel? Zat je met je armen overal aan kan? Of hoe is dat dan?
3: Nee, je kunt die wel wat aanpassen.
0: Ja. Gewoon zo de hoogte van de pupietertjes en zo.
3: Ja, okay, voilà, een beetje.
0: Dus stel dat hier een drumstel zou staan, zou je dan kunnen spelen? Jij bent een sessieruimte, hè?
3: Heel basis.
0: Ja?
3: Ja, het is echt lang geleden. En ik ken dat drumstel ook niet. En je hoort al met een smoesjes.
1: Ik denk dat het tijd is voor William om
0: te gaan drummen, toch? De Dave Grohl van Vlaanderen. Zeker en vast.
3: Ik ben zeker niet de Dave Grohl van Vlaanderen.
0: Jawel, de Dave Grohl van Vlaanderen is de gast bij Vincent Live. Hij gaat zo meteen een live optreden geven. Je voorprogramma is Pink. Die komt er zo meteen aan.
2: Hou je van een goede ochtendshow?
5: Maarten en Dorothee.
2: Goedemorgen.
1: Fijn dat je er zo vroeg bij bent.
2: Of luister je liever naar Eine Kleine Nachtmuziek? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
6: Oké, actie!
5: Beleef een onvergetelijke zomer bij Kinepolis. Van Minions tot Vaiana. Van Toy Story 5.
7: Dat is lang geleden, cowboy.
5: Tot Spider-Man Brand New Day.
8: What is happening, Nate?
5: De beste familiefilms staan deze zomer voor je klaar op het grote scherm. Met de Kinepolis Family Card geniet je aan een voordelig tarief van al die familiefilms. En
4: er is een pakje voor jou.
5: Krijg je nu een gratis strandhanddoek. Koop nu je Kinepolis Family Card op kinepolis.be.
2: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
5: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Lachen vanavond bij VTM, want in eenmaal andermaal zijn grappige harts op trot. En focussen bij VTM 2, want de world

0: Pink bij Vincent Live met What About Us. Wij zitten in een zeer bijzonder moment hier bij Vincent Live.
1: Ja, Pink, inderdaad. Net zoals de cake hier voor mij. Allee, er zitten toch allemaal...
0: Je hebt de cake gevonden.
1: Ja, maar wat is er met deze cake? Ah, ik zie dat het iets met baby's te maken heeft, denk ik toch.
0: Die cake was oorspronkelijk, want al onze gasten eten er eigenlijk van, zo groot als de baby in de buik van Emma op dit moment.
1: Dat is niet waar.
0: Dus elke week... krijgen we een update van een app hoe groot de baby is. En dat object in kwestie brengen we naar de studio. Dus vorige week lag hier een kokosnoot daarvoor, een bloemkool en zo.
1: Ah.
0: Deze week heeft Pauline een cake gepakt.
2: Ja.
1: Hey, maar dat is een serieuze cake. Serieuze baby bedoel ik
2: dan.
1: Ja.
0: Serieuze cake. Serieuze cake, ja. Ja, dat leeft daarin, hè. Dat is ongelooflijk.
1: Dat is ongelooflijk.
0: Wil je een stukje?
1: Nee, dank u.
2: Oh. Oei, oké.
1: Okay. Ah, nee, dus Pauline heeft hem gemaakt. Ja. Emma, ik heb nog altijd een beetje trauma's van de broodpudding, weet je dat nog?
2: Ja, maar dat was ik niet, hè?
1: Nee, dat was jij niet. Dus het is waar, ik ga direct eens proeven.
0: Oké, dat is goed. We gaan verder met de show, want... William Bouva blijkt een hobby te hebben. Dat hebben we geleerd in de Vincent Live Hobbyclub. Het is een drummer, William Bouva. Nu, wij bij Q-Music, wij houden van muziek. En dus hebben we William Bouva aan een drumstel gezet in de live lounge van Q-Music, waar normaal wereldartiesten optreden. Nu eigenlijk ook. Je kan het meevolgen op de livestream van Q-Music. Het is zeer de moeite in de app, op de site, op televisie. Want William zit daar gewoon klaar, met microfoon zelfs. William, is dat om te babbelen of ga je ook nog een liedje zingen ook?
3: Nee. Ik ga zo weinig mogelijk babbelen en zo weinig mogelijk spelen.
0: Ja?
3: Want het voelt al een beetje als heilig schit is dat ik hier zit.
0: Je bent er helemaal op je plek. William, is het een goede drumstel eigenlijk? Want je zei daarnet van, ja, ik ken de drum niet, dus ik vraag me wel af of het gaat lukken.
3: Ja, het is toch nu niet echt afgericht voor mij, zou ik zeggen.
0: Ja.
3: Maar ik zal mijn best doen.
0: Het staat niet afgericht voor William, maar hij gaat zijn best doen. Dat is het deel dat we onthouden. En?
3: Ik geef ook graag nog mee, ik ben echt de patattendrummer, hè.
0: Wat betekent dat?
1: Ja, dat snap ik ook niet.
3: Ja, dat zullen we wel horen.
0: Oké. Ik heb in mijn leven al zoveel grote artiesten mogen aankondigen, maar dit topt alles.
1: Maar echt, amai.
0: Dames en heren, live in de live lounge van Q-Music is hier de Dave Grohl van Antwerpen, William Bouva.
3: Allee, dit is wel verschrikkelijk.

0: Voilà.
1: Yeah. Hey. Wauw, dat was prachtig.
2: Dat was echt fantastisch. Even de inbox van Key Music erbij halen. Repeat of niet? Komen we richting binnen in de app van Key Music. Zo is er nou Mie die zegt, oh my god, repeat, ik vind dit fantastisch. Het is altijd prijs bij William. Kevin die stuurt, William voor foute party. Graag alstublieft. Marie heeft een typfout gestuurd, denk ik, want die stuurt, voor mij is het repaniek. dus ook zij wil dat nummer nog wel een keer horen.
3: Dat was bij mij ook.
2: Ja, het nummer gaat door. Je hoort het vanavond bij Joren Linzen opnieuw om 20:20. Dus William, je moet blijven tot dan.
3: Prima.
2: Merci om langs te...
3: Ik zit hier op je stoel, ik krak er niet vanaf.
2: Dat is niet erg. William, je bent officieel lid van de Vincent Live Hobbyclub. Je krijgt een polsbandje van onze show dat je kan aandoen eender wanneer je er zin in hebt. Merci om hier te zijn en tot snel. Hè.
3: Tot snel.
2: Snel,
3: tot
2: ja, morgen. Morgen heb jij je item. Zet jij hier gewoon terug?
3: Ja.
2: Allee.
4: Hij kan echt blijven.
2: Tot morgen, William.

0: Sam Smith en Naal Horan bij Vincent Live met Drive Safe. Gerben, je mag zo meteen vertrekken.
1: Ja,
0: we gaan,
1: helaas.
0: We gaan eerst... Ja, nee, het was wel leuk, hè?
1: Ja, maar ik wil hier altijd blijven, hè?
0: We moeten nog oefenen voor de Romeo's, hè? Voor de Fun Party.
1: Ja, natuurlijk, vanavond.
0: Zullen we nog één keer onze jingle laten horen?
1: Ik vind het wel nodig.
0: Onze jingle die we zelf hebben ingezongen.
1: Voor de mensen die het niet zouden weten, die nu pas intunen. Wij zijn dus van plan om bij de Foute Party samen met de Romeo's...
0: De Backstreet Boys te gaan worden.
1: Ja.
0: Worden, zijn, zingen, performen, dansen,
1: Ik heb er zo geen zin in.
0: Hallo?
1: Ja, wel, ik heb er zin in, maar ik heb geen zin om af te gaan. En voorlopig...
2: De Romeo's featuring... Gerben en Vincent.
0: Echt nice gezongen.
1: Voorlopig gaan we dus
0: afgaan.
1: Dus.
0: Het zijn harmonieën, hè? Hoge en lage stemmen door elkaar, hè?
3: Prachtig.
0: Inderdaad, een beetje meer respecta voor ons.
1: Respecta.
0: Ja, vind ik wel dat van toepassing is. Goed, winnen met...
2: Winnen met...
0: Een bepaalde letter en de vraag is altijd welke. De prijspot is wel goed gevuld. 1300 euro aan shoppingbudget.
1: Pardon?
0: Wat zou je daarmee kopen, Gerben? Moest je dat nu ineens in het polletje krijgen?
1: Holy moly. Ja, ik ben van plan om een huis te kopen, dus ik zou iets van meubilair of zo. Of een nieuwe matras. Mijn matras is echt niet goed.
0: Ah ja, en een goede matras is echt veel geld waard.
1: Ja, dat is echt...
3: Dat is waar.
1: En dat is duur, hè.
0: Oké, let's go.
2: P.
0: De P. Een taal.
1: Pools.
0: Een Disney-figuur.
1: Pinocchio.
0: Pinocchio, ja.
1: Pinocchio.
0: Iets van op restaurant.
1: Pulled pork.
0: Pulled pork.
1: Pulled pork.
0: Dat ging semi-vlot. Als je denkt dat je het minstens even goed aan Gerben kan, dan moet je een audioberichtje sturen via de Q-app waarin je zegt te binnen met een P. En dan speel je mee zo meteen. Gerben, dankjewel. Tot snel.
1: Tot snel.

0: What did you steal?
1: Secrets.
2: Vanaf 10 juni.
3: The human race cannot accept what we know.
2: Steven Spielberg.
4: If you do this, there's no undoing it.
0: This is Disclosure Day.
2: Disclosure Day. In de bioscoop. Annulering door herexamens, vakantiepret wordt vakantiepech.
5: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Iets over zes, goedenavond. Hier is Paulien van het Nieuws.
7: Een goedenavond. Vanavond begint het WK voetbal. Over anderhalf uur is er de openingsceremonie. Het WK vindt in drie landen plaats, de VS, Canada en Mexico. En de openingsceremonie die is voor Mexico. Die vindt plaats in het Aztekenstadion in Mexico City. Collega Birgit Herteleer die is daar.
8: Dat is echt het moment waarop landen uitpakken, tonen wat ze kunnen. Shakira zullen wij het beste kennen, maar ook Burna Boy komt hier optreden. Dat is een Nigeriaanse zanger en heeft samen met Shakira het officiële WK lied gemaakt, Die Die. Dus dat moet een grote show worden of dat een groot feest zal worden. Dat hangt van de supporters af.
7: Om 9 uur volgt dan de openingswedstrijd Mexico-Zuid-Afrika.
6: We gaan straks eens bellen naar Birgit, hè? Ja. Dus de sfeer opsnuiven daar.
7: Vanaf volgend jaar voert Brussel een verbod in op Deelsteps. De twee bedrijven van Deelsteps die op dit moment actief zijn in de stad, krijgen geen nieuwe vergunning. Zo volgt Brussel het voorbeeld van grote steden zoals Parijs, Madrid en Praag. Je hoort de Brusselse mobiliteitsminister Elke van den Brand.
9: We zien dat er veel meer ongevallen met letsels gebeuren met een step. Het risico is tot 10 keer hoger dan bijvoorbeeld met een fiets. De spoeddiensten die trokken al een paar keer aan de alarmbel en daarom gaan we het systeem met de deelsteps stoppen. Een andere reden is ook omdat er heel veel overlast is op onze voetpaden, wat voor slechtziende mensen, mensen met een handicap, met buggies, echt overlast creëert.
7: Brussel wil in de plaats het deelfietssysteem uitbreiden. Met een eigen step zal je wel nog mogen rijden. Verenigde Staten zullen Iran de komende nacht zeer hard treffen. Dat kondigt de Amerikaanse president Donald Trump aan op zijn sociale mediaplatform. Trump schrijft ook dat de VS het Iraanse olieeiland Karg en de andere olieinfrastructuur in de nabije toekomst zullen innemen. De VS zal de totale controle krijgen over hun olie- en gasmarkten, zoals dat ook gebeurd is in Venezuela, zegt Trump. En Wout van Aert heeft de 5e etappe gewonnen in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Hij was de snelste in een massasprint. De Fransman Hugo Hofstetter werd tweede en de Duitser Phil Bauhaus eindigde derde. Van Aert is uiteraard tevreden.
10: Ik wist dat rit 4 en 5 twee mooie kansen waren voor mij. Gisteren is het niet gelukt om een sprint van te maken voor de overwinning. Vandaag wel. Dan moet ik mijn ploegmaat echt voor bedanken. Dan is het mooi dat je kunt afmaken.
7: De Fransman Alex Baudin die blijft wel leider in het klassement. Vanavond en vannacht trekt er regen over het land. Morgen begint de dag grijs ook met regen. Maar na de middag wordt het wel droger vanaf het westen met maxima rond 17 graden.
6: 8 files op de snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland tel je een uur bij van Sint Aan Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent 17 minuten van Antwerpen Noord tot Antwerpen Oost. Richting Antwerpen A12 een half uur van Antwerpen Haven tot Antwerpen Noord. De E17 24 minuten van Hazeldonk tot Antwerpen West. E34 20 minuten van Melcelen tot Sint Aan Linkeroever. Op de Brusselse buitenring 25 minuten van Grimbergen tot Jetten. 17 minuten van Wezenbeek Oppum tot Diegem. Is er ergens anders aan te schuiven en verlies je daar minder dan 15 minuten?
2: Music. Vincent Live.
6: Alright, zo meteen dus live naar Mexico, maar eerst winnen met de letter P. Nou,

0: Dit is een topdag vandaag. Het WK voetbal begint. Ongelooflijk. Ik heb wel een verpletterende fout gemaakt. Afgelopen weekend ging Emma op café met een vriend waar ik normaal vaak mee tennis. En Emma zei van, zal ik even checken bij Jules wanneer jullie nog eens een uur kunnen spelen? Ik zeg, ja, is goed jong, kan elke avond. Ik heb toch wel vanavond tennis gepland. Hij zat gepland van 9:30 tot 9:30. Wanneer begint die wedstrijd? Om 9 uur. Ik heb het verplaatst.
1: Ah, ja. Naar vroeger?
0: Ja.
1: Oké.
0: Ze zijn nu klaar om 8:30.
1: Ah ja, oké. Okay. Dat is goed.
0: Gewoon
1: snel douchen.
0: 8:30 tot 9:30. Perfect.
1: Of zwetend in je zetel kruipen kan ook.
0: Ja, we gaan denk ik samen daarin fietsen. Ah, ja. Oh, leuk. Maar het is dus een spannende dag vandaag. Ik had gisteren ook een Panini stickerruilavond bij mij. Mijn schoonbroer is op bezoek geweest, zoals ik eerder had aangekondigd.
1: Ja, ik heb het gezien op de socials.
0: 23 stickers hebben wij gewisseld. Er zitten er 7 in een pakje. Dat zijn meer dan 3 pakjes dat je ineens plots gratis hebt om extra te plakken.
1: Ja, goed.
0: Dat is goed, hè. Ik heb Haaland nog nodig en Mbappé. Dat zijn de 2
1: Dat is alles.
0: Nee, stel je voor. Nee, maar dat zijn zo de 2 echte vedetten die ik nog wil.
1: Oh. En van België, wat heb je daar al van?
0: Ik heb Kevin De Bruyne sinds begin deze week.
1: Lukaku?
0: Lukaku heb ik ook. Ik heb Yuri Tielemans. Timothy Castagne heb ik dubbel. Dus als iemand Castagne wilt wisselen voor een andere duivel, kan dat.
1: Oké. Okay.
0: Mijn eerste rode duivel was Hans van Aken. Dat vond mijn broer Brugge-supporter echt hilarisch.
1: Dat vind ik ook wel grappig.
0: Ik heb ook Luis Openda, dubbel. Die gaat niet mee. Ah, maar die staat wel in de boek.
1: Okay.
0: Dat boek moet in druk op een bepaald moment. Ze dachten dat die rode duivel ging zijn, hij is het niet.
1: Oh,
0: dus die krijg ik moeilijk geruild, moet ik zeggen.
1: Ja, dat snap ik wel.
0: Ja, maar dat gebeurt, hè.
1: Ja.
0: Dat je er als speler dan niet bij zit. Bij Neymar is het omgekeerd. Staat niet in het boek, gaat wel mee.
1: Huh?
0: Ja, die gingen er normaal niet bij zijn.
1: Waarom niet? Dat is toch een keigoeie? Of, maar ik moet mij niet moeien in voetbal. Maar...
0: Een beetje lager wel geracht. Maar
1: is dat?
0: Hij gaat toch mee.
1: Ah?
0: Hij gaat mee voor een of andere reden. Hij is ook wel weer geblesseerd, maar hij gaat toch mee. Zo, het is wel een raar verhaal.
1: Mm.
0: Staat niet in het boek. Maar dus, het WK-voetbal begint vanavond. Dat wou ik vertellen. En we gaan zo meteen live over naar Mexico-stad, waar het te gebeuren is. Onze goede vriendin en journalist voor VTM Nieuws, Birgit Herteleer, die is daar. En die heeft nog geen bel gevonden, dat schijnt. En dat is hard aan het zoeken voor ons.
2: Winnen met een P.
0: Louise uit Bruggen aan de lijn. Dag Louise.
3: Hallo, dag Vincent.
0: Louise, 34 jaar jong. En wat is jouw lievelings P?
3: Wel, dat is de naam van mijn kat. En dat is Pipa.
0: Pipa.
1: Oh.
0: Pipa de kat. Wat een mooie naam.
3: Ja.
0: €1.300 aan shoppingbudget. Wat... Nee, kan ik even terug naar Pipa? Er zijn een aantal mensen die soms denken dat ik mijn dochter zou gaan noemen. Dat is al een paar keer gezegd geweest.
1: Ah, Pipa. Is dat?
0: Ja.
1: Heet de dochter van Maarten? Oh nee, dan zei ik weer verkeerde dingen. Heeft hij ook geen Pipa?
0: Denk het wel, ja.
1: Maar ja, die heeft zoveel kinderen dat hij het onderzoek moet weten.
0: Dat is waar, ja. Maar dus bij jou zit de kat. Dat is ook goed, Louise. Zeg, €1.300 aan shoppingbudget. Wat ga je daarmee doen?
3: Zoals vele Vlamingen, wij gaan binnenkort verhuizen, dus ik kan wel wat extra budget daarvoor gebruiken.
0: Ja, snap ik helemaal. We gaan spelen. Jij krijgt van mij 10 categorieën, 30 seconden. Als jij voor elke categorie een woord kan geven dat met de begint, dan is het jackpot. Ben je er klaar voor?
3: Ja.
0: Een jongensnaam.
3: Peter.
0: Een zangeres. Dat het klaar was. Noemde mij mijn naam.
3: Tommelien Thijs.
0: Ja, een land.
3: Portugal.
0: Een vogelsoort.
3: Papagaai.
0: Een drank.
3: Porto.
0: Een ongezonde snack.
3: Paprika chips.
0: Een serie.
3: Peaky Blinders.
0: Dat was goed. Maar traag, natuurlijk. Je haalde 7 op 10. Je hebt het een beetje gemist bij een zangeres, natuurlijk. Hè.
3: Inderdaad.
0: Pommelien Thijs, Pink, Paulien Slangen, er zijn er wel wat, als ik er zo aan denk. Ja. Je deed het goed, Louise, maar net niet goed genoeg. We willen jou wel bedanken om mee te spelen. Tot ziens, hè.
3: Dankjewel.

0: Oh my god, er willen mensen ruilen van stickers. Omdat die kastanje nog nodig heeft en die wil ruilen voor de ketelaar. Jenny, we gaan dat doen. Ik moet gewoon even nadenken hoe. Dat praktisch gaan aanpakken. Maar we gaan ruilen. Zeg, straks kijkt de hele wereld richting Mexico. Want in Mexico City, in het Aztekenstadion, start het WK voetbal met een wedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. De vorige keer dat Zuid-Afrika een WK mocht openen, was het WK in Zuid-Afrika. Hebben ze die match gewonnen. Legendarisch. Oh. Weet nog waar ik was? Thuis. In mijn ouderlijk huis met mijn broer. Weer helemaal zot.
1: Omdat Zuid-Afrika won.
0: Ja, maar het was zo'n mooi voetbalfeest daar in Zuid-Afrika. Met die
1: dat was toen met de Venezuela's, ja.
0: Ah, dat was fantastisch, ja. Ik gun het ze wel. Maar
1: dat herinner ik mij dus wel nog, hè. Want je bent altijd zo judgy over mij dat ik bepaalde voetbalmomenten niet meer weet.
0: Oké, maar je weet niet meer waar je was tijdens die goal van Shadley. Daar hadden we het gisteren uitgebreid over. Je blijkt de enige West-Europeaan te zijn die dat niet weet.
1: Maar ik weet wel nog waar ik was tijdens de finale van het WK in Zuid-Afrika.
0: Ah, waar?
1: Ik was in Marokko. Op taalkamp. Dat was. Of ben ik nu
0: kun je Marokkaans?
1: Nee, dat was voor Frans. En nee, Frans kan ik ook niet. En dat was toch Nederland-Spanje?
0: Ja.
1: Zie, ik weet het hier beter dan jij. En dan moesten we een land kiezen om te supporteren. En ik denk dat ik Nederland gekozen heb en dat Spanje gewonnen had.
0: Dat klopt ook.
1: Voilà.
0: Zeker. Maar dus, Mexico. Daar is vanavond te gebeuren. Birgit Hertelier is daar voor VTM Nieuws. En zij zei deze ochtend bij Highland Vandaag het volgende over Belgische supporters.
2: Je ziet hier echt wel op straat al heel veel supporters. Die hebben dan altijd al de truitjes aan van de ploeg waarvoor zij supporteren. België heb ik nog niet gezien, maar wel al heel veel andere landen. Dus ja, het begint hier toch stilaan wel op gang te komen.
0: Ja, dat begint op gang te komen, maar nog geen Belgen gespot. We zijn bijna 24 uur later. Misschien is daar wel verandering in gekomen. We vragen het zo.
3: Ang, groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
4: Absoluut, Willy, want we gaan back to the 90s.
3: Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
4: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de Afasdoom.
3: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
4: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de Afasdoom in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
3: Dan, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
5: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
6: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recuperen. Kom je niet weg, recuperen.
7: Zegt jouw oude console game over, recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recuperen in een recuperpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recuperen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
8: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
9: Yes, of Corsa.
8: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
9: Yes.
8: Vanaf €179 per maand in lease and go?
9: Yes.
8: En tot 8 jaar speciale garantie?
9: Yes.
8: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
10: 3, 2, 1.
11: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
12: Sorteren kan je zo meteen.
13: Hey, ik ben Dave van Pringentik, houthalen Helktre. Zeg Marijn, onze klanten kunnen bij ons al geweldig scoren voor het WK.
14: Zeker weten. Koop de 1 bak of clip kristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. Dat is kaching en daarna ching ching, yes!
13: Een meesterlijk gebouwenactie in elke Pringentik van België.
14: Daar drinken we eentje op.
13: En nog verantwoord ook. Ching!
15: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sajo shampoo en conditioner, 5 voor maar €15.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de summer deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
18: Kijk Krevel.
19: Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
18: Krevel. Leef beter. Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
20: Voilà, dat was de Brabanson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
21: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
22: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl, Pearl, Pearl. Voorwaarden op pearl.be.

0: Marientes. En Atlas, uiteraard. Tijd voor een onderzoek.
1: Volgens een officieel onderzoek blijkt dat
0: 1 op de 6 mensen al eens een lege gsm, een platte gsm had op een ongelegen moment. Ruben uit Oudsbergen die stuurt, ja, mijn gsm viel eens plat tijdens het rijden. Ik was mijn wees kwijt daardoor. Ik wist niet waar ik was, want ik kende de weg daar niet.
2: Oh nee.
0: Daphne uit Hasselt die zegt, mijn gsm is eens plat gegaan aan de inkom van een festival. Probleem was dat mijn ticket op die gsm stond. En ik dacht dat het nog net ging lukken.
2: Oh,
0: en het lukte net niet. Uiteindelijk heb ik kunnen inloggen natuurlijk op de gsm van een vriendin via mijn Ticketmaster account en zo toch nog binnengeraakt. Bericht uit Herzelen zit bij de vrijwillige brandweer en had ooit de pager niet bij. Gsm was ook platgevallen. En op dat moment was er dus een oproep, maar hij heeft die niet gehoord.
2: Ai, ai.
0: Bericht, hopelijk is het allemaal goed afgelopen. Audiobericht van Oeshi.
3: Hey Vincent, Oeshi. Wel, mijn auto wil alleen maar werken op gsm. Is geen sleutel niet meer. En ja, doordat mijn gsm plat viel, stond ik daar met een peuter en een kleuter. En ik raakte niet meer in een auto. En ik stond er maar te gelukken op die stoere auto. Ja, die kinderen vonden dat hilarisch natuurlijk. Maar ik vond het niet zo grappig.
0: Dat kan ik mij inderdaad wel inbeelden. Viel jouw gsm ook al eens plat op een ongelegen moment? Alle verhalen zijn nog steeds welkom in de app van Q-Music.
1: Vincent. Live.
0: Binnen minder dan 3 uur is het zover. Dan begint het WK voetbal officieel met de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. En het is ook in Mexico te doen. En voor ons daar aanwezig is VTM Nieuwsanker Birgit Herdeleer in Mexico. Dag Birgit, goeie avond voor ons en ik vermoed middag voor jou.
3: Ja, middag, zelfs bijna ochtend nog hier. 8 uur verschil tussen maar hey Vincent.
0: Ja, pittig. Goedemorgen dan. Zeg, wat dacht jij toen ze jou zeiden? Zeg Birgit, we gaan je richting het WK sturen, want bij mij weten, ben je niet zo vaak met sportjournalistiek bezig?
3: Ik dacht vooral, joepie, want ik ben 4 jaar geleden naar het WK in Qatar geweest en ik had dat al lang ingediend van moeten we niet naar dat WK in Mexico en Amerika gaan. Dus ik was heel blij toen dat ze het vroegen.
0: Dat snap ik. Ik hoorde je deze ochtend in de podcast HLN Vandaag en toen zei je dat je nog geen Belgische supporters had gezien. Is dat al veranderd ondertussen of ben je nog steeds de enige Belg in Mexico?
3: Ik heb er een gevonden.
0: Ah. Oh.
3: Vincent, je vindt ze altijd. Je vindt ze altijd. Ze komen altijd wel uit een of andere kier gekropen.
0: Ja.
3: Stefan van den Hende heette hij.
0: En okay.
3: Hij was helemaal vanuit Waregem naar hier gekomen om dus gewoon die wedstrijd te volgen. Niet eens in het stadion, maar gewoon in de stad.
0: Ma.
3: Hij dacht, ik vlieg daarvoor eens naar Mexico.
0: Om erbij te zijn.
3: Om erbij te zijn.
0: Crazy.
3: Ja, ja, ja. Hij wou echt die Mexicaanse sfeer beleven. Dus ik heb er een gevonden.
0: Zeg, de openingswedstrijd is meer dan ooit ook een circus. Want uiteraard zitten de Amerikanen er ook achter dat WK. Wat komt er nog allemaal bij kijken vanavond?
3: Shakira komt. Die kennen we allemaal.
0: Ja.
3: Burna Boy, ik kende die niet, maar dat moet een gigantisch grote naam zijn in Afrika. Maar ze hebben natuurlijk het officiële WK-lied gemaakt.
0: Mm-hmm.
3: Ik denk dat je daar heel veel van mag verwachten. Ik denk dat dat echt met spektakel is, pluimen, alles erop en eraan.
0: Ja.
3: Dus ik kijk daar wel naar uit.
0: Heb je eigenlijk zelf een shirt van de duivels in je valies gestopt, Birgit? Of ben je daar puur voor je journalistieke plicht?
3: Ik heb geen shirt van de duivels. Nee, je moet een klein beetje neutraal blijven.
0: Allee,
3: dat kan niet als Belg, als het een match is van de duivels, maar ja, er echt in een shirt staan, dat gaat een beetje te ver. Maar ik heb wel gekeken, ik heb iets rood en iets geel bij. En ik ga het zeker aan doen.
0: Dat komt op hetzelfde neer, dat is heel erg goed. Birgit, veel succes daar. Merci om aan de lijn te komen en tot ziens. Hè.
3: Tot ziens. Dag Vincent.

0: Martin Garrix. I love this feeling. En Ed Sheeran. So rewind, repeat it. Ja, het zit overal, ook in het nieuws natuurlijk. Het WK begint met een goed weetje over de coach van Zuid-Afrika, Pauline.
1: Ja, klopt. Over een uurtje begint de openingsceremonie in Mexico. En Shakira komt daar onder meer optreden. En om 9 uur volgt dan de openingswedstrijd Mexico-Zuid-Afrika. Hugo Broos, die is de trainer van Zuid-Afrika. En voor hem is het een speciale wedstrijd. Want 40 jaar geleden speelde hij in hetzelfde stadion met België. De openingswedstrijd van het WK tegen Mexico. En nu dus als trainer.
0: Fantastisch, wat een full circle moment.
1: Ja, is echt
0: 40
1: mooi.
0: Jaar, weet je hoe lang dat is?
1: Dat is heel lang.
0: Wij waren er nog niet.
1: Nee.
0: Absurd. Er zelfs nog geen sprake van ons.
1: Alles behalve. Ja. En Brussel verbiedt vanaf volgend jaar deelsteps. Brussel volgt zo het voorbeeld van andere

Richting Gent verlies je kwartier van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. Richting Antwerpen op de A12, 20 minuten vanaf Antwerpen-Haven. E17, 18 minuten vanaf Haasdonk. E34, 15 minuten vanaf Melzelen. Op de Brusselse buitenring 19 minuten vanaf Vilvoorde tot Jette en 15 minuten van Wezenbeek-Oppum tot Diegem. Op de Binnenring 13 minuten erbij van Anderlicht-Noord tot Jette. Op de E40 richting Brussel tel je 10 minuten bij van Sint-Nijs-Westrum tot Merelbeke. En sta je op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 10 minuten.

0: nummer eindigt zo. Dit zijn de laatste nootjes. Je hoort eigenlijk een gitaar en een drumstel dat van de trap valt. Ik denk dat iemand het wel gaat raden.
1: Oké.
0: Maar dat is voor veel mensen zo... Het is een song met betekenis, dus dat gaat wel naar boven komen, denk ik. Laat het weten via de app als je het nummer herkend hebt. Ondertussen gaan wij verder.
2: Volgens een officieel onderzoek blijkt dat...
0: Met 1 op de 6 mensen die hun gsm al eens plat zag vallen tijdens een ongelegen moment. Pascal uit Halle-Zoersel zegt, kan bij mij niet gebeuren. Ik heb altijd een powerbank of een lader in de buurt. Sjana uit Morsel die zegt, ja, mijn vriend en ik gingen ooit een weekendje naar Duitsland met de Flixbus op de terugweg in de bus. Allebei onze gsm plat. Daar konden we niemand iets laten weten. We waren bijna terug in Antwerpen. En plots beseften we, er is een stopcontact op de bus. Heerlijk. Dan, uit Kokseide, die stuurt mijn gsm, viel onlangs nog plat toen ik in de winkel was. Eén probleem, ik had geen bankkaart bij. En ik was van plan te betalen via Apple Pay. Ik heb dus de winkel moeten verlaten zonder mijn aankoop en ben later teruggekeerd met bankkaart.
1: Oh.
0: Fien uit Herenthal zegt, ja, een aantal minuten voor het inchecken om naar de gate te gaan. De opladers waren al mee met de valiezen ingecheckt bij het begin van de luchthaven. We hebben daar nog snel iemand moeten zoeken die ook op dat vliegtuig ging zitten en die wel een lader mee had. Redelijk epic verhaal, vind ik dat. Naomi.
3: Hey Vincent, Naomi hier. Mijn telefoon viel plat midden in het K3-concert. Ik wou voor mijn zus, die hoogzwanger is en die thuis zat, dus niet kon meegaan naar het optreden, heel wat filmen.

0: En net voor het laatste stuk, wanneer ze zeiden van wij voor altijd jullie, K3, ja, film mijn telefoon plat en heb ik dit helaas niet kunnen filmen.
1: Dat is een reden om terug te gaan, zeg ik dan. Maar nu gaat dat niet meer. Zometeen de resultaten van Q-onderzoeksbureau in Kerry uit Tielrode aan de lijn, want ze had ooit een platte gsm en een platte band tegelijk.
2: Oh nee.
1: In the middle of nowhere. En ze heeft dat opgelost. En hoe? Dat gaat ze zelf uitleggen.
3: Hey, ik ben Steffi Mercy. En deze morgen heb ik bij Maarten en Dorothee mijn favoriete Disney-liedje gezongen. De zomer van Olaf.

0: Alle plekjes voor ons weekend in Disneyland Parijs zijn gevuld.
1: Maar luister zaterdag zeker naar Q, want we hebben nog een verrassing.
2: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
3: Luister.
4: Summer deals.
3: Hoor je het ook?
4: Summer deals.
3: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
2: Citroën.
3: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
5: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
6: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldiprijs van maar €4,99. Aldi, altijd slim.
7: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
8: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
9: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
8: Echt? Oh, merci.
10: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
11: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
12: Xina.
11: Info in je winkel of op xina.be.
13: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo's verse pizza's. 2 plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren.
14: Dat is de ja van Jumbo.

0: Rihanna bij Visit Live met Umbrella. 1 op de 6 mensen had ooit last van een gsm die plat viel op een ongelegen moment.
1: Onderzoeksbureau.
0: Wouter uit Oostkamp zat op de trein met een ticket via de gsm. En toen kwam die conducteur langs en viel de gsm toch al plat, zeker. Extra kost betalen. Lies uit was Münster, die zegt, ja, tijdens onze citytrip in Rome viel de gsm van mijn vriend en mij tegelijk uit. Gevolg, we moesten de weg op intuïtie zoeken. Een wandeling van amper 10 minuutjes werd zo'n pittige tocht van bijna een uur.
2: Amai.
0: Team uit Nijlen stuurt, mijn gsm is uitgevallen toen ik na de wedstrijd van Antwerpen een foto wou met de Alderwereld. Oh my god, Tim, nee! Ah.
2: Hoe dramatisch ben je?
0: Maar je moet ernaar inbeelden, je moet dan zo wachten buiten het stadion tot de spelers vertrekken.
2: Ja.
0: Dan is die daar.
2: Ja, dat is vreselijk irritant, maar is er dan niemand bij die een foto kan nemen? Alle Antwerp supporters zien elkaar toch graag?
0: Ja, maar ja.
2: Nee?
0: Toby is rap weg dan ook, hè.
2: Ja.
0: Maar anders ontstaat er een rij en dat wil je niet.
2: Nee.
0: Als je Toby bent in dat geval, denk ik. Maar goed, een audiobericht.
3: Hey Vincent en Paulien. 15 jaar geleden, toen onze dochter juist geboren was, is het gsm-toestel van mijn vriend plots doodgevallen, waardoor dat wij de helft van onze contactpersonen zeker niet op de hoogte konden brengen dat onze prachtige dochter geboren werd.
2: Oh.
3: En dan is mijn vriend al door de kop snel een nieuw toestel moeten gaan halen om die mensen toch op de hoogte te brengen van de geboorte van onze dochter.
0: Ja, dat zijn toch de belangrijke dingen in het leven natuurlijk. Kelly!
4: Hallo, dag Vincent, dag Paulien.
0: Jij hebt ooit last van platte band en platte gsm in the middle of nowhere tegelijkertijd.
4: Ja,
0: dat
4: inderdaad.
0: Dat is een clusterfuck, zoals dat heet. Hoe heb je dat aangepakt?
4: En nog niet met mijn eigen wagen, met een vervangwagen.
2: Oh, nee.
0: Het wordt alleen maar erger. Hoe heb je dat opgelost?
4: Ik was eigenlijk zoals al in paniek. Ja, in mijn auto had een SOS-knop. Deze had dat totaal nog niet.
0: Mm-hmm.
4: Ik wist niet wat te doen. Ik ben gewoon uitgestapt. Rond mij keek, ik zag alleen maar velden, paarden, koeien. Ik ben gewoon beginnen stappen. In de hoop dat ik iets ging tegenkomen of iemand, een jogger, een wandelaar of een huis.
0: Ja?
4: En denk ook, ik was 15 minuutjes aan het stappen, dat ik uiteindelijk een boerderij zag, daar beginnen aanbellen. En ik dacht eerst, ja, die mensen gaan nooit niet open doen. En uiteindelijk, ja, zo 15 minuutjes kwam er toch iemand open doen, zo een oud mensen proberen uit te leggen.
0: Oh.
4: Ja, uiteindelijk heb ik dan zo mijn man kunnen bereiken.
0: Oh my god, wat een verhaal. Dan denk je toch echt dat je in een soort Amerikaanse film bent beland.
4: Ja, inderdaad.
0: In de prairie bent stilgevallen en plots is er een bende cowboys. Dat is echt dat verhaal eigenlijk.
4: Ja, dat was gewoon, ja. En dan je eigen wagen niet. Nu hebben al die wagens SOS-knoppen en allemaal.
0: Ja.
4: Was daar toen totaal nog niet in die wagen.
0: Ja, snap ik. Ik wist niet dat ik daar had, een SOS-knop. Maar die werken ook vanzelf. Dus ik had een paar maanden geleden platte band. En dus ik zet mezelf op de pechstrook. En ineens valt er een luik open waar een SOS-knop achter zit. En die auto begint ineens te bellen naar de noodcentrale. Ineens.
2: Maar gewoon voor een platte band. Allee, is dat niet voor als je een of ander zwaar accident
0: hebt? Die zei zoiets van, we hebben iets gedetecteerd en hup.
2: Amai.
0: Super random.
2: En wat dan?
0: Dan kreeg iemand aan de lijn. Ja, dat is nog een ander vraag. Ik heb nadien nog 60 telefoons gedaan tegen dat ik een nieuwe band had, maar dat ligt niet aan het systeem, denk ik.
4: Ja.
0: Kelly.
4: Het was handig geweest hebben toen, maar nee, bestond.
0: Snap ik. Het is een topverhaal, Kelly. Merci om dat te delen en tot ziens.
4: Niet graag gedaan. Dag.
1: Volgens een officieel onderzoek blijkt dat
0: 1 op de 6 mensen al eens last had van een gsm die plat viel op een ongelegen moment.
1: En volgens de resultaten van het Q-onderzoeksbureau is dat
0: fout. Het is nog net iets meer. Het is 1 op de 5.
1: Dit is

0: Lost Frequencies en Live It All.
1: De laatste nootjes.
0: Ja, die klonken vandaag alsof er een drumstel van de trap viel en er beneden iemand stond met een gitaar. Maar van welk nummer was dat alweer het einde? We hebben Jasmin uit Ieper aan de Rijn. Dag Jasmin.
2: Hallo.
0: Welk nummer heb jij herkend?
2: Zelf van Lady Gaga natuurlijk.
0: Natuurlijk. Ben je een grote fan?
2: Ja, zeker en vast. Wie niet?
0: Ja, ja, we zijn allemaal wel een beetje fan natuurlijk. Maar hoe uitziet dat dan bij jou dat je een grote fan bent?
2: Oh, alles dat ik vind van Lady Gaga verzamel ik.
0: Oh, en over wat voor soort objecten gaat het dan?
2: Decoratieborden van Lady Gaga, zo kartonnen borden, levensgroot. Ah, ja. Groter dan dat ze eigenlijk is.
0: Ja, het is niet zo groot, hè? Ja.
2: Nee, inderdaad, maar 1,55 meter.
0: Ja. En je hebt thuis kartonnen borden staan, zo groot als Lady Gaga en zelfs groter. En wat nog?
2: Ja, een dekbedovertrek, kussens, ja, en van alles eigenlijk. Boeken, echt van alles.
0: Ah, wel, dan is dit misschien wel het hoogtepunt in jouw leven, want je mag een nummer van Lady Gaga op de radio aankondigen. De intro is stil, maar zeker aanwezig, 16 seconden lang. Vanaf nu, 3, 2, 1, go.
2: Oké, goedenavond allemaal. Ik ben een hele grote fan van Lady Gaga. En nu gaan we allemaal luisteren naar Shallow van Lady Gaga. Veel plezier allemaal.
0: Nog 7 seconden.
2: En de groetjes aan iedereen van de familie en de vrienden.

0: ik zie ons hier al wonen, ze schat.
1: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
2: Immoscoop!
1: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
2: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
3: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
1: Och, jongens.
3: Dat is wel een held, hè.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
2: Immoscoop, man!
6: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
7: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
8: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
9: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
10: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingsken en dingen.
9: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1+1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
11: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1,199 op lendl.be.
12: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchtre. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bankgestal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
13: Hey, Joren van Q-Music hier en ik heb Bart mee. Want Bart heeft nieuws van 7 uur. Goedenavond.
14: Goedenavond. Over een half uur begint de openingsceremonie van het WK voetbal. Het WK vindt in 3 landen plaats dit jaar. De VS, Canada en Mexico. En de openingsceremonie is voor Mexico. Die vindt plaats in het Aztekenstadion in Mexico City. Collega Birgit Herteleer is daar.
15: Dat is echt het moment waarop landen uitpakken, tonen wat ze kunnen. Shakira zullen wij het beste kennen. Maar ook Burna Boy komt hier optreden. Dat is een Nigeriaanse zanger. En heeft samen met Shakira het officiële WK-lied gemaakt. Die Die. Dus dat moet een grote show worden of dat een groot feest zal worden. Dat hangt van de supporters af.
14: Om 9 uur volgt dan de openingswedstrijd Mexico-Zuid-Afrika. Vanaf volgend jaar voert Brussel een verbod in op deelsteps. Zo volgt Brussel het voorbeeld van grote steden als Parijs, Madrid en Praag. Je hoort de Brusselse mobiliteitsminister Elke van den Brand.
16: We zien dat er veel meer ongevallen met letsels gebeuren met een step. Het risico is tot 10 keer hoger dan bijvoorbeeld met een fiets. De spoeddiensten die trokken al een paar keer aan de alarmbel en daarom gaan we het systeem met de deelsteps stoppen. Een andere reden is ook omdat er heel veel overlast is op onze voetpaden, wat voor slechtziende mensen, mensen met een handicap, met buggies, echt overlast creëert.
14: Brussel wil in de plaats het deelfietssysteem uitbreiden. Met een eigen step zal je wel nog mogen rijden. En op het tennistoernooi van Rosmalen in Nederland staat Sisu Bergs in de halve finales van het dubbelspel. Bergs won met zijn Franse dubbelpartner van een Amerikaans Indisch duo in 2 sets. Het werd 7-5 en 7-6. Vanavond en vannacht trekt er regen over het land. Morgen begint de dag nog grijs met regen. Na de middag wordt het wel weer droger vanaf het westen. Maxima rond 17 graden dan.
13: Zeg, wat is dat onderweg? 7:02 en nog, het is echt nog druk hoor. Ik ga me beperken tot de files waar je 10 minuten of meer verliest en dat zijn er 5 op dit moment. Antwerps ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout, 17 minuten. 13 erbij tussen Sint-Anna-Linkroever en Antwerpen-West. Richting Gent dan tussen Antwerpen-Noord en Deurne, 10 minuten. Op de Brusselse buitenring een kwartier tussen Grimbergen en Jette en op de binnenring tussen Dilbeek en Jette, 10 minuten. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je niet meer dan 10 minuten.
17: Music. Joren Linssen.
13: Ciao, de openingsceremonie van het WK begint over een half uur. Voor de opening van dit programma heb ik Afrojack geregeld. Hop.

0: Hey.
1: Dag, schatje.
0: De laatste avond van de week, beste vrienden, die is begonnen. Als dat geen goed nieuws is en je brengt hem door met Q-Music en misschien ook wel met een half oog en oor op de eerste match van het WK voetbal. Want in Mexico-stad is de temperatuur aan het stijgen naar ongekende hoogtes. Ze zijn er daar duidelijk klaar voor. Dus laten we van start gaan. Of zoals Will.i.am het zou zeggen...
2: Bring the action.

0: Britney, bitch. Je hoorde Britney Spears en Will.i.am Scream and Shout. Berichtje van Stijn uit Olen. Ciao Joren. De enige bal waar ik vanavond mee te maken krijg is een bitterbal. Ik ben nog tot 10 uur bezig in frituur. En vandaag, net vandaag, heeft onze tv de geest gegeven. Ah, vreselijk. Ja, echt waar. Als er nu één dag is waar het niet op moet gebeuren, is het vandaag wel. Dus Stijn, en die had ook meter meegedaan met WK Woensdag, Stijn, gisteren. Want we hebben een hele nacht tv's en volle frigo's weggegeven. Maar goed, ja. Of wij, ze beginnen eraan om 9 uur. Dus als je klaar bent, rap je dan maar snel naar een werkende tv. Dan kan je de laatste helft nog meepikken van Mexico tegen Zuid-Afrika. En tot dan ben ik uw copain, gewapend met schoon geluid.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Al prefereert deze vrouw de stilte. Dit is Freya Sky bij Q en Silent Treatment.
1: Q sounds better with you.
2: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: mannetjes?
1: Vader?
0: Bobby is zo vrolijk.
1: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
0: En waarom?
1: Van zaterdag tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
2: En wat willen we?
1: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
3: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
4: Van zaterdag tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
7: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
8: Voilà, ik klap en dan eet hem.
7: Kunt het zien?
6: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
9: Go yellow!
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
11: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
12: Promo koken.
13: Taco met kip en...
11: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
13: Caramba.
11: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
14: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
15: IKEA.
14: Voorwaarden op IKEA.be.
16: Bij Jumbo scoort je deze week Desperados. 1 plus 1 gratis. Ho, ho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
17: Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

De nummer 1 uit de Q-top 40, Somber, Homewrecker. En daarachteraan Katy Perry en Chain to the Rhythm. En ook zij heeft een aandeeltje in het WK voetbal. Want dat gaat door in 3 landen, Mexico, Canada en de VS. Dus er zijn ook 3 openingsceremonies. En Katy gaat die van de VS hosten samen met de rapper Future. Gaat nu zaterdag door in LA, net voor de match tegen USA, Paraguay. En maandag is het dan aan ons, aan België, Egypte in Seattle. Daar strijden onze Belgen voor onze trots en onze eer. Britt uit Mol, die werpt nu wel 1 belangrijk punt op in de Q-app. Zeg, Joren, moet jij maandag dan helemaal alleen naar de match kijken? In de studio van Q-Music. Dat is ook een beetje zielig, nietwaar? Maar ja, dat is juist. Ik heb er helemaal niet over nagedacht. Ik ga hier zitten. Ik ga hier radio maken tijdens die match. Dat is inderdaad heel zielig. Dat vind ik veel leuker als er volk bij is. Zou het tof zijn moest er zo wat volk in de studio zitten? Ja, liefst van al kijk ik nog op groot scherm. Maar ja, dat gaat nu niet, hè, want ik krijg het hier de studio niet binnen. Ah ja, moeten we heel het plafond uitbreken. Daar is niet genoeg budget voor, denk ik. Maar goed. Ik denk dat ik eens wat telefoontjes ga doen. Of dat er iemand het ziet zitten om zo eens naar de studio van Q-Music te komen. En dan kijken we maandag naar het voetbal. Ga eens even nadenken.

0: die neemt ook niet op. Oh, alleen maar voicemail. Ja, ik ben dus mensen aan het mobiliseren om hier te komen kijken. Maandag naar de match België-Egypte. Want anders zit ik hier alleen in de studio, dus... Ah, wacht eens. Zeg, Virus. Virus. Hey.
1: Ja?
0: Kom eens.
1: Ja.
2: Live op de radio, zeg.
0: Ja, sorry, het is overwerken, vriend. Nee, en vraag je voor volgende week maandag.
2: Ja?
0: Lijkt u dat zo niet leuk, zo na uw show, nog even hier blijven hangen met de guys? Alleen met mij gewoon. En dan,
2: maandag zou je mijn gsm kijken. Maandag. Met mijn agenda, hè.
0: En dan, en dan met z'n allen, alleen met mij dus,
2: nee.
0: naar de WK kijken, naar de match.
2: Het zijn er ook duivels om 9 uur.
0: Wel, het is wat ik zeg. Kun je niet blijven dan?
2: Nee, ik kan niet blijven. Nee, ik heb afgesproken met mijn grootvader. Man is 94 ondertussen en is sinds een jaar weduwnaar. En die is alleen anders. En dus mijn broer en ik gaan bij onze papi naar de Rode Duivels kijken vanavond.
0: Ja, maar ik ben ook alleen dan.
2: Ja. Ja, ik ken het. Ik was anders ook alleen. Ik heb ook een oplossing moeten zoeken. Maar ja, Emma die heeft dan een uitzending natuurlijk vanaf 10. Dus ik dacht, van, ja, alleen thuis, dat is niet leuk. En dan ben ik dus binnen bellen en zo ook bij de papi beland. Maar dus daardoor kan ik nu niet blijven komen. De
0: anders graag waarschijnlijk.
2: Ja, direct.
0: Ja, ja.
2: De andere match kan ik ook niet, maar anders direct, ja, zeker.
0: Ja. Ah ja, en die daarna? Dat is,
2: Dat is een zondagavond.
0: Ah.
2: Dan werk ik.
0: Ja. Nee. Oké, okay, ja.
2: Nee. Ook niet trouwens.
0: Nee, het is waar. Dan kom ik gewoon bij u kijken. Bedankt voor de uitnodiging.
2: Ja, kom maar op.
0: Maar dus Emma gaat niet mee.
2: Nee, Emma die presenteert vanaf 10 uur. Hè,
0: ja, een schend, hè.
2: Zeker, ja.
0: Ja, is goed dat ik dat weet. Oké, okay,
2: ja. Ah,
0: ja, snapte. Ja.
2: Veel succes, zou ik zeggen.
0: Is het waar? Dan ga ik een uur
2: vroeger naar het werk komen.
0: try me.
2: Ja, wel, veel succes.
0: Doe mijn best. Oké, bedankt voor niks dan. En de groeten aan de papi.
2: Ja. Allee, ga jij die overuren betalen of je gaat dat hier doen?
0: Zet eens op. Gek. Maar wel blij zijn dat ik betaald word. 5 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer verliest. Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout 10 minuten. Richting Gent tussen Antwerpen Noord en Deurne achterbij. Op de Brusselse binnenring tussen Groot-Bijgaarde, Dansaardlaan en Jette 10. En op de buitenring tussen Strombeek-Bever en Jette 7 minuten aanschuiven. Tot slot op de E19 richting Antwerpen tussen Kleine Bareel en Antwerpen Noord. Daar moet je nog 6 minuten bij rekenen. Sta je nog ergens anders in de file, dan verlies je niet meer dan 5 minuten.
3: Sounds better with you. Joren Linssen.

0: vrienden aan het zoeken om maandag hiermee in de studio naar de eerste match van de Belgen te komen kijken. Tegen Egypte is dat dan. Zojuist al aan de virus gevraagd of hij niet wou blijven. Maar hij gaat thuis kijken bij de papi.
1: Ja, goed.
0: Zijn grootvader, voor alle duidelijkheid. Melissa Tiltwingen zegt al, Joren, misschien is het leuk om een kleine tribune neer te zetten in de studio van Q-Music. Maar ik weet niet hoe groot dat eruit ziet op televisie. Maar het is niet gigantisch hier of zo. Dus die tribune is al heel moeilijk. Ik denk dat hier, wat kan hier zo gemakkelijk binnen? 5 man of zo. Maar ik ben dan hier op de radio gewoon aan het bekokstoven samen met jullie. Hè. Dus ja, misschien een keer zien wat ik kan regelen. Ik ga echt wel een keer zien wat ik kan regelen. Maar ik ben dus ook te weten gekomen dat Emma Salden wel beschikbaar zou zijn om ook mee te komen kijken. Zou toch ook leuk zijn? He, zo echt, zo, het is inclusief. En mannen en vrouwen. He. Het is niet alleen de mannen. En niet alleen de guys, want dat zei ik zojuist tegen Vincent. Dus, maar goed, ik ga zo meteen even bellen met Emma eens vragen of ze het ziet zitten. Dat is nu ook niet echt een opoffering. Wow. Olivia Dean komt eraan en Bruno Mars. Misschien moet ik nog eens Harry Styles draaien, want dan komt ze zeker.
2: 26 juni. Flanders Expo. De Foute Party. Je kan nog tickets kopen. Maar één plek is niet te koop. Op het podium. 1 microfoon. 1 anthem. Maarten en Dorothee zoeken de foutste stem op de werkvloer. Word jij de voice van het foute anthem? Dan is deze vacature iets voor jou. Schrijf jezelf of je collega in via de Q-app. Want de douche is te klein voor wat jij allemaal kan. Music.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
3: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile. Je hebt deals? En je hebt TUI Deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI. Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1+1 gratis met een promopotje gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
2: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
5: Q. Q-music.

0: Olivia, Dean, Back Music en Man I Need. Zometeen in de show. Spreken is zilver, zwijgen is zonde. Ik ben op zoek naar verhalen die absoluut moeten verteld worden op de radio. Want als je ze zou verzwijgen, dan zou dat zonde zijn. En vandaag gaat het, ja, tipje van de sluier over verhalen van op je werk. Want ik las een onwaarschijnlijk artikel over twee ambtenaren in Italië die een peperdure fout hebben gemaakt. Het is nogal een verhaal, het is echt nogal een verhaal. Het is niet normaal. Maar goed. Zeg, en wie weet welke zotte verhalen er worden geschreven komende week maandag, wanneer België zijn eerste WK-match speelt. Hier in de studio wil ik graag wat volk uitnodigen, want dan is dat leuker dan alleen te kijken, want anders zit ik hier toch maar eenzaam, hè, toch? Vincent Virus alvast niet, want die kan niet blijven hangen na zijn show om de match hier met mij te bekijken. Die moet naar zijn papi. Ik wil nu wel eens even weten of zijn wederhelft er misschien wel kan bij zijn. Dus ik heb Emma Salden even opgebeld. Emma, goedenavond.
1: Joren, hallo.
0: Oh, ik ben blij dat je blij bent dat je mij hoort.
1: Ja, natuurlijk. Ik mis je wel, hoor, deze week.
0: Ja, ja, hoe is het met jou?
1: Alles gaat heel goed. Ik vind het raar inderdaad om nu zo telefonisch contact te hebben of zo met u. Ik had u liever in het echt gezien.
0: Ja, inderdaad. Ik u ook, want ik wou een keer zien hoe groot uw buik ondertussen al is. Want bij Vincent Live hebben we al gehoord dat er een marmercake in jou zit. Allee, de grootte van een marmercake op dit moment.
1: Ja, de grootte van een vogelbekdier, denk ik.
0: Oh, ja. Maar ja, dat konden we niet opeten. Dus daarom zou ik raar zijn om dat in een oven te steken. Maar, waarvoor ik u bel. Ga jij maandagavond met Vincent mee naar het WK kijken? Naar een WK-match van de Belgen tegen Egypte?
1: Bij zijn opa kijken, zeker.
0: Ja, ja, dat zei mij ook, ja. Alleen, dat was toch geen excuus?
1: Nee.
0: Oké. Maar jij gaat dus niet meekijken naar die match. Dat is niet de bedoeling.
1: Ik ben dat eigenlijk niet van plan, want ik moet al vroeger op cue zijn, want ik heb een meeting.
0: Say no more. Je moet vroeger...
1: Maar ik kan al over huis gaan.
0: Jij moet vroeger hier zijn, op cue. Bevestig je formeel. Ja. Oké, top.
1: Ik was misschien van plan om over huis te gaan om te eten.
0: Nee, niet doen, jong. Niet doen. Nee, jong. Nee. Weet je, ik zal wel iets voorzien, want Emma, ik nodig jou uit om iets vroeger ook in de studio van cue te komen en dan kunnen wij samen naar de match kijken. Hoe leuk is dat?
1: Dat vind ik een goed idee. Vooral de zin, ik voorzie iets van eten.
0: Ja, hè? Ja, wat heb je graag? Want dan regel ik dat, hè?
1: Pizza Hawaii.
0: Oh, maar leeg, is een barbaar met die ananas erop. Durfde.
1: Ja, dat lust ik wel heel graag. Maar dan zal ik zal een truitje voorzien. Ik zal sjaals voorzien. Ik zal vlaggen voorzien. Ik zal bier voorzien.
0: Oh ja, dat vind ik goed. Maar, dat is zo...
1: Alle tricolore kleuren.
0: Oh, dat is zo met vrouwen naar het WK kijken, die maken er altijd zo'n verkleedpartij van. Hè? Het is toch gewoon voetbal dat we moeten
1: show.
0: Zien?
1: Ja, we moeten er dus ook nog goed uitzien. We gaan ook onze vlaggen op ons gezicht schilderen en zo. We moeten echt vol een bak supporteren dan.
0: Nu al spijt. Ja, maar nee, goed.
1: Heb je een truitje van de Rode Duivels?
0: Ja, nee, nog niet. Ik heb een truitje van Barcelona, maar ja, daar zijn we niks mee. Dus, ja, moet nog even fixen.
1: Ik heb er maar één.
0: Kunnen we er niet samen in? Ja, nee, want die kleine zit er nu in. Ja, dat gaat niet, hè.
1: Ja, nee, er zit een vogelbekdier
0: in. Oké, nee, maar dan regel ik wel nog. En ik bel al een goede pizzeria in de buurt als ze hier kunnen leveren of zo. Dus top. Hoe laat beginnen die? 9 uur zeker of zoiets, hè? Dacht ik.
1: Ik denk 9 uur, ja. Okay. Ik moet op het werk zijn rond 6 uur of zo.
0: Ah, perfect. Komt er dan maar bij, zo. Doe ook een voorbeschouwing en al. Alles erop en eraan.
1: Jij denkt dat ik goed kan voorbeschouwen.
0: Ik kijk er nu al naar uit.
1: Ik zorg voor de sfeer.
0: Heel goed. Emma, geniet nog van je paar dagen verlof. Doe de groeten aan dat vogelbekdier in je buik. En tot maandag.
1: Tot maandag, Joren. Kijk er naar uit.
0: Bye-bye. Joren
2: Lensen. Ik vond dat hij gewoon zijn bakkers moest aan. Q-Music.

0: Avicii back you, hey brother. In onze playlist, Niall Horan. Je hoort hem heel vaak met... Maar nu zou ik heel graag zijn nieuwe laten horen.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Little More Time. Zo heet de nieuwe van Niall Horan. Geniet en geniet.

0: Spreken is zilver. Zwijgen is zonde.
1: Stel je voor, je zit op het Italiaanse ministerie van cultuur. De espresso pruttelt en je moet even snel een oud schilderij checken. Ene Luigi en Giovanni die kijken halfslachtig naar het jaartal op het doek. En die zeggen, oké, een schilderij van 1850. Prima, stempel erop en verkoop en die handel. Ja, niet dus, hè. Want de heren ambtenaren die hadden hun leesbril duidelijk niet op. Want na een flinke poetsbeurt van dat schilderij bleek de 8 een 3 te zijn. En dat is dus in de wereld een gigantisch verschil. Dus, even voor de duidelijkheid, het was een meesterwerk, een peperduur meesterwerk uit 1350 en niet 1850. En toen begon het zweet de ambtenaren uit te breken. Hè. Hebben ze alles moeten opbiechten aan het ministerie van cultuur. Bon, dat ministerie probeerde dan op hun beurt de verkoop via de rechter nog snel te annuleren, maar dat was onverbiddelijk natuurlijk, want eigen schuld, dikke bult. Luigi en Giovanni die kunnen een flinke uitbrander van de minister verwachten binnenkort. En de koper ja, die drinkt vanavond nog een heel dure fles wijn op een goede gezondheid van de Italiaanse bureaucratie. Want je kan zeggen wat je wil, dat is wel echt een ding in Italië. Maar we zijn allemaal wel eens Luigi en Giovanni, denk ik. Wij maken ook wel eens fouten op ons werk. Dus daarom. Zometeen, in spreken is zilver en zwijgen is zonde. Wat is de grootste fout die jij ooit gemaakt hebt op je werk? Wat is de grootste fout die je ooit gemaakt hebt op je werk? Deel het in de app van Q, want het lucht op en het zou zonde zijn om het

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, al die films en series binge.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Voor alle papa's die graag barbecuen. Nu bij Aldi 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knaldiprijs van maar 12 euro. Aldi, altijd slim.
4: Goedenavond, 8 uur, nieuws krijg je van Bart.
5: Goedenavond. Er is ook een derde kind gestorven na het ongeval met fietsers in Nederland. Dat ongeval gebeurde vanmiddag, net over de grens in Zeeland. Een auto reed daarin op een groep fietsende kinderen. Woordvoerster Mariska Bezemer van de politie.
6: Het treft ook een minderjarig slachtoffertje dat is komen te overlijden in het ziekenhuis. Dat betekent dat we op 4 slachtoffers zitten. 3 minderjarig, 1 meerjarig. En ik heb ook zojuist te horen gekregen dat de verdachte een 19-jarige man betreft uit de gemeente Hulst.
5: 3 andere kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. In Mexico is de openingsceremonie van het WK voetbal aan de gang. Straks om 9 uur volgt de openingswedstrijd, Mexico tegen Zuid-Afrika. Een belangrijk moment is dat voor Hugo Broos. Hij is trainer van Zuid-Afrika.
7: Ik denk dat we kunnen doorgaan naar de groepsfase. Wij kunnen misschien ons overtreffen. Zelfs al in de eerste wedstrijd tegen Mexico, waar de druk op Mexico enorm zal zijn. Je kan niet uitsluiten dat wij kunnen winnen tegen Mexico. Nee, dat kan. Hoe klein het ook is, maar dat kan.
5: Hugo Broos is 74 jaar. Hij is een van de oudste trainers dit WK. En op het tennistoernooi van Rosmalen in Nederland staat Sisu Bergs in de halve finales van het dubbelspel. Bergs won met zijn Franse dubbelpartner van een Amerikaans-Indisch duo in 2 sets. Het werd 7-5 en 7-6. Vanavond en vannacht trekt er regen over ons land. Morgen begint de dag nog grijs met regen. Na de middag wordt het wel droger vanaf het westen. Maxima rond 17 graden.
4: En goed nieuws, je verliest nergens meer dan 5 minuten op de Vlaamse snelweg.
8: Music. Joren Linssen.
4: Ciao, zometeen jouw sign om uit te blazen van deze donderdag. Con calma. Dankjewel, Daddy Yankee.

0: Boom Boom Girl.
1: Con Karma van Daddy Yankee bij Q Music. Tussen de espressos door keurden twee Italiaanse ambtenaren een schilderij uit 1850 goed voor verkoop. Maar oeps, poef, pardoes, bleek na een poetsbeurt de 8 een 3 te zijn. En was het een onbetaalbaar topstuk uit 1350. De rechter besloot dat de koper het meesterwerk mocht houden, waardoor de ambtenaren nu met schaamrood op de kaken en de billen en van alles en nog wat bij de minister van Cultuur in Italië op het matje worden geroepen. En vandaar de vraag in Spreken is Zilver en Zwijgen is Zonde. Wat is de grootste blunder die jij ooit hebt meegemaakt op je werk? Wat is de grootste fout die je ooit gemaakt hebt? Kom het even opbiechten in de Q-app, want erover zwijgen zou zonde zijn. Zo'n goede verhalen moeten altijd verteld worden. Kathleen zegt, ik stuurde blijkbaar een virus mee met de mail die ik verstuurde naar ouders van kinderen, waarop erotische foto's te zien waren. Ja, ja, ja, ja, ja. Maak dat mee. Audioberichtje van Michael uit Wachtebeke in de Q-app. Luister even mee naar Michael uit Wachtebeke.
2: Mijn grootste fout op het werk was tijdens de eindejaarsperiode. Bij een aankoop van een bepaald bedrag mochten ze kiezen tussen fles rode wijn of fles champagne. En ik heb, denk ik, 3 dozen van het 3e verdiep laten vallen met rode wijn. En dat stonk immenselijk veel.
1: Maak er maar mee, hè. Dat is er ook Leentje uitstekende. Leentje, wat is het ergste dat jij ooit meegemaakt hebt op je werk? Wat is de grootste blunder die jij ooit beging?
3: Ik moest een overschrijving doen van 5000 euro en ik heb er 50.000 over geschreven.
1: Nee joh, nee joh.
3: Echt, jawel.
1: Nulke te veel zegt, hè?
3: Nulke te veel, een nul is niks, hè.
1: Ja, maar van, ah ja, kijk, wat is een nul nu? Nee, maar dat is wel een gigantisch verschil van 45.000 euro, voor zover ik goed kan tellen. Oké, wacht.
3: Ja.
1: Neem me even mee. Neem me even mee. Hoe hebben ze daar op het werk op gereageerd?
3: Eigenlijk heeft mijn baas er heel hard moeten om lachen.
1: Ah.
3: Wat ik dan ook helemaal niet had verwacht, natuurlijk. Hè. Want ik dacht, oh, nu ga ik een sigaar roken. Ja, en hij vond het zo grappig dat hij ermee gelachen heeft. Hij heeft gezegd, ik vermoed dat je het wel in orde zou brengen. Dus.
1: En dat is ook gelukt. De mensen waar je het naar gestort hebt, die hebben het mooi teruggestort.
3: Ja, die hebben het onmiddellijk teruggestort, ja.
1: En werk jij nog steeds onder dezelfde baas?
3: Niet meer, nee. Die man is inmiddels met pensioen gegaan en ik heb een andere job. Maar ik tel altijd goed de nulletjes als ik met centen bezig ben.
1: als je iets geleerd hebt, is het dat wel. Het zal wel, absoluut. Hey, bedankt om dit verhaal te delen. Bedankt om dit verhaal te delen, Leentje. Want spreken is zilver en zwijgen is...
3: Goud. Zeker weten.
1: Nee, niet zeker weten. Zonde. Want dat is de naam van dit item. Dus,
3: nee.
1: Dus nog eens. Spreken is zilver en zwijgen is...
3: Zonde.
1: Dankjewel, Leentje. Fijne avond ook. Salut, hè.
4: Spreken is zilver. Zwijgen is zonde. Q Music.

0: Lil Kink is onderweg samen met die meesterlijke herwerking van Dido en Thank You door Eminem, the one and only. Wat is de grootste fout die jij ooit op je werk hebt verwezenlijkt? We gaan het zo noemen. Er komt een anoniempje binnen. Dat vind ik altijd te goed, dus dat moeten we even meedelen. Dus iemand stuurt anoniem. We gaan haar even Christel noemen. Ze heet helemaal niet Christel, maar Christel stuurt. Ik verzette per ongeluk het jaartal op een laboratoriumtoestel met 2 jaar vooruit, waardoor het computersysteem de aanwezige testvloeistoffen direct als overdatum registreerde. Nu moet je weten, Joren. Die testvloeistoffen die zijn ruim €200.000 waard. Dus €200.000 aan vloeistoffen werd als onbruikbaar en vervallen geregistreerd en kon niet meer gebruikt worden. Hoewel die vloeistoffen fysiek nog goed in orde waren. Een gigantische administratieve fout. Allee, dan viel de €50.000 zojuist nog mee. Wat is jouw grootste fout op het werk? Deel het in de Q-app, want spreken is zilver, zwijgen is zonde. En ik denk niet dat Steffi Merci zingen bij Maarten en Dorothee daaronder catalogeert.
1: Hey, ik ben Steffi Merci. En deze morgen heb ik bij Maarten en Dorothee mijn favoriete Disney-liedje gezongen. De zomer van Olaf

0: Alle plekjes voor ons weekend in Disneyland Parijs zijn gevuld.
1: Maar luister zaterdag zeker naar Q, want we hebben nog een verrassing. Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
4: Voilà, dat was de Brabanson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
5: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA-familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
7: IKEA.
8: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be.

0: come to think about it, his name was... It was you. Damn.
1: Een kloeft van 5 minuten, maar wat voor een 5 minuten. Eminem, Dairo en Stan.
2: Spreken is zilver. Zwijgen is zonde.
1: Vandaag in de show. Wat is de grootste fout die jij ooit verwezenlijkt hebt bij jou op het werk? Komt er heel veel op binnen. Is er ook een hele goeie. Het is ongetwijfeld bij heel veel mensen het geval. We moeten ervoor naar Petra uit Bertem. Petra, wat heb jij ooit meegemaakt op je werk? Wat is de grootste fout, gênante moment dat jij ooit hebt meegemaakt?
3: Een paar jaar geleden hadden wij een grote meeting met verschillende landen eigenlijk.
1: Ja?
3: Ja, waarin verteld werd wat de status van taken was en dergelijke.
1: Oh, saaie meeting, ja.
3: Maar zelf moesten we daar eigenlijk gelukkig niks in zeggen. En ja, na een half uurtje ben ik in slaap gevallen. En die meeting die stopt ja, na een uurtje ongeveer. En ja, ik was daar dan blijven inzitten. Want als je daar niet uitgaat, blijft die opname eigenlijk ook doorlopen voor de mensen die dat dan later willen zien. En dan heeft mijn baas mij opgebeld om te vragen, van, ja, waarom zit je daar eigenlijk ook altijd in? En ja, dan zei ik tegen hem, ja, sorry, je hebt mij wakker gebeld. En hij heeft toen, ja, super hard beginnen lachen.
1: Oh nee, dus je hebt een Trumpje gedaan eigenlijk, want je valt ook overal in slaap in eender welke meeting.
3: ja... Dan kun je wel zeggen dan, ja.
1: Oké, en wacht, dus er is ook een deel opgenomen dat jij nog lag te slapen. Dus mensen kunnen jou zien slapen eigenlijk in die opname.
3: Nee, dus de camera stond niet aan, maar ik zie wel, ja, moet ik dat zeggen, dat was zo op Teams. Dus je ziet wel zo de cirkel met mijn naam zo.
1: Ja.
3: Op het einde van de opname nog de hele tijd staan.
1: En dan zijn er ook waarschijnlijk nog altijd collega's die jou daarop pakken elke keer als jij een klein beetje, ik weet niet, misschien kom je helemaal niet te laat, maar dat is zoiets typisch als je dan zo'n keer 5 minuten te laat waart, ah, nu weer liggen slapen, Leentje.
3: Ja, ja. Als ik dan inderdaad een keer later toekom op het werk, dan, ja, dan wordt daar wel eens een grapje over gemaakt. Of ja, onlangs eigenlijk ook, omdat wij morgen... zijn wij 2 uur bij jullie op de Foute Radio.
1: Oh, leuk!
3: Wij mochten een foute lijst samenstellen.
1: Bij Born en Arne?
3: Ja, dat is zo op de zender van de Foute...
1: Q-Foute Radio, ja, ik ken het, absoluut, absoluut.
3: Dus morgen zijn wij, ik denk van 12 tot 2 is dat, en wij zo een lijst mogen samenstellen en komen er zo wat quotes en zo tussen. Ja, en dan gaan ze mijn...
1: Zeg, je moet mij wel één iets beloven, Petra, en dat is dat je morgen tussen 12 en 2 niet in slaap gaat vallen.
3: Nee, zeker niet. Zeg, dat is al een paar jaar geleden, dus dat gebeurt eigenlijk niet meer, want ik wil dat niet meer voor hebben.
1: Dat is heel goed, ik reken erop. Zeg, bedankt om het te delen, want je weet het, spreken is zilver en zwijgen is...
3: zonde.
1: Ja! De eerste die het van de eerste keer juist heeft. Man toch. Petra, je bent een heldin, echt waar. Zeg, voor zo meteen, slaap wel, hè.
3: Ik ben nog niet direct aan het slapen. Ik stond eigenlijk juist geparkeerd aan mijn paarden als ik het briefje aan het sturen was.
1: Ah, wel,
3: dus ik moet mijn paarden nu nog in de gietende regen eten geven en in de stal uitmesten.
1: Ah, wel, succes daarmee. Je gaat zeker niet in slaap vallen met zo'n handenarbeid. Komt helemaal in orde. Salut, hè.
3: Ja, inderdaad. Salut, gezegd.
1: Jojo. En goed nieuws, je verliest op dit moment nergens meer dan 5 minuten op de Vlaamse snelweg. Maar er is op dit moment wel iemand zijn... een file aan het veroorzaken. Iemand die nogal redelijk belangrijk is voor Q Music. En ik moet hem zo meteen toch eens even bellen, denk ik. Q Music,
2: Q Music. Joren Linssen.
1: Ondertussen hoor jij Shakira.

Morgen vanaf 1 uur is het ook Serious Business hier op Q. Dan tellen we af van 40 naar nummer 1 en dan ken jij de grootste hit van dit moment. Zometeen duiken we ook in het Q-top 40 hitarchief. Met daarin alle grote hits die ooit in het Q-top 40 hitarchief of in de Q-top 40 stonden tenminste. Dit is de nummer 4.

ik heb het zojuist al gezegd. Ik krijg verontrustend nieuws van een collega. Die stuurt mij een WhatsAppje op dit moment. Ja, het ziet er niet goed uit. Het ziet er niet goed uit. Ik moet hem zo meteen even bellen. Het betreft Robbe Petitjean. Maar ik bel hem direct wel, want hij moet eerst wat dingen regelen, denk ik. Enfin, we hebben het er zo meteen over. Welkom voor een laatste keer deze week in het Q-top 40 hitarchief. In deze area vind je de grootste hits terug die ooit in de Q-top 40 hebben vertoefd. Vandaag een hit, lieve vrienden. 2012, die schuif die stond nog open van gisteren, want toen haalde ik daar Of Monsters and Men uit. Met Little Talks. En samen met hen stond de toen doorbrekende Ellie Goulding in de Q-top 40 met Light.

En ik weet niet of jij dat ook zo ervaart, maar ik vind dat 's avonds, wanneer het donker is en je bespreekt echt van die zware onderwerpen, alles lijkt veel erger dan het in werkelijkheid is. Je kan er dan aan het piekeren zijn, zo over dingen die onoverkomelijk lijken, en de volgende ochtend sta je op en dan denk je, waar heb ik gisteravond mij in hemelsnaam druk over zitten maken? En wel, exact daarover gaat Lights van Ellie Goulding. En toch klinkt dat als een leuke poptrack, hè? Waar dat je niet donker van krijgt in je hoofd. Oorspronkelijk was het nummer trouwens een bonustrack. We spreken over 2012 op iTunes. Ja, ja. Pre-Spotify en zo van die dingen. Ja, het nummer klonk toen ook helemaal anders. En toen dacht Ellie Goulding, we moeten er misschien zo toch nog eens mee aan de slag. En we moeten daar misschien wat synthesizer op gooien. Iets meer poppy maken. En toen ontplofte de boel wereldwijd. De plaat kreeg er vervolgens. Echt waar. Awards heeft ze ermee gewonnen. 33 weken heeft het wel geduurd vooraleer ze in de Amerikaanse top 5 beland is. Bizarre record, want ja, meestal zijn mensen het tegen dan al lang beu, maar zij bleef stijgen week na week. En ook in de Q-top 40 steeg het traag, maar gestaag. Pieken deed ze, Ellie Goulding, op nummer 8. Maar ze stond er wel bijna 40 weken in, dus daarom haal ik ze er nog eens uit. Uit het Q-top 40-hitarchief met Lights.

0: zometeen de laatste vraag voor de nonkels van deze week. En daarvoor gaan we van de grond, maar... Eerst iets anders, want ik heb zojuist een bericht gekregen van Robbe Petitjean, de man die je zometeen, de Q-DJ die je zometeen hoort vanaf 10 uur. En als je voor de radio werkt, dan is het laatste wat je wilt te laat komen, want dan kom je letterlijk te laat in je eigen programma. En hij stuurt mij nu een foto door van zijn auto met daarachter de gevarendriehoek en de vier pinkers op. Dus ik denk dat het best is dat ik eens even bel met Robbe. Ik voel me een soort van ramptoerist, maar goed.
1: Hallo?
0: Ah, Robbe.
1: Ja?
0: Ja, het is met uw goede collega Joren hier. Hij bent live op Q op dit moment. Hallo.
1: Hey.
0: Ja.
1: Hey. Maar als in, we zijn live.
0: Ja, ja, als in, we zijn live. Ja, ja, op dit moment. Ja, ja.
1: Hey.
0: Hey, jij moet hier om 10 uur zijn. Gaat dat lukken?
1: Wel, dus ik sta stil met de auto, maar echt belachelijk dicht bij mij thuis ook. Maar ja, je kan nergens naartoe. Ik kan de auto niet terugduwen. Echt zo'n kilometer van huis. Dus de VAB heeft mij beloofd dat ze onderweg zijn.
0: Ja?
1: Ik zie nog niemand. Mijn vriendin is ook onderweg met een tweede auto. Voor zo wat, hè? Misschien is de batterij wel. Maar die is ook al een half uur onderweg, Joren.
0: Dus, nee, joh.
1: Gaat het lukken? Ja, ik weet het.
0: Zeg, en heb jij niet zo'n bevriende garagist of zo die nu even jou te hulp kan komen schieten?
1: Ik zat al in de garage vandaag, want er zat een spijker in mijn band. En nu dit, dus ik denk, sabotage.
0: Ja, volgens mij wel, want die dachten, hier kunnen we nog meer geld uit krijgen, toch?
1: Het is dat.
0: Ja. Zeg, ik dacht dat de match Mexico-Zuid-Afrika spannend ging worden, maar dit leunt er toch dichtbij aan. Geraakt Robbe Petitjean voor 10 uur hier in de studio van Q-Music. Oh, heb jij bezoek?
1: Ja, mijn vriendin is hier.
0: Ah, oké, goed. Ja, doe maar. Ik hoop dat ik u zie voor 10 uur, goed?
1: Ik hoop het ook. Deze hit
0: is nieuw bij Q. Enfin, die situatie, we houden u op de hoogte, lieve vrienden. Dit

0: waarschuwing.
1: Even.
2: Nonkels verzamelen!
3: Eén vraag, vijf nonkels.
2: Yes, want het is de laatste vraag van deze week voor de nonkels. Ik wil de grappigste antwoorden van jullie, waarvoor dank nu al. En daarvoor gaan we vandaag wel heel hoog van de grond, dames en heren. We stappen in bij Air Canada voor een verhaal waar je spontaan je gordel nog strakker van aantrekt. Want wist je dat daar een piloot werkt die maar liefst 17 jaar lang zonder geldige vliegvergunning de lucht inging? Ik herhaal het, 17 jaar. Het is bijna onvoorstelbaar, maar er werd gewoon nooit iets gecheckt bij die man. En in die tijd voerde hij meer dan 900 vluchten uit. Hij nam het leven van ruim... Ik maak het heel dramatisch, maar het is wel zot eigenlijk. Hij nam het leven van ruim 10.000 passagiers in handen. Want dat is wat je doet als piloot. Je vervoert mensen in de lucht. Jij moet zorgen dat dat vliegtuig opstijgt, in de lucht blijft en deftig landt. Levensgevaarlijk dus. Doodeng en natuurlijk ook een zware misdaad. Maar de grote vraag die ja, nu iedereen bezighoudt is... Hoe weet je nu in Semelsnaam of je zelf bij zo'n neppiloot aan boord stapt?
3: Eén vraag.
2: En daarom heel belangrijk, hoe herken je een criminele piloot? Hoe herken je een criminele piloot? In de gevangenis zit hij in een aparte vleugel. Op hè. Denk zelf maar mee, hoe herken je een criminele piloot? Mag in de Q-app, dit is Taylor Swift.

0: 1 over 9, goedenavond. Nieuws krijg je van Bart.
1: Goedenavond. Er is ook een derde kind gestorven na het ongeval met fietsers in Nederland. Dat ongeval gebeurde vanmiddag net over de grens in Zeeland. Een auto reed daarin op een groep fietsende kinderen. Woordvoerster Mariska Bezemer van de politie.
2: Het treft ook een minderjarig slachtoffertje dat is komen te overlijden in het ziekenhuis. Dat betekent dat we op 4 slachtoffers zitten. 3 minderjarig, 1 meerjarig. En ik heb ook zojuist te horen gekregen dat de verdachte een 19-jarige man betreft uit de gemeente Hulst.
1: 3 andere kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. De Amerikaanse president Donald Trump blaast zijn aangekondigde aanvallen op Iran af. Dat laat hij weten op zijn sociale mediaplatform. Enkele uren eerder had hij net zeer harde aanvallen aangekondigd voor de komende nacht. Volgens Trump ligt er een mogelijk akkoord op tafel en trekt hij daarom zijn woorden in. En in Mexico begint rond deze tijd de openingswedstrijd van het WK voetbal. Mexico tegen Zuid-Afrika. En dat is een belangrijk moment voor Hugo Broos, want hij is trainer van Zuid-Afrika.
3: Wij kunnen misschien ons overtreffen. Je kan niet uitsluiten dat wij kunnen winnen tegen Mexico. Nee, dat kan. Hoe klein het ook is, maar dat kan.
1: Hugo Broos is 74 jaar oud. Hij is de oudste trainer op het WK voetbal. Vanavond en vannacht trekt er regen over ons land. De temperatuur daalt tot een graad of 12. Morgen eerst nog grijs en regenachtig. Later droger vanuit het westen. Maxima tot 18 graden.
0: Ja, en het is mooi om te horen. Hugo Broos, zijn achternaam. Ja, klopt helemaal niet, want die man is toch nog altijd strijdvaardig. Vind je dat niet, Bart? Zo, die gaat ervoor. Ook al heeft hij de kans heel klein ingeschat. Denk toch, misschien is er een sprankeltje hoop voor Zuid-Afrika.
1: Zeker als je hem zo hoort praten. Hij heeft er heel veel hoop in.
0: Heerlijk.
1: Laten we hopen voor hem.
0: Ah, wel kijk. De match begint as we speak. Kan je volgen waar je maar wilt. Of je blijft hier hangen bij Q. Ik zal je ook wel op de hoogte houden. Komt in orde, hoor. Op dit moment verlies je nergens meer dan 5 minuten op de Vlaamse snelwegen. Q
4: Music. Joren Linssen.
0: Ciao. Vraag je voor de nonkels. Hoe herken je een criminele piloot? Je kan nog even meedenken tijdens Carol G en Thomas Gray. Q Music.

0: als je de vier landen ertussen negeert, dan zijn Mexico en Colombia quasi-buurlanden. Uit Colombia komt Carol G. Die hoorde met Tiante te hubiera conocido. En in Mexico is net het WK voetbal begonnen, lieve vrienden. De Mexicanen spelen tegen Zuid-Afrika en het is momenteel al 5-0. Nee, het is nog altijd 0-0.
1: Eén vraag, 5 nonkels.
0: We zijn 2 minuten en 40 seconden bezig, dus het zou heel zot zijn. Hup, nonkels, hup, riemen vast en stoelleuningen rechtop, want we gaan vandaag spectaculair van de grond. We vliegen vandaag met Air Canada voor een bizar verhaal waar je nekharen gegarandeerd van overeind gaan staan. Oké, luister even mee, want bij Air Canada heeft een piloot maar liefst 17 jaar lang de cockpit bemand zonder één geldige vliegvergunning op zak. 17 jaar lang is er werkelijk nooit iets gevraagd aan hem, nooit is hij gecontroleerd. De man vloog zo'n 900 vluchten bij Air Canada en nam het leven van meer dan 10.000 passagiers mee in de wolken. Het is volstrekt krankzinnig als je er zo naar kijkt. Levensgevaarlijk en natuurlijk ook gewoon een keiharde misdaad. Maar hoe weet je nu dat je te maken hebt met dit soort gespuis?
1: Eén vraag.
0: Hoe herken je zo'n prullenvent? Hoe herken je een criminele piloot?
1: 5 nonkels. Nonkel 1.
0: Dat is Nonkel Bram. Hoe herken je een criminele piloot? Dankjewel voor het meedenken, Nonkel Bram. Hij is een hoogvlieger in misdadige feiten.
1: Nonkel 2.
0: Dat is nonkel Karen. Hoe herken je een criminele piloot? Als hij wordt opgepakt, noemen ze dat een arrestatie.
1: Nonkel 3.
0: Hé, jongens. Nonkel Kevin. Hoe herken je een criminele piloot? Hij vraagt na het opstijgen 100.000 euro. Want anders kan hij niet veilig landen.
1: Nonkel 4.
0: Nonkel Iris. Hoe herken je een criminele piloot? Wanneer je tegen hem zegt... Hé, la manneke, dat mag niet. Antwoordt hij met... Boeing.
1: Nonkel 5.
0: Ja, ik vraag me dan af, moet ik zo'n mop uitleggen? En boeing, boeien, boeing. Enfin. Nonkel Nicole. Leuk. Hoe herken je een criminele piloot? Wanneer hij ontsnapt, roepen de cipiers... De vogel is gaan vliegen! Bedankt voor meedenken, lieve vrienden. Maandag, want we zijn donderdag nu, morgen geen avond. Ja, wel een avond. Het is wel een avond morgen. Wist je dat al? Morgen is er gewoon... Het is morgen gewoon een avond, hoor. Maar niet met mij. Met de vrienden van de vrijdag. Dus zijn er geen nonkels. En ook geen vraag voor de nonkels. Maar maandag weer wel. Lekker. Ja, hoor. En nu muziek van de one and only Sienna Spyro. Kill me.

0: even chit-chatten met Nickelback. Chit-chatten, want de frontman heet Chet Kroeger. You're the how you remind me. Er zit een nieuwe repeat of niet in sinds vanochtend. Werd al heel veel getipt in de Q-app, dus je hoort hem zo meteen ook nog eens. En Jurgen, Ilse en Kenneth die vragen zich af in de Q-app. Hoe gaat het ondertussen met Q-DJ Robbe Petitjean, want die zijn auto is... Of lijkt toch alleszins foutu. Hij is gestrand met zijn wagen, niet zo heel ver van zijn huis. Hij zou hier op dit moment al lang moeten zijn, maar ja, hij is hier niet, hè. Dus we gaan zo meteen nog eens even checken of hij een update heeft voor ons. Of hij hier geraakt voor 10 uur, voor de start van zijn eigen radioprogramma.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
2: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
1: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
3: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.

0: ik heb iets gedaan en ik had het niet mogen doen. Nou ja.
1: Repeat of niet?
0: Heeft te maken met de nieuwe Repeat of niet? Ik heb een artikel gelezen over de nieuwe track van Alex Warren. Die heet Passenger. En in de titel stond er Passenger. De nieuwe van Alex Warren. De emotionele en heel persoonlijke nieuwe single van de singer-songwriter Alex Warren. En ik dacht, oh, weer zo'n situatie waarin een artiest worstelt met zichzelf en dan zo weer een weerliedje schrijft daarover. Oh, dat hebben we toch allemaal al gehad? Ja, hij zingt over zijn angsten en zijn mentale struggles en dat beklemmende gevoel dat hij de controle even kwijt heeft. En dan ben je precies zo nog maar een passieve passenger, een passieve passagier in je eigen leven. En daar gaat het nummer over, Passenger van Alex Warren. Maar ja, je kan dat lezen, je kan dan weer dingen denken en dan op een bepaald moment moet je het nummer toch eens horen voor je alleen een oordeel gaat vellen. En dat vraag ik ook aan jou, dat oordeel. Wat vind jij van de nieuwe van Alex Warren? Is het een repeat of een niet? Open de Q-app en ga daar antwoorden.

0: zie, en daarom had ik het dus niet moeten lezen. Hè. Ik las echt gewoon van, oh, het wordt weer zo'n zielig nummer, zo van...
1: Mijn leven, het is zo zwaar, het is zo zwaar. Ik struggle met mezelf.
0: Ik dacht echt dat het zoiets ging worden, maar dan maakte hij er zoiets van. Maar ik toch schitterend, man. Dat is Alex Warren. En dat is de repeat of niet van dit moment. Kyle zegt repeat. Ik had iets rustiger voor ogen door uw omschrijving. Ja, dat begrijp ik helemaal. Maar dit vind ik heel leuk, absoluut. Megan zegt als het Alex Warren is... Altijd een repeat, chanske. Alai zegt niet, het is te basic voor mij. Ja, vind ik nu net niet. Maar goed, jouw mening. En dat is waarheid. Amber zegt repeat voor Alex Warren. Caroline zegt ja, doe maar een repeat. Dikke vette repeat, zegt Michelle. Ik heb deze in april live gezien en mogen horen. Nog steeds op slag verliefd op dit nummer. Elias zegt niet. Stefanie zegt repeat. Riet zegt repeat. Bram zegt repeat. Ja, het is wel duidelijk hoor. Gaat morgen gewoon door bij Ulrike Douwer. Je hoort hem terug. De Passenger van Alex Warren. Om 9:40. En als je momenteel een Passenger Princess bent, dan kan je meegetuigen dat je gewoon lekker kan doorrijden. Want er staan nergens meer dan 5 minuten op onze Vlaamse snelwegen. Dua Lipa is onderweg.
2: Q Music. Q Sounds
0: Joren Linssen. En nu BB Rexha.

Dua Lipa in het gezelschap van Angèle. Je hoort de Fever bij Q. Ik denk dat Robbe Petitjean ook koorts heeft op dit moment, maar het is gewoon koorts van de stress. Hij is stilgevallen met zijn wagen. Ongeveer een dik half uur geleden heeft hij mij daarvan op de hoogte gebracht en zei van, ik weet niet of ik wel op tijd op de radio ga geraken zo meteen om 10 uur. Hij is hier nog altijd niet, dus ik denk dat het goed is als ik nog eens bel naar hem om te zien of dat we een update krijgen, of dat er beterschap

0: Prol en de Kleine. Die pasten al niet. Die pasten niet rond die batterij. Twee, de batterij had nooit gestart kunnen worden, want ze is kapot.
1: En wat nu? Nu moet een nieuwe batterij kopen of meteen een nieuwe auto. Wat gaat het doen, Rob?
0: Hij heeft batterij bij.
1: Ah, ja. Oh, chanske. Ja, en dat is gratis en voor niks vandaag, want het is promo bij de VAB. Hè?
0: Of ik denk dat mijn show die ik straks hopelijk nog op tijd kom doen, dit wel zal coveren of zo.
1: Ah, oké. Okay. Dus je maakt de show straks voor de batterij.
0: Ja, voor niks eigenlijk.
1: Ja, maar ja, nee. Want dan kun je hier binnenkort wel terug aankomen zonder problemen. En dan hebben we dit soort debakkels weer niet voor.
0: Dat is waar. Ik ga het positief. Weet je, het positieve is. Nu weet ik dat ik nieuwe startkabels moet kopen. Voor als dat ooit nog eens gebeurt.
1: Ja, maar dan passeer je weer in een action en dan liggen ze weer in promo. En dan zeg je, ah, wel ja, misschien zijn deze toch beter, want het zal van een andere lading zijn. Zo zijn we toch allemaal.
0: Zo zijn we allemaal. Ik denk dat ik er geraak.
1: Oké,
0: okay.
1: Ja, dat is nog altijd geen uitsluitsel. Maar goed, ik reken erop, hè, Robbe. Zeg, succes, hè, man.
0: Okay. Tot spiet, hè.
1: Jojo.
0: Joehoe.

0: En zo blijven ze doorgaan als je ze niet tegenhoudt. Tattoo bij Q. Robbe Petitjean die is op dit moment hopelijk onderweg naar de studio van Q Music. Zijn auto stond stil, stond in pannen, want de batterij was kapot. Maar Wesley uit Beveren die stuurt in de Q-app. Ah, Joren, hij wordt geholpen door een toffe collega van mij bij de VAB, dus dat komt zeker wel in orde. Is dat zo, Wesley?
1: Dat klopt volledig.
0: Ik moet nu wel zeggen, ik ben ook al een paar keer gerepatrieerd door de VAB en dat zijn altijd wel toffe P's die daar mee aan het werken zijn. Ik voel mij altijd, ik weet niet, ik heb er altijd een goede klik mee. Als ik dan mee in de vrachtwagen zit met de auto dan achterop, dan zitten wij te vertellen over ons leven en dit en dat. Maak je dat ook vaak mee bij jouw rondes, dat je ook mensen leert kennen?
1: Ja, dat maken wij heel vaak mee. En dat is het fijne van onze job eigenlijk. Hè.
0: Ja, dus, absoluut. Ben je vanavond aan het werk?
1: Ik ben vanavond aan het werk, ja. Ik heb de nachtshift.
0: Oh man, en tot hoe laat moet je dan door?
1: Tot 2 uur sowieso.
0: Oeh, heftig. En heb je dan net... Nee. Heb je net graag... Ja, nee, ja, voor u is dat normaal. Ik vind dat heftig, hè. Sorry, Wesley, ik vind dat heftig. Ik vind 2 uur laat. Maar heb je liever dan dat het druk is of zeg je, ja, nee, hoe minder, hoe beter?
1: Gewoon bezig blijven is goed genoeg. Dan gaat een tijd vooruit, hè. Anders gaat een tijd niet vooruit.
0: En in welke regio doe je het? Beveren?
1: Nee, ik ben eigenlijk werkzaam in de regio Antwerpen, vooral Antwerpen-Zuid.
0: Oké, dus als mensen in pand staan Antwerpen-Zuid, dan komt de Wesley takelen of behulpen, of behelpen alleszins.
1: Of herstellen, hè, een van de twee.
0: Ja. Oh, bij mij zijn ze al verschillende banden moeten komen herstellen, want dan was ik weer ergens in een vijs gereden. Dat is toch het meeste, dat komt er toch het meeste van al tegen, volgens mij, niet?
1: Ja, dat en startproblemen, zoals Robbe voor heeft, hè.
0: Ja. En mensen die verkeerd tanken, gebeurt dat nog veel?
1: Helaas wel.
0: Oh, typisch, echt waar. Allee, je gaat uw handen weer vol hebben van 8 koren. Hey Wesley,
1: ja,
0: succes, hè, man.
1: Ja, dankjewel.
2: De Q-topschijf.
0: Morgen gloednieuwe Q-topschijf. Je hoort hem als allereerste om 3:15 in de Q-top 40. Dan mag ik hem voorstellen aan jou. En ik vind het altijd zo leuk, want ik weet nu al wat de Q-topschijf van morgen gaat worden. Het is net binnengekomen. En ik zal even een toegeving doen voor alle kenners. Dus iedereen die echt een muziekkenner is en die misschien de gloednieuwe hit al kent. Ik ga echt een flart laten horen, maar echt 2 seconden. Nee, zelfs niet. Het gaat nog korter zijn. Zo klinkt de Q-topschijf vanaf morgen. Dat was het. Voor de rest ga je moeten wachten tot 3:15 morgenmiddag. En tot nu.
2: Dit is deze

0: Music met Lucas en Steve en Love on Hold. Wat een spannende avond is het toch, lieve vrienden. Er wordt gelopen. Er wordt gezweet. De bal wordt soms al eens misgeslagen. En als u nu dacht dat ik het had over de allereerste WK-match van 2026, Mexico-Zuid-Afrika, dan heeft u het mis. Want, dames en heren, aangekomen in de studio na een rat race, de grootste misschien wel van zijn leven, de one and only Robbe Pettigan. Het is gelukt. Man, het is ongelooflijk. Zeg, proficiat dat je hier bent, man.
1: Dankjewel. Weet je wat het is? Ik ging heel vroeg komen vandaag om lekker goed voor te bereiden op het gemak met een koffietje.
0: Nou, ja, ik had je ook al veel langer verwacht.
1: Het is niet gelukt, hè?
0: Nee. Misschien moet je nog voor de mensen die nu net inzappen.
1: Ik ben stilgevallen met de wagen. Ja. Mijn vriendin is mij heel lief komen helpen met de auto van de buren, met startkabels. Maar dat heeft niet geholpen. VAB is gekomen, batterij kapot. Die man zei, ik heb er gelukkig bij. Ik zo, oef.
0: Amai, maar dat wist ik helemaal niet, dat VAB batterij bij heeft.
1: En dan zei hij, het is een goeieke geweest, uw batterij. Ik zei, hoezo? En zei, ja, dat is de oorspronkelijke nog waarschijnlijk. Ik zo, oké, goed. Maar ja, ben ik vet mee dat het een goeieke was, maar het is toch een soort afscheid genomen van een batterij die lang gediend heeft.
0: Ja, een Duitse kwaliteit. Hè.
1: Duitse grondelijkheid.
0: Ja, voilà, dat is sowieso.
1: Volkswagen.
0: Hopla.
1: In mijn bessen, is dat niet de slogan? Nee.
0: Maar ben je nu, volgens mij word je hiervoor betaald, zodat die batterij ook terugbetaald wordt. En daarom vermeld je even de...
1: Ja. Dank u wel, VAB pechbijstand.
0: Nog een paar merken bedanken. Het is ook een moment.
1: Varta, dat is het merk van de nieuwe batterij.
0: Heerlijk. Misschien Gert Verhulst nog eens bedanken. Ik weet ook wat goed is. Wat?
1: Ik wil al heel... Het is echt zot. Ze lezen dan ook je auto uit om te zien. Hè, de foutcodes moeten die eruit. Hè. En sinds die man dat gedaan heeft, heeft die auto een functie die ik al heel lang wou. Zodat mijn kilometer per uur kwam niet digitaal op het schermpje. Ik had dat enkel zo analoog. En nu heb ik dat ook digitaal.
0: Maar gratis upgrade eigenlijk. Ja, dat is ongelooflijk.
1: Het is fantastisch.
0: Ja, hoeveel jaar van je leven ben je nu kwijt?
1: 6.
0: Nou, heerlijk. Oké, top. Dela Uitvaart. Misschien ook al...
1: Dela Uitvaart.
0: Voilà. Dat is ook alweer geregeld. Zometeen vanaf 10 uur. Het is hem gelukt. Robbe Pettigan.

0: Oh, ik ben zo blij dat ik hier geraakt ben. Wat een avond. Wat een avond. 10 uur stipt. Een nieuws krijg je van Bart. Goedenavond.
1: Goedenavond. In Brussel zijn vanavond honderden mensen op straat gekomen tegen de komst van de extreemrechtse politicus Jordan Bardella. Hij is de voorzitter van de Franse partij Rassemblement National. Bardella is op bezoek bij het Vlaams Belang en houdt vanavond ook een toespraak in het Vlaams parlement. Enkele betogers gooiden met eieren en rookbommetjes naar de politie, maar voor de rest verliep de betoging rustig. De Amerikaanse president Donald Trump blaast zijn aangekondigde aanvallen op Iran af. Dat laat hij weten op zijn sociale mediaplatform. Enkele uren eerder had hij net zeer harde aanvallen aangekondigd voor de komende nacht. Volgens Trump ligt er een mogelijk akkoord op tafel en trekt hij daarom zijn woorden in. En Thibaut Courtois denkt aan een afscheid als rode duivel na dit WK. Dat zei Courtois vanavond op een persconferentie. Hij wil zijn lichaam nog wat meer rust geven en dat kan tijdens interlandperiodes.
2: Ik denk dat er bij mij meer kans is dat ik niet doorga dan wel. Hè. Uiteindelijk voelt je wel dat een kleine blessure iets vaker voorkomen. Als je dan die weken rust met de nationale ploeg kunt nemen, die je dan niet kunt nemen als je er wel bij zit, dan is dat natuurlijk een verschil. Het is wel zo dat ik nog graag een aantal jaar zou willen spelen. En natuurlijk moet je daarvoor wel ook soms aan mijn lichaam denken.
1: Courtois is 34 jaar oud. Hij speelt maandag tegen Egypte zijn 110e interland. Vanavond en vannacht trekt er regen over het land. De temperatuur daalt tot een graad of 12. Morgen eerst nog grijs en regenachtig. Later droger vanuit het westen. Maxima tot 18 graden.
0: En er staan geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest.
3: Music. Robbe Petitjean.
0: Dit is het begin van jouw late night. Waar luister jij? Wat ga je doen? Ik zorg voor de soundtrack met Kingdom of Fear.

0: Calvin Harris en Summer.
1: Oeh, wat een dagje heb ik gehad, zeg.
0: Kijk dat, van die dagen.
1: Het was zo'n dag.
0: Het was heel chill begonnen allemaal. Heel op het gemak. Klein afgezet aan de cash. Ik kan nu heel mijn dag uitleggen, hè. Klein afgezet aan de cash. Lekker ontbeten, een beetje middag eten. En dan dacht ik, ah, ik ben alleen thuis. Weet je wat ik ga doen? Ik ga naar de bioscoop. Kei tof. Gewoon zo, op de middag. Gedaan, hè. Filmpje gezien. De nieuwe van... Hoe heet die? Steven Spielberg, best wel de boeite. Het is Closure Day, over aliens en zo. Zotte film. Ik rijd terug naar huis en ik merk, mijn wiel doet raar, mijn band doet raar. En ik zie, ah, er zit een spijker in, dus ik ga heel snel naar de bandencentrale. Die hebben dat heel snel gefixt en ik dacht, zotter moet het vandaag niet worden. Dit was het wel, denk ik. Het is 7 uur, ik denk, ik ga naar het werk vertrekken. Ben ik goed op tijd? Autopech. Gewoon, mijn auto die wou niet meer rijden. Stilgevallen. Er is mijn vriendin afgekomen met startkabels. En dat werkte ook niet. En dan is de VHB-pech bijstand langsgekomen. De batterij bleek kapot te zijn. Gewoon helemaal kapot. Blijkbaar hebben die dingen geen batterijduur van oneindig. Dat gaat maar op een bepaald moment kapot. Nu vraag ik mij af. Sowieso luistert er iemand die dat ook al heeft meegemaakt. Hè? Die ook al eens stilgestaan heeft. Wie weet zelfs super lang, veel langer dan ik. Want ik heb uiteindelijk niet zo lang moeten wachten. Laat het weten. Heb jij het ook al meegemaakt? Autopech? Waar en hoe erg was het? Laat maar weten. Dat kan ik doen via de Q-app. Je mag een voicebericht sturen of gewoon een berichtje sturen. Dat kan ook. Dit is de nieuwe van Olivia Rodrigo.

0: Tino Row en Gigi D'Agostino, toch een beetje feest, 9:15 s'avonds.
1: Sowieso luistert er iemand die
0: ook al eens dikke autopech heeft gehad. Ja, heel wat mensen. Het komt nogal vaak voor, heb ik zo het gevoel. Ik heb hier bijvoorbeeld een bericht van iemand, van Jonathan, die zegt ooit pech gehad bij een speelgoedwinkel in het mooie Baal op een zondag om 12 uur. En om 6 uur pas getakeld, want de Algemene Centrale dacht dat we in Balen stonden in plaats van in Baal. Ze hadden pechverhelping naar daar gestuurd. Amai, dat is dubbel pech. Erik heeft het ook al voor gehad. Heel lang stilgestaan op de E40, dat was niet plezant. Je voelt je ook altijd een soort onnozelaar als je zoiets voor hebt, ook al kan je er vaak niet aan doen. Dindert, goeie avond. Je hebt het ook meegemaakt, hè?
2: Goedenavond.
0: Ja, in Gent stond je stil, maar er was een klein probleem, want je had iets heel cruciaal niet bij. Wat had je niet bij?
2: Ja, ik had mijn startkabels niet meegenomen.
0: Ja, en wat heb je toen gedaan?
2: Ik ben te voet naar de Hubo gegaan om startkabels in de hoop dat iemand mij zou willen helpen.
0: En wou er iemand je helpen?
2: Nee, tot als de politie voorbij kwam en die vroeg eigenlijk wat er was.
0: Ja.
2: En die wilde mijn auto wel starten, maar er zat nog iemand in de combi van achter. En die zijn ze eerst op het bureau gaan afzetten en daarna zijn ze mij komen helpen.
0: Kijk, goed. Eerst even de man in de combi. Deze gevaarlijke crimineel gaan we even naar het bureau brengen en dan gaan we jouw auto starten. Wel erg binnen dat niemand jou wou helpen.
2: Ja, maar ik stond ook afgelegen in Gent, dus...
0: Ja. Maar toch?
2: Ja,
0: oké.
2: Okay, dat er een paar auto's zijn gepasseerd, maar niet echt de intentie om te helpen. Uh-huh.
0: En heeft dat uiteindelijk geholpen? Heeft de politie... Zijn zij dan nog teruggekomen? Ja, toch?
2: Ja, de politie is teruggekomen. Mijn auto is gestart en mijn crash heeft naar de garage gereden.
0: Oké, okay. En dan is alles goed gekomen. Ik vond dat heel spannend. Vandaag. Ik besefte ook van een auto starten met startkabels, dat is iets dat ik heb moeten opzoeken. Het is eigenlijk een skill die je moet hebben. Hè. Je moet gewoon weten hoe dat moet. Hè.
2: Ja, ik heb hetzelfde moeten doen. Ik heb het ook moeten opzoeken.
0: Ja, het is gênant, hè?
2: Ja, zeker. Zeker als je in het midden van Gent staat en eigenlijk niet op heel die auto.
0: Ja, bindert de mensen. Ze zijn niet meer zo behulpzaam. Dat was vroeger anders. Bindert, ik wens je nog een fijne dag.
2: Dankjewel.
0: Salut, gezegd. Wel goed van die crimineel die ze eerst moesten afzetten.

Rihanna. Diamonds. Eerlijk, Diamonds. In de queue heb heel veel mensen die over hun autopech praten. Het zotste verhaal dat ik hier zie binnenkomen is eentje van een zekere David. En die beweert dat iedere keer dat wanneer ze van vakantie komen van het buitenland, dat de rechterband dan klapband heeft. Dus de rechterautoband, rechtsachter dus, van zijn auto is altijd kapot als ze op vakantie geweest zijn in het buitenland. En uit voorzorg heeft hij altijd twee reservebanden bij om dus te vervangen. Heel gek verhaal, David. Bijna paranormaal. Dat kan eigenlijk niet, maar goed. Als het zo is, dan is het zo. Dat is zoals dat ding uit Man met Hond ooit, die tv die uitviel, telkens Ben Krabbe erop kwam. Vond ik ook heel grappig. Onverklaarbaar.

0: David uit Mol die laat dus weten, telkens wanneer ik de Belgische grens binnenrijd, als ik van vakantie kom, dan heb ik rechtsachter een klapband. Het is onverklaarbaar. En dat doet mij dus denken aan dat legendarische fragment uit Man bij het hond van een paar jaar terug. Even luisteren.
1: Maar niet naar blokken kijken. Als ik mijn tv openzet om naar blokken te kijken, valt die tv uit.
0: Goed, hè? Als je dit zou kennen. Dus altijd wanneer die vrouw haar tv opzet en blokken sprong op, dan viel die tv uit. Vind ik fantastisch, zo'n dingen. Adele is dit, vind ik ook fantastisch. When We Were Young. Goedenavond.

is nog altijd 1-0 trouwens. Hè? It was just like a song. 1-0 voor Mexico op de openingsmatch van het WK. Tegen Zuid-Afrika maandag onze eerste match, hè, tegen Egypte. We gaan dat goed doen. We gaan dat

0: toch even een kleine update tussendoor. 2-0 ondertussen voor Mexico tegen Zuid-Afrika. Schoon toch, een van de gastlanden. En die gaan die eerste match winnen. Ik vind dat goed.
1: De Foute Showbiz Quiz.
0: Ja, het is nog altijd Foute Maand bij Q. We moeten dat extra in de verf zetten. Als jij nog geen tickets hebt trouwens voor de Foute Party, ga dat die snel kopen. Je wil dat echt niet missen hoor. 26 juni, Flanders Expo, top line-up. Onder meer Belle Perez bijvoorbeeld, die komt. K3, die komen langs. Het gaat echt de moeite worden. Maar we doen ook van de Foute Showbiz Quiz. Elk antwoord op een Foute Showbiz weetje levert jou 1 bioscoopticket op. De vragen die heb ik, maar ik heb nog geen kandidaat. Die zoek ik nog. Dus, als jij wil meedoen, stuur je gewoon even Foute Showbiz... of iets anders in de Q-app. No

0: plaats van Bob Sinclair en zijn World Hold On.
1: De Foute Showbiz Quiz.
0: Met vanavond kandidaat Luca uit Oudsbergen. Luca, goedenavond. Je bent aan het studeren voor bouwkunde. Dat is de richting die je volgt, hè?
2: Ja.
0: Dat is niet architectuur. Wat is het verschil?
2: Nee, bouwkunde is echt de bouw zelf. En architectuur is echt ontwerp van het gebouw.
0: Ah, ja. Dat zijn de luierikken die gewoon een tekening maken. En mensen die dan bouwkunde studeren, die moeten het uitvoeren.
2: Ja, ongeveer wel, ja.
0: Ja. Maar ga je zelf op een werf staan dan, of toch ook weer niet?
2: Ja, liefst wel als werfleider of zo, ja.
0: Ja, maar dan als werfleider moet je dan natuurlijk wel niet zelf metsen of zo, gewoon kijken.
2: Nee, ja, een beetje begeleiden, hè.
0: Goed. Kijken dat alles niet, dat er niks scheef staat bijvoorbeeld. Welk vak ben je aan het blokken?
2: Wiskunde nu.
0: Ja, belangrijk vak wel, natuurlijk, voor jou.
2: Ja.
0: Ben je er goed in uit jezelf, of moet je toch een beetje forceren?
2: Nee, het zou een beetje forceren. Zo goed ben ik ook niet.
0: Wiskunde is niet simpel, hè? Maar eens je het zo onder de knie hebt, dan lukt dat meestal wel. Ben je een beetje een foute boy ook van tijd, Luca?
2: Alblieft?
0: Ben je een beetje een foute boy af en toe?
2: Nou, soms. Na de examens kan het wel eens gebeuren, ja.
0: Ah wel, maar we gaan erin vliegen. Je krijgt 3 vragen. Welke vraag die jij juist antwoordt, krijg je een bioscoopticket. Je kan er dus maximum 3 bij elkaar spelen. Sergio, die kennen we allemaal. Toch wel een held, hè? Maar zijn achternaam, dat is geen evidente. Ik ga hem je even geven. Quizquater, dat is de achternaam van Sergio. Maar kan jij dat even voor mij spellen? Quizquater.
2: Het is al
0: fout.
2: Ja.
0: Bezot, hè. Q-U-I-S-Q-U-A-T-E-R. Zo schrijf je zijn achternaam. Dat moet die man al heel zijn leven spellen. Daarom is het gewoon de Sergio. Get Ready, dat is de Vlaamse boysband van de 90's. Die zongen over liefde en bijvoorbeeld hoe diep die is. Diepe muziek. Die hadden ook een andere hit, Get Ready, over een vrouw. Hoe heet dat nummer?
2: Oeh, dat weet ik niet.
0: Zeg een vrouwennaam, wie weet is het juist.
2: Sophie.
0: Dat is fout. Het is Marjolein. Typische naam waar je op komt. Ik heb nog één vraag. Ik kan nog één filmticket scoren. Dit gaat lukken, Luca. Het gaat lukken. Het is een frituursnackvraag. Wie was er eerst? Bokkie met zijn bokstaaf? Of Victor Verhulst met zijn perluut?
2: Bokstaaf.
0: Nee! Ah, dat is Victor. Ja, Bokkie was schandalig laat. Oh, geen tickets voor jou.
2: Jammer, maar niet uit.
0: Het is natuurlijk al de foute quiz. En elk antwoord was fout. Dus ik zou kunnen zeggen van... Goh, in thema zou ik je eentje kunnen geven als een soort troost. Ook omdat je zo aan het blokken bent en zo. Zullen we dat doen?
2: Ja, dat wil ik misschien wel doen, ja.
0: Heb jij een partner?
2: Nee.
0: Ah, ik geef je er 2.

Goedenavond, 5 voor 11. Wat ga jij nog doen? Ga je nog iets van feest vieren? Het is donderdag, dat is het nieuwe vrijdag. Hier is blijkbaar een soort bedrijfsfeest bezig, waar ik niet op uitgenodigd ben. Er staan ook een soort grote kiosken voor de studio, zie ik. Het lijkt alsof je daar eten op kan bestellen, dus ik ga straks eens kijken als ik over een uurtje klaar ben. Ik heb geen idee wat het bedrijfsfeest is, ik ben dus echt niet uitgenodigd. Zijn ze vergeten, denk ik. Daddy Swims, Mr. Know-It-All, goeie avond.

Teddy Swims live thuis ook keigoed dit. Komt naar Werchter, dus ga je zelf kunnen ervaren. 2-0 nog steeds. Mexico, Zuid-Afrika, openingsmatch van het WK. 7 minuten extra time, maar ik denk dat het redelijk duidelijk is. Mexico gaat winnen.

0: Goedenavond, het is 1 over 11. Nieuws krijg je van Bart.
1: Goedenavond. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is met Iran om de oorlog te beëindigen. En dat het akkoord de komende dagen ook ondertekend zal worden.
2: Most importantly, we have a deal that Iran will never have a nuclear weapon. Which was the whole purpose of what we had to go through to get this. So it was a big, very big thing. We have a signing soon.
1: Volgens Trump zal vicepresident J.D. Vance naar Europa gaan om het akkoord te ondertekenen. Het Iraanse persbureau spreekt dat, maar het Iraanse persbureau spreekt dat tegen dat er een akkoord zou zijn. In Boom, in de provincie Antwerpen, is een jongen van 15 betrapt terwijl hij met een auto reed. Dat meldt de politie. Die merkte hem op omdat zijn rijgedrag sportief was. Toen ze hem tegen probeerden te houden, reed hij weg, maar de politie kon hem onderscheppen. Er zaten ook 3 andere jongen in de wagen, allemaal 15 of 16 jaar oud. De chauffeur had uiteraard geen rijbewijs op zak. Hij reed met de auto van zijn vader. En Thibaut Courtois denkt aan een afscheid als rode duivel na dit WK. Dat zei Courtois vanavond op een persconferentie.
3: Ik denk dat er bij mij meer kans is dat ik niet doorga dan wel. Hè. Uiteindelijk voelt je wel dat een kleine blessure iets vaker voorkomen. Als je dan die weken rust met de nationale ploeg kunt nemen, die je dan niet kunt nemen als je er wel bij zit, dan is dat natuurlijk een verschil. Het is wel zo dat ik nog graag een aantal jaar zou willen spelen. En natuurlijk moet je daarvoor wel ook soms aan mijn lichaam denken.
1: Courtois is 34. Hij speelt maandag tegen Egypte zijn 110e interland. Vanavond en vannacht trekt de regen over ons land. De temperatuur daalt ook tot een graad of 12. Morgen eerst nog grijs en regenachtig. Later wel droger vanuit het westen. Maxima tot 18 graden.
0: En er staan geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest.
4: Music. Robbe Petitjean.
0: Het laatste uur van de dag, dat wordt het beste uur van de dag. Echt waar, ik ga ervoor zorgen, onder meer dankzij Miley Cyrus.

Goeie vibes, dankzij Another and Talk to You. Het regenseizoen in ons land, zo lijkt het wel. Hè. Het is precies alsof we in een soort moesson zaten. Het zit er bijna op. Want vanaf komend weekend eindelijk terug wat beter weer. Echt gewoon fijn zomers weer. 20 graden zon. Dat is eigenlijk alles dat we nodig hebben, toch? En maandag, wanneer de eerste match van de Rode Duivels is tegen Egypte, gaat het ook zon zijn. We spelen om 9 uur 's avonds. Zo bij de ondergaande zon. Genieten van een voetbalmatchje, dat wordt fantastisch. Hoe ziet jouw avond er nog? Ah, wel, uit, ik zal het zeggen. Nu meekwelen met Arveel.

0: Canada is ook een van de gastlanden, hè. Van het WK dit jaar. Ik vind dat ze hun nationale trots, Avril Lavigne, hadden moeten optrommelen voor een anthem. Het zou toch wat gegeven hebben. Maar nee, we zitten met Die Die.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Dit is nieuw en heel fijn. Nooduitgang, nieuwe meteor. Q Music.
2: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar.

Meteor zoekt naar de nooduitgang. Ik wil hem ook gewoon uitleggen, hè. De nooduitgang, lieve Meteor. Als je niet weet hoe dat eruit ziet, een groen bordje met een pijl op. Zo simpel is dat. En dan moet je niet meer zoeken, hè, nu je het weet. Zometeen nog fijne platen hier bij Q. Coldplay en BTS komt er nog aan met My Universe. Na deze van Kygo, Khalid en Griffin, Save My Love. Het wordt nog een fijne nacht, want het laatste uur van de dag, dat is het beste.

Coldplay en BTS en My Universe. Goedenavond. Dit is de late night van Q. Jij bent nog wakker, jij bent erbij. Goeie keuze die je daar gemaakt hebt. Jelle uit Oudenaarde die is er ook nog bij. Topjarig vandaag zie ik. Alleen nog even, nog een half uurtje ongeveer. Dan is het gedaan, je verjaardag. Proficiat Jelle. Chris die is ook nog wakker. Dag Chris. Welkom bij de club, de late night club. Berger is er ook nog bij. En Evelien is ook nog wakker. Het wordt nog een plezante avond hier, want er komen nog fijne platen op je af. En straks mag jij ook de laatste plaat van de dag kiezen. Dat doen we altijd. Het was voor mij ook een fijne dag. Ik heb wat autopech gehad, dat was minder. Maar ik ben ook naar de bioscoop geweest, op mijn eentje. En ik doe dat graag. Zo alleen in de cinema zitten. En dan zo goed op voorhand dat ticket kopen, dat ik in het midden zit. Beentjes omhoog. Zalig. Zo 's middags in een lege zaal. Love it. Zijn er hier nog mensen die dat graag doen? Want ik word altijd wat raar bekeken. Naar de cinema, dat is vaak zoiets dat je met twee of met meer mensen doet. Ik ga graag alleen. Als er nog zo mensen zijn, laat maar weten. Ik ga je niet meevragen, want ik ga graag alleen. Maar toch, ik ben benieuwd. Dit is Ed Sheeran en Martin. Stay.

Ella die vraagt, welke film ben je gaan kijken? Ik ben er in de cinema geweest. Disclosure Day. De nieuwe van Steven Spielberg over aliens. Ik vond hem goed, maar ik had zo iets meer... Ja, ik weet niet, iets meer magie verwacht. Zoals bij E.T. Echt zo, ja... Een soort feel-good, dat was het allemaal niet. Maar ik doe dat dus graag, hè. Op de middag, wanneer niemand dat doet. Alleen naar de film. Jorik ook, dat laat hij weten via de app. En hij geeft ook een tip. Boek een volledige love seat voor jezelf. Dan heb je een soort matras waar je lang uit op kan gaan liggen. Dat is een goede tip, Jorik. Maar wel een heel dure tip.

De man met de luidste stem die ik ken. Ah, met op de einde ook zo het geluid alsof die in een nagel getrapt is. Er staat nog één file op onze snelwegen waar je niet zoveel tijd verliest. Gelukkig op de A12 richting Brussel is dat tussen Willebroek-Zuid en Londerzeel-industrie liever 3 minuten erbij. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan gaat het niet lang duren.

Alex Warren en Fever Dream. Straks is trouwens aan jou. De laatste plaats van de dag. Die wordt altijd gekozen door een luisteraar die daar een goede reden voor heeft. Ik ga het straks volledig uitleggen. Dit is Imagine Dragons.

0: van Hatshot.
1: Oh, de zon lacht me toe. En dan weet ik als jullie hoe.
0: Het heeft heel wat luisteraars liever tickets opgeleverd voor Disneyland Parijs. Alle sessies trouwens van de BV's die Disney nummers gezongen hebben, vind je gewoon op onze website of op het YouTube-kanaal van Q. En nu iets heel anders.
2: Alles mag op het einde van de dag.
0: Want deze dag zit er ook weer bijna op. 11 juni 2026, het komt nooit terug, zo gaat dat met dagen. Wat gaan we doen? Wel, op het einde van de dag kies jij de muziek. Het eindlied, zeg maar, van deze dag mag door jou gekozen worden. Maar er is een kleine catch. Want je hoort zo meteen een klokje dat duurt 20 seconden lang. En tijdens die 20 seconden moet jij songtitel en uitvoerder doorsturen. Dus artiest en songtitel en zoiets. Of stuurt een voiceberichtje. Maakt niet uit hoe. Maar ik moet het binnen de 20 seconden ontvangen van jou. Gaan we dan. Komt al wat binnen? Komt één nummer binnen waar ik absoluut niet akkoord mee ga? Komt iets binnen waar ik wel akkoord mee ga? Oeh. 5 seconden. Nog snel, artiest en songtitel, ja! We gaan straks eens checken wat er allemaal binnengekomen is. Na het WK-anthem. Shakira en Burna Boy en Die Die, dat is Italiaans voor Kom aan, kom aan. Maar Italië doet niet eens mee.

Shakira en Burna Boy. Ik kan al niet wachten op maandag, wanneer de Belgen eindelijk aantreden. Er zijn nog wat nummers binnengekomen, nog wat ideetjes.

0: Topic in Nico Santos Embodied is 11:15 inmiddels. Het laatste nummer van de dag. Dat kies jij. Heel wat suggesties binnengekregen, zoals Bas. Nieuw. Bas Serens en All Because of You. Winnaar van The Voice. Er zit ook een klein voiceberichtje bij.
1: Bas is zo goed.
0: Dat kunnen we draaien. Of... Laat het gras maar groeien. Heeft ook iemand doorgestuurd. Sammeke Goris. Kunnen we ook doen. Nog een optie. Oeh, ook wel goed. Eiffel 65. Om de dag mee af te sluiten. Ik weet het niet. Ik vind alle drie een goed idee. Jij mag kiezen. Laat maar weten via de Q-app welke van die drie het wordt. Wordt het Bas? Wordt het Eiffel 65? De andere ben ik even vergeten. Ik heb een zware dag gehad. Dit is Hall of Fame.

0: wil je even informeren over een lichte change of plans.
1: Alles mag op het einde van de dag.
0: Ik had gezegd van ja, het is kiezen tussen Bas Serra, dat is binnengekomen van The Voice, of Eiffel 65 of Sammeke Goris. Ik kies dus een van die drie nummers, hè. Dus dit of Blue. Maar ik dacht, weet je, goh, ik weet niet. Bas, ik wil dat nu al horen.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Dus jij moet kiezen tussen de twee anderen. Bas Serra, All Because of You, hoor je nu. Q.

0: Sabrina Carpenter de hele dag lang. Is it that sweet, I guess? Kiezen wij waar jij naar moet luisteren. En op het einde van de dag is het eindelijk aan jou.
1: Alles mag op het einde van de dag.
0: Het is toch wel een beetje in een fout thema vandaag. Want het was kiezen tussen Laat het gras maar groeien van de grote poëet Sam Goris of A Blue Dabbity van Eiffel 65. Er zijn iets meer mensen die via de app hebben laten weten dat zij goesting hebben om deze 11 juli af te sluiten met...
2: Yo! Yo!

0: is 12 uur, een hele goede nacht nieuws. Kijk je van Bart.
1: Goeienacht. Er is een akkoord tussen de VS en Iran om de oorlog te beëindigen. Dat heeft de Amerikaanse president Trump gezegd op een persconferentie. Hij zei ook dat het akkoord de komende dagen ondertekend zal worden.
2: Most importantly, we have a deal that Iran will never have a nuclear weapon, which was the whole purpose of what we had to go through to get this. So it's a big, very big thing. We have a signing soon.
1: Volgens Trump zal vicepresident J.D. Vance naar Europa gaan om het akkoord te ondertekenen. Maar het Iraanse persbureau spreekt dat tegen dat er een akkoord zou zijn. Op het WK voetbal heeft Mexico de openingswedstrijd gewonnen. Mexico haalde het met 2-0 van Zuid-Afrika, waar Hugo Broos trainer is. Een terechte uitslag, zegt collega Janko Beekman.
3: Al wel zeker een verdiende overwinning voor Mexico. De score had zelfs nog hoger kunnen oplopen. En ik vrees voor Hugo Broos dat het voor Zuid-Afrika zeer moeilijk zal worden om op dit WK ook maar een punt te pakken. Maar de twee volgende tegenstanders, dat zijn Tsjechië en Zuid-Korea, toch ook geen zwakke ploegen.
1: Die twee ploegen spelen vannacht nog tegen elkaar. De wedstrijd start om 4 uur 's nachts. En meteen een domper voor de Belgian Arrows op de World Cup of Darts. Dimitri van den Berg en Maaike Dekker verloren in hun eerste wedstrijd verrassend van Hongkong met 2-4. Morgen nemen ze het op tegen Slovenië. Vanavond en vannacht trekt er regen over ons land. De temperatuur daalt ook tot een graad of 12. Morgen eerst nog grijs en regenachtig, later wel droger vanuit het westen. Maxima tot 18 graden.